0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1.
1: L1.
2: Straks, als de zon gaat schijnen, hoor, kun je weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch, lekker dat aan. Straks, als een lege strote, leven is losgeloten.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zing met mich een lied, een melodie. Kom, zing met mich een lied, vol harmonie. Ja, zing met mich.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden.
0: Liefde voor Limburg. Wakker leren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Het had zo mooi kunnen zijn deze ochtend, hè? Ik heb een minafeur mee, ik moest kieken, jong. Prachtig.
1: Ja, we hebben het allebei. We dachten, het gaat hem worden, maar...
0: Ik door de maan, maar...
1: Leg hem maar gauw terug.
0: Ik zal hem opwaaien.
2: Terwijl de nachtwaker in het museum zo ronde loopt...
0: Ja, laat hem al open, joh.
1: Ja, dat kun je goed zo'n oranje shirtje opvangen.
2: De
1: bakker vissen vlaai maakt.
2: De vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
3: Lekker.
2: Klikken overal in Limburg wekkerradio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg. Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.
0: De dag te beginnen met een kater. Inderdaad is de dag van de Hans Angerso beginnen. Inderdaad is het ding van, hey, we gaan eindelijk door. We gaan het doen maken. We hebben er zoveel vertrouwen in. Dat het één keer gewoon lukken. Dat ik gisteren overdag bij mezelf dacht... Oh joh, dat oranje shirtje. Moet ik even de kast halen? Even zeuken. Maarten gebeld. Maarten, heb ze die shirtje klaar liggen?
1: Ja, zeker.
0: Heb ik klaar liggen. Kom, gans goed. Heb ze die gestreken? Heb ik gestreken. Het ruikt fris. Maar ik kan weer zoe de kast in. Het is voorbij. En dan denk ik altijd bij mezelf, strafschoppen, dat is toch geen voetbal meer. Was er sudden dead gebleven?
1: Ja, ik had ook liever sudden dead gehad.
0: Ja, ik ook. Het was vroeger, was dat altijd het moment. Dat kost nog even doorgaan. Maar toen dat er één keer bam, één keer een goal viel. Er werd onder de mensen nog een voetbal. Want die laatste 30 minuten stingen ze maar een beetje in de vuil met te pingelen. En ja, dacht ik ook af en toe zo van, nou, het zal er wel om gewoon dadelijk om die strafschoppen. Hoe is dat toch gebeurd? Nou, dan geef ik mijn 65% katoen en 35% polyester size L... Ja. Zuchtje.
1: Kijk, ze had het gewoon niet weg moeten geven. Die eerste minuut van de verlenging.
0: Even weggegooid.
1: Ja.
0: Ja, je sting onder de douche. Kost niet alles zien. Ik weet het ook niet. Wel een rare dag. Maar... Zo de dag te beginnen. En vind je het wanneer?
1: Er is één lichtpuntje.
0: En dit is?
1: De Prussen zijn ook uitgeschakeld.
0: Ja! Ah, zelf. We hebben dat weer hadden meegemaakt. En dan hebben we weer tegen die Prussen moesten. Want dat dieper in de finale stingen. Nou goed. Dankjewel, Oranje Shirt. Tot volgende keer. Jongens, van de lende toch allemaal, hè? Maar goed, we laten het niet van de wies brengen. Vandaag is het toch weer gebeurd. Donderdag dinsdag. Yeah. Welkom bij L1, bij de L1 Ochtendshow. We hadden vandaag de dag iets anders willen beginnen, maar het is niet zo. En gefeliciteerd aan Marokko, hè. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Dus je wil een goede Marokkaanse gemeenschap, ook zeker bij ons in de provincie. Dus die zal wel lekker feest gaan vieren. Dat doet er een dag toe.
1: Ik kreeg al berichten, er wordt hier vuurwerk afgestoken.
0: Oh, Remun, ja, is er ver? Ja, goed. Dat kan ik me wel iets bevoorstellen. High netjes allemaal, jongens. Goed. Welkom, Sieben Gros. Vandaag, laatste dag van juni is het. Morgen komende 1 juli. Ja. Eerst maar eens even kijken wat er op de kalender staat.
1: Ja, door de wedstrijd. Ben ik nog niet echt...
0: De schramde tekst kwijt, hè? Ja, dan hol hem maar even eraan. Ja, dat is geen probleem, jong. Hoppakee, mijn shirtje aan
1: het het is wel een bijzondere dag, hoor.
0: Is een bijzondere dag, joh. Nou, ik kan het wel zeggen, joh.
1: Het staat erop, tenminste.
0: Mm-hmm, wat dan?
1: Wereldplanetoïde dag.
0: Oh, dat wisten we gisteren eigenlijk al. Want hadden we een foutje gemaakt.
1: Klopt. Maar weet jij eigenlijk wat dat zijn, planetoïden?
0: Planetoïden, dat is het ganse gebeuren wat rondom in ons zonnestelsel rond dwarrelt, zeg maar.
1: Ja.
0: En ja, moet je dat uitleggen? Dat moesten we beter aan Henk Bril vragen. Dat werd het meer hoe het nu staat.
1: Ik ken
0: dat
1: niet zo goed.
0: Ja, dat kenden we wel.
1: Ik kan het je wel een beetje uitleggen hoor, wat het is. Ja, zeker. Een planetoïde is een groot, rotsachtig of metalen hemellichaam dat in de baan om de zon draait.
0: Oh.
1: Ze worden ook wel astromieden genoemd.
0: Oh, ik dacht dat... Oh, echt hoor?
1: Ja, nou dan weet je dat alvast.
0: Nou goed, dan ben ik ze beter veel in zich.
1: Ze zijn te klein om als volwaardige planeet te worden gezien en variëren in grootte van enkele meters tot bijna 1000 kilometer in doorsnee.
0: Zijn die ellendige kringen die we goed in de gaten moeten houden? Die nummer kregen H3735. En als die op de aarde afkomen, dan moeten we goed opletten. Want dan staan bam, dan kregen we een big ramp.
1: Ja, natuurlijk staat er ook weer een QR-code op.
0: Lot huren, jong. Lot huren.
1: De QR-code die klinkt dan weer als volgt.
0: Mm-hmm.
4: In duizend schone oude sprookjes luisten, was de als kind ook heel goed geluivekind. Dat wie de buien, de bloemen en de biest...
1: Ik ken het niet.
0: Hallo, hè.
4: Sterke spreken...
1: Je hebt het achter, je kunt het, hè.
4: Stelligens vuur, door zult geschoen met klozen. Want wie de wind

0: prachtige melodieuze muziek. Het Meunke was dat. Hallo, winter of is het een van zangers?
1: Nee, dat is Annie Renkien.
0: Is dat Annie zelf?
1: Annie Renkien.
0: Annie. Ja. Annie, was Annie. Annie, welkom. Soering gezongen, prachtig.
1: Ah, de tekst is natuurlijk weer van Frans Boerman.
0: Ja, natuurlijk. Ik kan hem rijden zo schrijven in Venlo. Dan met die Venlo's de tongval te bieden. Het is allemaal prachtig. 12:06 geworden op deze dag. Het is vandaag de 30ste. En als het de 30ste is van juni. Ja, la la la la. Dan moeten we toch even enig om bellen. Alleen mijn telefoon, denk ik. Zet, ik heb door de definieerd.
1: Nou, doordat het
0: net, hè? Ja, dat duurt het net. Allemaal nu grijen, hè? Dan moest, ja.
1: We gaan toch wel proberen, toch?
0: Ja, maar ding toe. We gaan het zeker proberen. Dan moet je even kijken wie het er allemaal wel voor elkaar krijgt.
1: Ja. Nou ja, goed, dan ga ik even verder.
0: Ja, want Fransje Broekhuizen.
1: Broekhuizen is er natuurlijk. En die heeft ook Wereldplanetoïde Dag. Terwijl Nederland versus Marokko nog in volle gang is toen hij dat plaatje stuurde in ieder geval. Sta ik vermoeid naar boven, zegt hij. Het is immers behalve Doordraai Dinsdag tevens Wereldplanetoïde Dag. Ja, verder wacht ik het rad af voor de volgende.
0: Ja, zeker. Dat rad moeten we zeker even afgewacht. Ik ben echt benieuwd wat het vandaag vergeet. Want we hebben alle zomerdingen zitten zien dat binnen vanaf gehold. He? Er zitten er nog wel een paar plekken op, maar voor de rest gaat het allemaal goed komen. Nou, kijk op deze telefoonlijn. Waalduin. Hey. Ja, ja, ja. Da, da, da, da. Je net ook wel voetballen gekeken. Ik heb geen idee.
1: Volgens mij wel.
0: Jo. Ja, dat weet ik niet. Dat werd het nooit bij hem natuurlijk. Of er moet rieën. Dat is ook voor zich het. Maar toch, elk jaar bellen we rond de diensten. Moeten we even langs al zijn leven zingen.
1: Als iemand weet dat er gebeld wordt...
0: Ja, dat is het helemaal. Hè? Nee, het is sip-error. Ik weet niet wat het is. Maar goed, ik zal het nog een keer proberen. Dat is natuurlijk een van onze oppergloeivoorgloeiwappies... om het zo maar even te nemen. Hè? Die moeten we toch elk jaar even in het sunken zitten.
1: Ja, zeker.
0: Dan moet ik gewoon zijn vrouw bellen.
1: Ja. Ja, ik denk, ja, misschien ligt het toch wel aan ons... systeem.
0: Nee, hij heeft geen euvel, dus. Ja. Want op zich allemaal, moet dat allemaal best wel gegooid. Het is pas een dag. Ja, de Chris, hè, zal met strafstoppen achterstijst en dan begint de dag al niet goed. Nee, dat ga je er meer weer. Goed zo. Nou. En is weer aan meeste taak om dit keer een keer een sweeper te geven aan het raad.
1: Even Maurice van de... Maurice.
0: Ja, ik denk door de dag nog een keer. Maar het is Maurice Michiels. Gefeliciteerd, kerel. Even een goed applaus voor Maurice. Onze oppervogeliewapper. Even de beheerders van de Vogeliew Facebookpagina. Het is vandaag voor Jurk Haaien gewoon. Misschien wilt er nog gaan, maar niet weten wie uit had er geboren. Zet als eerst wetsen wat. We gaan het allemaal niet doen, hè. Ik wil dit op. Vandaag. Ik heb je iets mee voorstellen. Maar goed, langs als een
1: licht aard, denkt hem misschien.
0: Oh, dat kan zien. Het steekt er allemaal kloof. Ik ga nu een spieper geven aan het raad. Kijk, 1,
1: 2, 3.
0: Zo, die stickers allemaal eraf gehold, zuster.
1: Ik weet het niet.
0: Ik huurde gisteren van alles achter me. Ja. Ik vind mezelf. Oh. Ik kan hem rijden zien natuurlijk. Waar gaan we vandaag voor? Het volgende thema is vandaag... Het rad komt bijna tot stilstand. Ik ben ook benieuwd waar het naartoe gaat. Het over Parma in. Het gaat over... Gaat het uiteindelijk richting die...
1: Huh?
0: Ja, het gaat... Ja, dat wordt lekker gehad. Ja, ja. Vandaag komen we voor... Palingsound. Palingsound is het thema van de Veugeleur. Laat ze binnenkomen via de L1M.

0: vandaag in LNL in show. Want het is gebeurd. We kennen de hoes toe. Huppakee, het is gebeurd. Oranje, oranje, oranje. Die stroten kennen we afgebroken weer. Ik vind het wel jong voor de horeca eigenlijk. Die hebben het ook wel nodig, hè. Ze zworen tiet allemaal. Het is allemaal guur geworden.
1: Ik zie die de ganse nacht op geweest.
0: Nou, dat wel. Ik zoek de bio's ook dat de eindsloopkamer leeg was. Dus dat is ook geen. Het is allemaal wakker zien op dit moment. Het is allemaal even non-pilsen zien. Of ja, dat weet ik gewoon wat die allemaal doorzien. Hé, hey, Bartje, jongen, jongen, hoe moet dat doen met het Nederlands elftal?
2: Hé, hey, gloeiende morgen. Pascal Maarten, hey, heb je het al gehoord?
0: Ja.
2: Duitsland komt samen met Nederland terug op Düsseldorf. Een radoertje samen in één vliegtuig.
0: Oké.
2: Hey, geniet van vandaag. Fijne uitzending. Radio.
0: Radio. Oh, dat is er wel over in. Kiet, die moet er ook af en toe een beetje een grapje mee kunnen maken. Dat vind je ook wel. Vind je niet? Ja, zeker. Ik ken het zo. Goed, André Simons. Ja, dat is er nog wel even. André, goedemorgen, jong.
3: Goedemorgen, vrienden van de Henreis.
0: Ah, ja,
3: mooi Volendam. Ja, dat liedje. Ik weet niet wie dat met de Pascal, wie dat gezongen had. Was het trouwens iets met voetballen of heb ik dat niet? Zeg, fijne dag allemaal, hoi.
0: Ja. En Gerard al zat, ja, André is normaal best wel spraakzaam. Maar nu zet er dus eigenlijk de ene keer van, nou, je zit met voetballen. Ja, dat weten we ook nog natuurlijk. Ja, man. Goed, Canyon gewoon erbij zitten, want we hebben het over. Voor het pleetje van Canyon en mooi Volendam. Want het is vandaag BIOS het thema Volendamse muziek. Terwijl Palingsound. U van alles bij. Ik kan George Baker zien, ik kan de Cat zien, ik kan Jan Smit zien. Ik kan van alles zien. Nou, ik ben benieuwd wat er allemaal mee komt. Eerst is in ieder geval erbij gezet. Dan Monique de Marke Tenster. Ja, die heeft ook een tunes maar te zien. Ik loop maar eens even binnenkomen.
1: Ja, die komt inderdaad. Inderdaad, met een van de Cats.
0: Ja, en welke? Want er is de letter
1: One Way Win.
0: Oh, die.
1: One Way Win.
0: Ja.
1: Nou, dat komt gewoon, dit melodietje komt ook gewoon meteen in je hoofd natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Maar ik zou erop zitten.
1: Ja. Ik zie dat er best wel wat binnenkomt. Echte vrienden van Jan Smit bijvoorbeeld, door onze
0: wegenbouwer.
1: Ja,
0: Smit, zelfs Smit met TH, dus een Amerikaanse Jan Smit geworden.
1: Ja, zo is het. Ik kan me wel voorstellen na het debakel daar in de Verenigde Staten met het Nederlands elftal, dat je daar meteen verwarring hebt, hè?
0: Dat hadden we nu soms op de liga afgelopen zien met de Oranje Zomer, met VI, dat hij om 8:30 begint, of gaat dat gewoon door de ganse zomer?
1: Ik denk vandaag nog en dan is het klaar.
0: Dat is klaar, hè?
1: Hansje Dekkers doe ik nog eventjes gewoon. Goedemorgen allemaal, vandaag op Deurdree dinsdag. Den voor de Oranje vindt slecht is begonnen. Wil ik hier als peurgloeier sailing home.
0: Sailing home.
1: Van Piet Veerman.
0: Pietje Veerman.
1: Pas wel een beetje erbij, zegt hij.
0: Ja, ja.
1: Maakt er allemaal toch een schone dag van.
0: Nou, ja, dat komen we zeker doen. Hè. Ja. Moet het eerder de kop laten hangen. Moet het altijd lekker positief blijven haaien. Ik heb nu een nieuwe telefoonlijn gekregen. Ik was kijken of
1: dat
0: wel. Ja, ik weet het. Maar ja, de kumpje van nergens bingen. Dus ik heb geen... Dit duidt het. Misschien dat
1: trouwens, One Way Win staat al in de lijst.
0: Echt wel? Ja, ik huur hem al. Dus doe maar, hè. Nou, eens kijken of het ook gaat lukken. Mensen zien vandaag natuurlijk wel een heel andere moed. Als de huurster het Nederlands elftal de oet is, dan weet ze ook zeker dat het af en toe niet helemaal gaat lukken. Moeten we ook kijken of veel dichter. We hebben even een uitzending hebben. Dat vind ik toch wel belangrijk, eigenlijk. Nee, het gaat niet lukken vandaag. Goed.
1: Nou, ja.
0: Uiteraard, achter mij heb bepaald dat we vandaag gewoon voor Volendam. Dus laat ze binnenkomen. Muziek uit Volendam, oftewel... Palingsound, toch overveur. Yes. Die gladde aaltjes, die palingen, die de goede hen glibberen. Goedemorgen, René Tummers. Ja, dat is er wel bij, hè. We hebben hem Curaçao proberen te bellen. Heeft natuurlijk wel de Oranje Zomer mee mogen maken. Samen met Helene, steeds uw vrouw nog mee op de foto. Dat zullen we nooit vergeten. En we gaan eens even kijken wat er allemaal te vertellen heeft. René, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
4: Goedemorgen, Pascal Maarten. Ja. René Rutsum.
0: Hallo, René.
4: Vandaag, Dordrecht in zich.
0: Ja.
4: Baring Sound, en dan ga ik voor de Cats.
0: Met?
4: Be My Day.
0: Be My Day, ken
4: past
0: wel,
4: al een beetje bij.
0: Ja, ja.
4: Allebei de ploegen, wat ik wel eens nog kijk. Allebei uitgeschakeld, helaas, volgende keer beter. En Maurice Vergeels, hartelijk gefeliciteerd met Tine verjaardag. En Jekrein, een schone dag. En bis donderdag, Radioa.
0: Radioa, dat is wel zo, dat iedereen ook gelijk die pruis erbij pakken.
1: Ja.
0: Dat valt wel op eigenlijk, dat vind ik toch wel prachtig.

0: dat is het Nederlands elftal, ook het Duits elftal, want we moeten naar hoes toe. Het is afgelopen. Het is voorbij, het is sloes, het is oud, het is over. De oranje stroten kennen we afgebroken weer. Het kennen we allemaal de kissen, wie de vaste lopenskleier. Want er zijn zoveel mensen die in de oranje zitten. Ja, kort. Het is een beetje jammer. Ik had net zo'n schminkstift geholpen met zo'n oranje vlaggen. En met zo'n Nederlandse
1: oranje vlaggen. Oranje vlag of rood?
0: Ja, ik ga twee van die stiften. Oh. Even de linkerwang, even de rechterwang. Om ik toch een klein beetje te kleuren. Ja, ik dacht van, dan gaan we ervoor. Goed, hoe gaan we nu voor? Ik moet toch even iets laten huren. En dat is een hele vette zoomer, want we hadden net ook een zoomer laten huren. Dat was voor de Cats met One Way Win. Maar ook voor Be My Day, want Be My Day staat ook al op de lease, heb ik begrepen. Ja, dat is dus wat minder, mensen. Dus even, ja, maar dat is ook wel zo get. Voor een dam, dan kun je ze vaak op dezelfde plekjes doen.
1: Nee, ik heb net besloten dat Paling Sound van het radar af.
0: Oh, nou, dan mogen ze maar. Ik hang dat maar even aanvallen. Ja? Dan doe het dat maar even, want ik wil dat

0: Akker, Michel, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Een wunderschöne goedemorgen. Pascal.
0: Goedemorgen.
1: Goedmaten. Vrienden. En natuurlijk de gezellige community van het verliezende Nederlands elftal hier de Bergaande. Met de volgloeien. Ik zal vandaag te denken aan Jan Smit met Sta op en
0: Sta
1: dans
0: op.
1: Met mij.
0: Ja.
1: Dan maar welk volgloeien in Doorterij. Tuesday. Goed, de Bergaande. Gaat ook vandaag weer op links door. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag. En we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. Dit was de Bergaande voor O1 Radio. Radio,
0: sta op. Inderdaad, met geven hoofd. Huppakee, zoermoeig. Huppakee, en de gouden. Wat zal er gesproken worden door die die catacombe door van zo'n stadion.
2: Die kleedkamer, jongen. Daar wordt geschold, daar wordt gegooid met dingen.
0: Denk ze?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, we zien er even nooit beelden van. Hè. Ik denk dat binnen het volgende is. Nee, het volgende van de televisie. We kunnen het allemaal best wel spannend maken. We kregen binnen alles te zien. Maar als ze nu ook eens gewoon in de kleedkamer camera's neer gaan hangen, dat zal wel heel zieke televisie opleveren. Hè. Tijdens bijvoorbeeld de rust, dat ze eens kijken wie dat allemaal geeft. Zou het niet zo kunnen zien? Of in de dugout, dat ze door.
2: Het kunnen zien. Ik denk dat het ook wel ontluisterend zou kunnen.
0: Ah, dat zou ook kennen. Ja. Gewoon toch eens even met John de Mol bellen. Misschien dat hij een plekje voor mij geeft van mijn goede ideeën. Hoppakee. Bieden 6:30 op deze day. Dat we kunnen zeggen, het is los. Auf Wiedersehen. Wie kan houden. Maar die Pruisen gaan ook. Dus dat is weer je ruststelling eigenlijk. We gaan eens kijken van Jos Rookhead. Gene Dobry. Oh, ik heb trouwens een prachtige foto binnengekregen van Jos ook. Ja, zit er een vol ornaat van Poplashi.
2: Die foto die laat ik zo meteen even zien.
0: Goed, dan gaan we even loesteren. Wat zeggen we dan? Gene Dobry.
3: Gene Dobry, Maarten Pascal. Gloeiemelje, gloeiwapjes. Op deze teleurstellende doordrijd in zich.
0: Ja,
3: ze liggen rood, net zoals de Pruisen. En ja, dat zei zo. Er is niks aan te doen. En ja, voor mij is vandaag de laatste werkdag. We gaan gewoon nog lekker met vakantie.
0: Oh, zo. Heerlijk jong.
3: En dan kom ik de 23e weer thuis. Dus gewoon lekker geneten. Ik ga hoe Nederland nu weggeet. Niet naar Mexico, maar ik ga naar Amerika. Zo. Als familiebezoek.
0: Nou,
3: drie weken. En dat wordt weer leuk.
0: Ja,
3: en voor de vuurgloeier. Ook gedag met Paling Sound. The end of the show van de Cats.
0: Ja.
3: En voor Nederland is het de end of the show.
0: No.
3: Dus ik maak er nog een hele schone dag van. Een hele mooie vakantie. En ook weer een schnitzel en radio. Hè.
0: Radio was wel een wereldreiziger, hè, onze Jos Rook. Geen overal heen. Hè. De rook te brengen verder natuurlijk. Van Amerika naar Polen, overal gaat erin. En natuurlijk een prachtige foto. Dus een prachtige volnaad.
2: Ja. Ik zal hem eens even kijken of die inmiddels bij ons is binnengekomen. Want,
0: en?
2: Ja, het is zo'n mooie foto, die mag je niet missen natuurlijk. Kijk eens even, daar is hij.
0: Prachtige kleur ook,
2: ja, wat ziet hij er geweldig uit.
0: Het is een beetje zo'n vissersboxje uit Volendam, wat er aan heet.
2: Het lijkt meer een rukske, hoor.
0: Dat hebben ze verkeerd gekeken. De vrouw neven hem, die heeft een rukske aan.
2: Ja,
0: maar het zit er wel. Het is echt een
2: mooie blauw inzet eraan, met allerlei franjes en dingetjes erop. En het houdt een hutje op.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Lekker luchtig, wat het laatste als bloed heet. Ongelooflijk. Ja, een beetje.
2: Trouwens, iets heel anders. Ik word even teruggefloten weer door onze secretaresse.
0: Want?
2: Sailing Home staat er ook al in.
0: Sailing Home? Wanneer is die gedraaid dan?
2: Ja, weet ik niet.
0: Waar zit er zeker niet?
2: Sailing Home staat al in de lease. Ja, staat, klopt inderdaad.
0: Ja,
2: en zij zelf had natuurlijk de one-way wind opgegeven. Ze zegt, ja, ik heb ook niet goed opgelet zelf. Dan ga ik voor BZN met Justin Illusion.
0: Justin Illusion, dat keer wel. BZN, oké, dat is gecheckt.
2: Ja, het wordt een moeilijk lijstje vandaag.
0: Ja, maar goed, het is de laatste keer dat we Paling Sound doen. Hè?
2: We hebben allemaal een beetje een katertje, denk ik ook.
0: Ja, wat denk ze? Dat is zo'n dag. Je zou ze maar de hele nacht op zien gebleven. Slecht hebben geslopen. Nou, de rest van de dag is ook verpest natuurlijk.
2: Nou,
0: dat kan ze wel zeggen. Maar goed, gelukkig kennen we in geval een beetje bliego maken. Straks met de kaarten voor Park City Live. Gaan we vandaag twee keer weggeven. Dus, ze denken zich wel nog iets goeds mee gaan maken komend weekend. Dan blijf zeker luisteren naar LA. En zeker naar de LA Ochtend Show, want de maakt het helemaal mee.

0: goed. We zien het goed. Het is einde. Het is oefening. Laatste strafschop werden genomen. En toen in één keer wisten we dat het over en uit was voor het Nederlands elftal. Ze doen net wakker bewust. Denk van, hé, heb ik het gemist? Nou ja, goed. Als ze vandaag niet op is gebleven. Was wel een spannende wedstrijd natuurlijk. Maar ondanks dat met strafschoppen zien we weer een keer doen. Maar Arnkuin, de Pruus zien er ook goed. Ja, we willen de meeste mensen toch wel huren. Ja. Daar hebben we toch mee dan, hè? Goed, doorgaan met de volgende uur. Vandaag hebben we de Volendam, wat die de klok slijt. Oftewel de palingsound, die we zeker hebben. Het zijn al verschillende platen die we eruit hebben geknald. Want die waren al een sting al op een lease. Gerdebien, Sailing Home, onder andere van Piet Veerman. Maar ook die plaat van de Cats met Be My Day. En ook die Cats met One Way Wind. Zijn allemaal op een lease. Ja, wat komt er nog bij? Nou, ben erg benieuwd. We gaan eens even kijken bij Remco Levers. Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Martijn Pascal.
0: Hallo, welkom.
1: Het rad heeft bepaald. De palingzoon.
0: Ja.
1: Dan gewoon ik verder bezig dan met de Banjo Man.
0: De Banjo Man.
1: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending en tot morgen. Hoi.
0: Hoi. Dankjewel, de Banjo Man. En twee stripjes op dit moment. Gaan we erbij zitten. Dan gaan we eens even kijken wie het is bij Henkie Leenders. Goedemorgen, Henk.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, Henkie.
2: De taxichauffeur.
0: Welkom.
2: Ja, ik zou het al een 10:43 zou ik al voor de televisie
0: zijn. Ja, dat ze niet. Maar.
2: Nederland mag ook goed te zien. Maar. Ja.
0: Jammer, hè.
2: We weten het allemaal, hè. De droom van Nederland is helaas op de laatste minuut. Ja, helaas niet gehoord.
0: Nee.
2: Dus net wat Fred al zag, Nederland en Duitsland komen in hetzelfde vliegtuig, komen ze terug. Wat de vuurgloeien betreft, ja, dat kan ik heel kort zien. Nederland, oh Nederland, jij wordt wereldkampioen, ja, maar ja, dat is
0: niet.
2: Gewoon de geen uur.
0: Dit is echt voor de dam, hè?
2: Voor de vuurgloeien. Walven vandaag, ja. Woon ik met Sailing Home van Piet Veerman. Ik wens jullie ons trots team een leuke dag in de studio. En we horen ons morgen weer.
0: Dankjewel, Henk. Maar je duurt zo'n bal, hè? Je een vette zoemer, hè?
2: Ik hoor van Maarten zojuist dat Sailing Home van Piet Veerman...
0: Ja,
2: staat in de lijst staat.
0: Staat erin, jong.
2: Nou, dan ga ik We Should Be Together. Ook van The Cats.
0: The Cats. Oh, yeah. Should be together. Nou, gaan we zeker erbij zitten. Ja, het is met Gert, hè. Jongens. Iedereen heeft een dikke vette kater hebben gekregen, hè?
3: Echt wel. Ik vind ook Henk wel erg depressief overkomen.
0: Ja, maar
3: die wedstrijd.
0: Hallo, weet wie lang die al wakker is. Het is al 3,5 uur wakker. Dus jij zult er zitten met die in de bak chips.
3: Ik hoop dat het moet werken dadelijk.
0: Nou, dat weet ik gewoon niet. Nou, misschien net dat ik in de taxi moet. We gaan hem afwachten. Hey, ben zinnig toch in mijn ooghoek? Daar komen we zo meteen. Is er met een smeltende caravan? Dat heeft zich gemeld.
3: Ja.
0: Eerst even andere appjes.
3: Ja, Mark van Dijk namelijk. Er waren ook al vruchten bij. Het is een gloeiemurig gemaakt, hè, Pascal. Op deze palingsound DDD. Gon ik voor BZN met de Banjo Man.
0: Oh, de Banjo Man.
3: En Maurice, gefeliciteerd, hè?
0: Ja, maar die hoort dat niet, hè? Dat
3: is natuurlijk. Oh. Rutje uit Klummen. Vandaag het rad beslist, palingsound. Dan gon ik weer eens voor Jantje Smit. En normaal,
0: met de puik
3: ideeballade.
0: Ja, dat is leuk.
3: Dat is een keer gedraaid natuurlijk, hè? Dan Fransje Broekhuizen. Die had natuurlijk nog geen nummer doorgegeven.
0: Nee.
3: Hij zegt... Times Were When 1968 The Cats.
0: The Cats, Times Were When.
3: Ja.
0: Goeie plaat, hier.
3: Ja. En dan Stefan Penders. Hmm? Goedemorgen, Pascal en Maarten. Voor de volgende had ik graag Jantje Smit. Hij doet het zonder H, dus gewoon Smit.
0: Ja.
3: En met Mijn Volendam.
0: Mijn Volendam van Jantje Smit. Geen probleem, gewoon maar zeker erbij zitten.
3: Roland de Buksenwijster.
0: Nee, pak gewoon nog even.
3: Ik ga voor normale Jantje Smit met Puik Ideeballade ook.
0: Puik Ideeballade, tweede stripje erbij bij de Puik Ideeballade. Huppakee, en de laatste is...
3: Jo Oetheidse.
0: Wat? Is Jo Oetheidse er weer?
3: Ik dacht dat er met pensioen maar.
0: Oh, de fiets nog twee keer per week, hè?
3: Hier op een fiets van Heidse naar Remung. Ik gon voor Piet Veerman met Going Home. Hij bedoelt natuurlijk Sailing Home.
0: Ja, Sailing Home zit er al bij.
3: Jammer, Jo.
0: Ja, ja.
3: Mag in de herkansing.
0: Ja, mag zeker in de herkansing. Ja. Nou, zullen we hem dan maar gewoon naar binnen horen, want daar is er dan. We zeiden het al, gisteren kregen we een foto van een gesmolten caravan.
3: Nou.
0: Vorige week stond er nog eens in lederhozen. Hebben we hem huren jodelen tot bios hier in de Veurtuin. Ik heb het over Stefan van Inge. Hij is weer terug op zijn honk. Hij moest mee wel op vakantie, maar zit lekker toe. Zit natuurlijk vandaag ook gekeken naar voetballen. En dan denkt hij bij zichzelf, weet ze wat, ik kan net zo goed even meiden met de
3: burger. Nou, dat vind ik ook.
0: En liggen het als Stefan, goedemorgen. Gruus Kot.
4: Daar ben ik weer.
0: Daar is er weer.
4: Vers truc van Noord-Oostenrijk.
0: Waar ben je mee?
4: Inmiddels alweer links op den bok. Alweer hard aan het werk.
0: Best wel weer
4: een vakantie weer voorbij.
0: Maar.
4: Truc naar de realiteit van iedere dag weer natuurlijk.
0: Ja,
4: Oostenrijk was mooi. Jo. Het wordt prachtig. Het wordt fantastisch. Het wordt machtig. Meneer Herdinger is ook nog regelmatig op bezoek gekomen.
0: Dat is fijn, jong.
4: We hebben nog het hele goede tips gekregen van een medeveurgloeier en een zekere Fossie. Nou, daar hebben we ook gretig gebruik van gemaakt. Een paar mooie pleitjes heeft dat opgeleverd.
0: Kijk eens.
4: Meneer Fossie is zelf ook nog afgeriesd nog naar Oostenrijk.
0: Ja, dat is
4: en zoet helaas niet echt in de buurt. Dus een samen meneer Herdinger begroeten, dat zoet er niet in.
0: Nee.
4: Maar desondanks hebben we ons groot vermaakt.
0: Ja, dat is fijn om te huren,
4: ja, ik hoor net gaat over dat voetbal.
0: No.
4: Ja, nou, kunnen ze samen terug naar huis komen, Pruisjes in Nederland. Is dat ook weer voorbij? Kunnen de hele kroom rotzooi weer afgepakt? En ja, wachten tot de volgende keer.
0: Hé, maar Steven, even de volgende
4: keer. Waar gaan we denken aan het pleitje van de Cats Rock'n'Roll.
0: Rock'n'Roll van de Cats.
4: Hele fijne dag. Tot morgen aan Radio.
0: Met een beetje jolen, want er zit ook helemaal in de moed, hè. Welkom terug van Inge. En dit is de

0: van de week, maar uiteindelijk weten we wie het gewonnen is natuurlijk met Georgie Baker. George van den Becker, om het wel even te zeggen. 7:15 bij L1. Op de eerste dinsdag de 30 juni dit de Burger Gate uit Nederland. Hoppakee, hoe is hier in de Pruisen? Hop, erachteraan. Samen in de vliegtuig, zeggen de meeste mensen. Dat is al schön weer, hè? Dat is al schön. Ja, dat is waar we al ideeën wisselen, hè? Dat werkt toch niet, hè? Goed, we gaan eens kijken wat we gaan op de lease cap bestellen. Want ja, we hadden net al Jood Heetse. Die zei ook al van, nou ja, ik kan op de fiets van Romein toe, Piet Veerman, met Going Home, Sailing Home. En toen huurden we een hele vette scooter. En dan moeten we denk ik daar nog wel een paar keer huren. Als je zo'n klein beetje rondje om me heen kijken bent. Zullen we eens even een Jokertje gaan kijken? Joker van Postert.
1: Ja, ik ben wel benieuwd.
0: Johan Gerritsen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, volgende week. Hier met Joker van Postert.
0: Welkom.
2: Ik ben op weg naar Hoboken weer.
0: Oh,
2: naar
0: de Hoboken.
2: En dan nog even naar Londenzeel. En dan nog eens gooien. Ja, dat voetballen, dat wil je net dat al. En dat heel goed is afgehangen. Dus dan nemen we even vanaf weer. We gaan gewoon door naar hetgeen wat echt belangrijk is. Dat Oles.
0: Zo oh, is het.
2: Een zondag een echte Oles.
0: Ja.
2: En dan willen we de rest zien we wel weer. Dan gaan we weer helemaal weg naar de vakantie. Hè. Dus we hebben veel betere dingen.
0: Doen. Ja, goed, nou ja, gewoon eerder zien denken.
2: Voor de vurgeluur, dan ga ik voor Little Green Bag. Het kan van een goeie. De tassen was pakken voor de vakantie. Dat is straks. Dat is wel leuker. De rest
0: aan mijn
2: werk.
0: Werkservice,
2: first
0: house plantjes en radio. Radio, een beetje de positiviteit erin, Johan, hè?
1: OLS, mensen.
0: Ja, ja. OLS, ja, je kunt eraan, hè?
1: Vorig jaar was het Kira OLS, hè? Maar goed gesteld.
0: Ja, zeker goed gesteld. Ja. Ja, dat was ik wel, ja, dat was niet te doen, hè, vorige week. Hè. Maar goed, ik kende morgen, hebben ze nog extra kunnen oefenen op de Peskes.
1: Ja,
0: en ook op de Jelde, altijd ook gesproken weer. Dus daar gaan we zeker even zien meemaken. Bij L1, daar gaan we de aandacht aan besteden. En dan kan ze het allemaal volgen. Dan gaan we toch eens even kijken, Bie. Wie is dat met de Park Poling door?
1: Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik zet het meteen in beeld, want ik
0: lekker grote
1: ik hou meteen zin in.
0: Ja, lekker, hè?
1: Ja, lekker, hoor. Dat is Ruudje Bouten.
0: Ruudje Bouten. Ja.
1: En die zegt, goedemorgen, Pascal en Maarten. Doordraai dinsdag Paling Sound. Jantje Smit met Als de Morgen is gekomen.
0: Ja, we hebben nog niet belies gestoord, dus huppakee. Nee, zo is het.
1: Ik kan er goed bij, hoor.
0: Zeker.
1: Dan heb ik hier Harald.
0: Harald?
1: Harald.
0: Oh, koning Harald.
1: Ja, maar die spreekt weer niks in.
0: Nee, dat is natuurlijk pissig. Dit ding met zo wat.
1: Doe ook maar Piet Veerman met Sailing Home. Zo moet je kunnen we aan blijven laten
0: dan
1: gaan. Dan
0: mocht het toch een koning pleetje, mocht dat maar zin, hoor.
1: Ja, ja. En dan heb ik hier Jo Kuipers.
0: Jo Kuipers?
1: Jo Kuipers zegt... Goeie beslissing met betrekking tot de Paling Sound om hem van dat rad af te halen.
0: Ja, ja, dat is toch
1: goed. Ik kom vandaag even net met.
0: Wanneer?
1: Door een oranje kater, zegt hij.
0: Ja, dat heb ik voorstellen.
1: Maar ik loeste natuurlijk wel naar oog. Een fijne uitzending.
0: Nou, dankjewel. Hoor. Vind ik prachtig om dat te huren. Ja. Nou, goed. Weet iemand die ook weer terug is? We hebben een tientje helemaal gehuurd hebben. Oh, dit was ik in de studio tijdens het prinsen treffen.
1: Ja, met de vastlovend.
0: Ja, dat hebben we nog gezien. Even een eindje geshut, hè.
1: Ja, zeker.
0: ZZ Top, Guido Mestre.
3: Oh. Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen,
0: man. Goedemorgen, man.
3: Hallo. ZZ Top,
0: ja.
3: Net even mijn schoonzus even naar Roermond gebracht. Nou, lekker een andere weg naar huis.
0: Lekker, man.
3: Ja, ik heb het thema niet meegekregen.
0: Heb ze niet meegekregen?
3: Maar gewoon even een goede morgenbericht sturen.
0: Oh, dat vind ik fijn. Dat vind ik
3: dus voor iedereen een hele fijne dag. En geniet ervan.
0: Dat komen we zeker door.
3: Hou hem tussen de lijnen.
0: Hoi, hoi, mensen. We kennen tussen de lijnen. Kunnen we nog wel een keer doen. Even onze eigen truck toe. Tot de kunt, toch? Hele vette hoornen. We hebben de laatste uren. De nummer 1 in L1. De L1-ochtendshow van deze dag dat het doordraait in zich is. En we gewoon voor lekkere paling sound. Maar doe,

0: 60. Maar ook een beetje van nu. Material Love van Bialijn. 10 van 7 geworden op deze dag. Dat veel mensen nog met de kater in bed liggen.
1: Nou.
0: En niks met de drank te maken. Want hebben ze misschien wel voor, best wel door de kelder zien gieren vandaag. Maar ja, als het toen nog gewonnen was, dan denk ik dat ze op dit moment nog veel mensen aan de teek stingen. Net die dachten we, wat ze wat, door er nog maar een, dan drinken we er een op. Maar ja, goed. Kateltje moesten er wel af en toe wegspeulen. En dat hebben we ook gedaan door veel met een paar lekkere bakje koffie. En ook met de vogelwappies, die we natuurlijk weer grote getalen aanwezig zien. En vandaag gooien we natuurlijk voor de palingsound. We hebben verschillende platen afgestroofd. En een vette zoemer, omdat hij al bij ons op een lies gestingen. Maar het geeft gehoord voor de rest. We gaan eens even kijken wat Dennis Thomas er vandaag heeft. Dennis, goedemorgen.
2: Hoi vrienden vanochtend.
0: Hallo.
2: Het gaat een bepaald palingsound.
0: Ja.
2: Dan gewoon ik voor Crisscross Amsterdam.
0: Oh.
2: Met Jan Smit.
0: Zij horen mee.
2: En Frans Bouwer. Met Zij horen mee.
0: Ja.
2: Ergens kom ik altijd bij Jan Smit doen dat ze een palingsound geeft.
0: Snap ik.
2: Fijne uitzending bij jou.
0: En
2: Radio.
0: Radio. Dennis Thomas. Zij horen mij. Gaan we zeker erbij doen. En weer op Jos Huurt. En zeker bij de weerwaarnemingen straks weer. Dat is natuurlijk de man die altijd sterren beslicht aan het airport. Helmoet Weijsen.
3: Ja.
0: Helmoet, goedemorgen. Welkom bij de uitzending.
4: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Doordraai dinsdag, oftewel Triple D-dag. Ja, vandaag heeft het Rappersliss de palingsound. Nou, na deceptie ga ik dan voor de plaat van Piet Veerman met de titel Going Home.
0: In
4: dit geval heel toepasselijk.
0: Wens
4: jullie wel een fijne uitzending. Radio.
0: Hadden we net toch ook wel een Going Home?
1: Ja, volgens mij is dat...
0: Zal er ook Sailing Home zien?
1: Ik zal het even checken, maar volgens mij bestaat die gewoon niet.
0: Ja, omdat het nu al twee keer is. Dan moeten we toch even nogen of we zelf niet iets gemist hebben. Dat zou zomaar kennen, hè? Dat weten we natuurlijk allemaal niet. Oké, we gaan het maar even in ieder geval checken. Maarten, check, double check.
1: Ik heb inderdaad hier nummer Going Home van Piet Veerman.
0: Nou, weet ze wat, dan heeft Piet Veerman wel met Going Home al twee streepjes.
1: Luister even een stukje mee.
0: Ja, dat luister even mee. Nou, dat is niet een Sailing Home, hè?
1: Nee.
0: Dat is zo'n doedelzak.
1: Dus die hebben terecht onterecht afgekeurd.
0: Ja, dat drijven we bij deze truc.
1: Ja.
0: Het Going Home noemen in ons met twee streepjes. Nou, dat is bij deze rekken zaten. Oké. We maken wel eens foutjes, hè? Ga je een probleem? We gaan even door met een man. Ja, ik weet niet wat hij in doen is, maar dat leek wel of dat hij weer een kast boven op zijn balkon in stond.
1: Oh.
0: Want die is eigen cherry en snack tomaatjes is die een kweken. Dus als ze aanvolgen, weer bij ons in de groene groep duidt dat eigenlijk. Dat is niet zomaar immers.
1: Ik dacht dat het de sterrenkok was, maar dat is hem niet, hè?
0: Nee, dat is niet de sterrenkok. Het is Rob de taxichauffeur.
1: Oh.
0: Rob de hovenier, kunnen we er ook wel zeggen.
1: Ja, Rob van de hovenier.
0: Ja, Rob van de hovenier. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen, mannen, met Rob de taxichauffeur.
0: Hey, nou, zit nog steeds taxichauffeur, dat zit goed, ja.
5: Ja, ik ben gisteren van Weert naar Utrecht gereden, zakelijk rit. Toen nog een valiesrit van Arnhem naar Maastricht.
0: Hmm?
5: Toen nog twee kantantjes in Maastricht gereden. En ik ben uiteraard nog van Maastricht naar Zaventem Airport met een zakelijke rit geweest.
0: Hmm?
5: Dus het was best wel weer een lange dag.
0: Dat kan je me
5: voorstellen, joh. Ik gewoon vandaag kwart voor tien gewoon ik wisselen bij de baas.
0: Ja.
5: Voor de Vito.
0: Ja.
5: En gewoon ik naar Roermond, valies opholen van een Veghel. Twee keer Den Haag. Dan heb ik Den Haag-Rotterdam.
0: Ja.
5: En dan moet ik even bij een garage in met de Vito.
0: Oh.
5: Wat betreft de vogeluur, dan gewoon ik verhoor je het ruisen der golven van de Sunstreams.
0: Ja, hallo,
5: ik zou zeggen nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio.
0: Rob, een prachtige plaat natuurlijk. Hoor je het ruisen te gooien. Maar het heeft niks met Volendam te maken. Tenminste, ja, dat ligt wel de Zuiderzee vroeger. Maar hij is er meer nu. Maar dit is toch geen palingsound, hè, Maarten?
1: Nee.
0: Ja, ik heb het niet goed gehoord.
5: Oh ja, ik wil natuurlijk Maurice Michiels even proficiat muntje. Dat toch een fijne dag gaat samen met Sandy en Noah. En misschien met de ouders en anderen. Groetjes,
0: Rob. En geniet binnenkort van een eigen cherry en snack tomaatjes. Want ja, dat ziet er goed
1: zijn
0: uit,
1: nog niet rijp.
0: Nee, die moet er nog even. Zorg hem in de pap wat er ook. Die waren ook nog niet goed.
1: Nee.
0: Ga je er wel bieden.
1: Maar er heeft wel veel zon geschenen.
0: Veel zon geschenen, dus, joh.
1: Ja, dus dat kump maar goed, denk ik.
0: Kump zeker goed. Nou, eens kijken of het allemaal goed kumpen wie Danny Plum. Onze dachter, onze plurf, die we daar vaker in de uitzending hebben. Plurf, goedemorgen.
6: Goedemorgen, mannen.
0: Hallo, sorry. Dat is het.
6: Ja, de volgende uur voor mij. Ik ga voor meneer Smit met het vrouwenalfabet.
0: Ja, ja, dat denk
6: ik. Ik wens jullie een fijne dinsdag. En misschien tot donderdag.
0: Hoi, hoor. Hoi, oh, dankjewel. Nou, Monique Smit is wel ook zien stokpaardje. Dat heb je elke keer wel mee, hè?
1: Met Barneveld, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar die hebben we al gehad.
0: Maar die heeft wel een hit te pakken, hè, met de zomernacht.
1: Zeker.
0: Oh man, dat is een geweldige plaat. Ik heb best zin dat je straks nog wel een keer voor B-Cup hier vandaag. We vullen vandaag voor de paling samen het rad achter ons zitten bepaald. Kent ze nu helemaal zeer met het thema Tomaat en Draaf gehoord. Want volgende week gewoon er iets nieuws op zitten. En dan kent je natuurlijk ook gewoon een keuze voor herkenbaar maken. Als je denkt van nou, ik zou dit graag willen huren, dan lot het even weten via de L1-app. Wat hebben we dan hier, Maarten?
1: Nou, ik heb hier Marley Zijlstra, verhaal, Sailing Home Across the Ocean.
0: Ja, maar ja, dat...
1: Maar daar zegt ze wat over. Gelukkig schijnt het zonnetje nog en gaat het leven verder. Dan heeft ze het over Oranje.
0: Tuurlijk.
1: Zegt, ik wijzig mijn liedje nu in Just an Illusion van BZN.
0: Tweede stripkademie.
1: Ja, en Maurice, van harte proficiat, man.
0: Ja, die kriegen we niet te pakken, ja. Hè.
1: Ingrid Hurkens dan, een hele goede morgen, Pascal en Maarten, aan de week van de Paling Sound. De week zelfs ga ik voor de Benjamin van BZN. Afgelopen stond de Paling Sound ook al centraal op de lokale omroep van Volendam, zegt ze.
0: Zo, die
1: luistert naar van alles, hè?
0: Ja,
1: dankjewel, Ingrid. En dan Henk Leenders komt nog even terug. Mm-hmm. Hij zegt, ik ga toch na de schoolroute een paar uurtjes naar bed, hoor.
0: Ja, dat kan je best voorstellen. Even bieslopen, hè? Wat is het een lange nacht geweest, hè?

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De rechtbank behandelt vandaag een aanslag op een Italiaans restaurant in Roermond begin 2025. Een 19-jarige Tilburger is de verdachte. Alleen Sittard Geleen beschouwde Nederland-Marokko als een wedstrijd die mogelijk gevolgen zou hebben voor de openbare orde. De horeca mocht daarom niet langer open blijven. En de gevangenis in Sittard mag vanaf woensdag naderende drones zelf uitschakelen. Voorheen moest worden gewacht op de politie.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
3: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
2: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
4: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
2: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
5: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
6: 25 en 26 juli.
7: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
5: ihf-festival.nl.
8: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
9: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
10: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
9: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
11: Wil ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen en... Mag ze het verschil? Kijk op werkenbycevergram.nl. Zorg begint bij dich.
12: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
13: Van horeca tot bouw.
14: Van zorg tot logistiek.
13: APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom. Ook voor PBM's.
14: En laat je kleding personaliseren.
13: APS Groep. Aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
15: Woensdag 1 juli is het feest in Melick. Jong Talent, een kleurrijke optocht en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je OLS? Woensdag 1 juli in

0: deze dinsdag. Paling Sound de Gobbeveur natuurlijk hier op deze dinsdag. We zijn vandaag de 30ste, laatste dag van de juni. Dan gaan we juli in.
1: Ja.
0: Juli krijgen we augustus en dan krijgen we de R in de mondje. Oeh, dat gaat snel, jongens. Even kijken of we iemand kunnen bereiken. Ik heb een belangrijk persoon die ik even moet gaan bellen. En Valentijntje, het gaat niet weer vandaag. Ik heb me voorstellen, veel mensen die liggen aan de bed natuurlijk. Die hebben de ganze dag doorgehold omdat ze iets moesten doen wat te maken had met voetballen. Ja, daar gaan we het zo meteen in de media over, zeg maar, eens een keertje over hebben. René Thomas, die kreeg straks van ons een zoemertje. Ja, omdat er een plaat inderdaad had gekozen die niet goed was. René, dan geef er een herhaling, jong.
2: De Cats met Be My Day, sting al erin. Ja, dat ook voor Jan Smit.
0: Met?
2: Met Als de Morgen is gekomen.
0: Als de Morgen is gekomen. Is
2: ik zou zeggen, allemaal een fijne dag. En radio.
0: Radio, dankjewel voor die tweede keuze. Prachtig natuurlijk. Michael Holzman.
3: Goeiemorgen, jongens.
0: Hallo.
3: Am Dustri-Dienstag. Nog snel voorgeklüht. En sage ik natuurlijk ook Maurice alles Gute zum Geburtstag.
0: Zeker.
3: En klühen wir vor met Cats und Rock'n'Roll.
0: Rock'n'Roll und Cats.
3: Euch zwei natürlich störungsfreie Sendezeit. Und bis morgen.
0: Radio. Dankeschön. Michael Holzman, even de andere volgelui wappies van de Facebookpagina. Kent ze nu steeds aanmelden. Volgelui op Facebookpagina, dan kent ze alles meemaken van deze groep. Goed, de groep hier, binnen 2000 man, die zal hebben aangemeld. En dat mocht zich natuurlijk ook bij zien. Dus even kijken op Facebook, volgelui, en dan komt ze vanzelf bij ons terecht. Wat hebben er meer in de lijken liggen, Maarten?
1: Hansje Dekkers is ook nog even teruggekomen. Zeg, zeg maar een stripje voor mij bij de Puik Idee-ballade.
0: Puik Idee-ballade,
1: zeg ik al. Dan heb ik Wiel Lauwens. Ja, helaas Wiel, Bereman. Be My Day van de Cats, hij staat er al in, hoor.
0: Hij staat er al in, deze
1: ja,
0: zomer.
1: Zeker, zeker. En dan Har, die zegt ook Going Home van Piet Veerman.
0: Mm-hmm.
1: En dan dus komt hier Roland.
0: Roland.
1: Roland zegt, no het suje. Goedemorgen allemaal. Hij zegt, dat is de palingsound van Sjoe Limburg. Nou, sorry hoor, maar
0: zo werkt
1: next
0: niet,
1: komt
0: he?
1: Ook echt net uit Volendam.
0: Hij is gewoon geprobeerd, hè?
1: Zeker.
0: Het die lachen wel op de kop staan, hè?
1: Marion de Vlieger.
0: Ach, Marion.
1: Zegt, Nick en Simon met Pak maar mijn hand.
0: Pak maar mijn hand van Nick en Simon. Gewoon zeker erbij zitten. En de laatste,
1: Annemie, die zegt, goedemorgen, Pak Salamaarten, de volgende uur voor vandaag. Just an Illusion van BZN.
0: Is dat onze Annemie? Is dat Annemie die op vakantie is geweest? Ja, van het huntje.
1: Dat is toch Annemieke?
0: Oh, dat is Annemieke. Oh, dat
1: was nou op.
0: Oh, jongens, pas nou op. Dat moeten we dit hebben. Even een beetje ploggen natuurlijk. Dan gaan we toch eens even kijken wat er bij Thijsje Ronkers is. Thijsje, goedemorgen, welkom.
4: Hallo? Ja, goeiemorgen Maarten en Pascal en goeiemorgen Kluwappies.
0: Hallo.
4: Oh, het is weer dinsdagmorgen. Heb je ook nog voetbal gekeken vandaag?
0: Ja.
4: Ik niet.
0: Niet?
4: Maar gelukkig maar, want we hebben toch niet gewonnen.
1: Nee,
0: dat is jammer. Hé,
4: hey, vandaag het raad in bepoeld, Paling Sound. Ik weet niet zeker of het mug. Hm? Het is een beetje een grijs gebied, vind ik zelf. Maar ik over Jantje Smit met Ich zeig dir die Bergen.
0: Ja, dat ken, dat ken. Jantje
4: allemaal een fijne uitzending en radio.
0: Radio, dat is grijs gebied. Dat is gewoon helemaal geen grijs gebied. Dat is knetterrood gebied. Dobbel om het te zien in de Paling Sound. Maar Jan Smit, ik heb natuurlijk goed in Volendam. Dankjewel daarvoor. Gaan we zeker even erbij zetten. Pak je de Witte Haai nog even mee? Hallo.
5: Goedemorgen, de Witte Haai. Ja.
0: Hallo, Witte Haai.
5: Deze Paling Dinsdag.
0: Paling Dinsdag.
5: Zoeken natuurlijk liedjes die uit de buurt van Volendam komen.
0: Jazeker.
5: Nou, dan ga ik voor Jan Smit met Laura, een hele lieve meid. Ja, mijn dochter heet zo, maar ze vindt die plaat niks aan.
6: Ik wel. En ik zeg weer de

0: sneller. Woe. Dat is hel, dat is snel. Was een... Ja, sorry, maar dan moest toch een APK'tje pakken, 120 kilometer. Moest ook nu distributie rim hebben, geloof ik. Hè?
1: 120.
0: Is dat zo?
1: Ja, 120.
0: Oh, die kan ze nog even door, ja. We kijken. Goedemorgen, Kees, welkom.
2: Een plekje van de Cats pakken, van Be My Day.
0: Ja, wacht even, Be My Day van de Cats. Hij staat er al op, dus even een nieuwe.
2: Doe maar een plekje van Lieve Oma, van Jantje Smit. Ja, oh.
0: Ja, zeker, dat is wel goed, Kees. Kom maar zeker erbij zitten, jong. Dankjewel voor de bijdrage. Leon, goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Hallo, Pascal jong.
3: En Maarten.
0: Ja, hallo, jong.
3: Hier met Leon, de taxichauffeur.
0: Hallo, Leon.
3: Goed heetse. Ja, voor de vergloeier, Palingsound, Volendam.
0: Ja.
3: Ja, dan is het vanmiddag toch echt Morning Sky van George Baker.
0: Ja, dat is een issue, jong. Oh, dankjewel. Radio, door het F.
3: En natuurlijk ook Radio.
0: Ja, Radio, dankjewel voor de bijdrage. Geert, goedemorgen.
4: Ik dacht met de voorgloeier aan normaal, maar Jantje Smit, de Zuiderzee beladen.
0: Oei, Zuiden, dat is
4: Jantje is een vroegere jaren en heel moeilijk.
0: Ja, maar dat is niet de
4: Zuiderzee. Goedjes, Geert de Serum.
0: Dat is de buikidee-ballade. Ja. Geertje, dankjewel, jong, voor die bijdrage. En heb ik toch even Christian de Hovenier.
5: Een hele goede morgen, Pascal en Maarten. Hier is Christian de Hovenier uit Brunsum.
0: Welkom, Christian.
5: Vandaag Palingsound. Dan ga ik ook met Piet Veerman Going Home. En verband natuurlijk met het voetballen. Maar ja, helaas, pindakaas.
0: Helaas,
5: pindakaas. Dan wens ik een hele fijne uitzending en een schöne dag. En dan zeggen we alsnog...
0: Goh, wat jij was laatste nog, Maarten?
1: Ik heb hier Franke die zegt... Hoe ben je ook maar bezig met de Banjo Man?
0: En Banjo Man,
1: en Jan Aarts die zegt... De Cats met Marianne.
0: Marianne van
1: ja,
0: de Cats.
1: Ja, ja, dat is het zo'n beetje, hoor.
0: Dan zien we de route vandaag.
6: De volgroeier.
0: 7-7, BL1, het waarschijnlijk. We hebben ontzettend vaak de Zoomer moeten laten komen.
1: Nou.
0: Later er al in zingen. One Way for the Cats, Be My Day for the Cats. Piet Veerman met Sailing Home, Going Home niet. Maar we zien eens even gewoon tellen welke plaat het vandaag geworden is. Ondanks dat het Oranje heeft verloren, dat we de hoes kennen... moeten we toch een beetje een positieve plaat in knallen. En dat gaan we doen, want die zien ze bezig.

0: Countryman. Vandaag weer de Vurgler hier bij L1. Dankjewel, Limburg, voor het stemmen.
1: L1 Media Overzicht.
0: Het is over en uit. Nederland ligt uit het WK. Oranje kwam dankzij een doelpunt van Gakpo. Maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. En kwam dus aan de penalties. En toen ging het mis.
2: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
0: Ja, wat een trauma krijgen we ervan, hè. Maar goed, wat vindt dan de aanvoerder ervan? Virgil van Dijk?
3: Virgil, dan is het zomaar opeens voorbij. Hoe heb je het beleefd vanavond?
4: Het is heel moeilijk om het nu te analyseren. Maar intens sportje. Ik denk dat verdedigend goed stonden. Ze konden eigenlijk de vrije man tussen de linies niet vinden. Dus het gameplan werkte natuurlijk. Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
0: Ja, en ook voor Duitsland is de WK voorbij. Paraguay schakelde de Duitsers uit met strafschoppen.
5: Ja, vandaag begint Sieren een nieuwe campagne om mensen aan te moedigen eens spontaan een praatje met elkaar te maken. Want nu gebeurt dat vrij weinig. Bij de campagne zit natuurlijk een campagnelied en dat klinkt dan weer zo.
6: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas en ik wil weten hoe haar hond heet.
7: Hoe heet je hond?
6: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans. Vet. Nu zit ik in een bus waar ik een hondje aan je mag. Een praatje maakt je dag.
5: Nou, heeft dit potentie, Pascal?
0: Nou, goed. Is mooi voor de campagne.
5: Ja, zo is het. Uit het onderzoek van Sieren blijkt dat de meeste Nederlanders behoefte hebben aan zo'n praatje, terwijl ze denken dat anderen er weer niet op zitten te wachten.
0: Oké, nou, campagne gaat vandaag dus van start. Nou, wat ook voorbij is, dat is natuurlijk de Titi en Assen. Die festivalbezoekers laten de camping meestal niet al te netjes achter. Bij de Titi en Assen bleven vaak luchtbedden, tentjes en andere kampeerspullen liggen. Jouke uit Groningen besloot een paar jaar geleden om daar verandering in te brengen.
8: Toen dacht ik bij mezelf, nou, daar zou je zoveel meer mee kunnen doen. Toen ben ik mijn bedrijf begonnen en ben ik kampeerafval gaan verzamelen. En daar maak ik weer tassen van. Nou, het mag kapot zijn en een beetje vies, want we maken het zelf ook weer schoon.
0: Ja, er zijn nog meer nu tassen gemaakt van een luchtbed, van een slaapzak. De camping van Titi is van dankzij hem ook weer een klein beetje schoner.
5: Ja, die Duitsers zijn er wel naar huis, samen met Nederland. Maar een grote Duitse ster staat vandaag toch echt in Nederland op het podium.
0: In het
5: Gelredome. Ja. Helene Fischer.
0: Zo.
5: Het stadion zal vol zitten met Duitse en natuurlijk ook Nederlandse fans. Ze heeft haar band daarom alvast gewaarschuwd om harder te spelen.
9: Ik heb mijn band, heb ik gezegd, ik warne euch schon mal vor, es wird heute laut. Das holländische Publikum ist laut, die wissen wie man Party macht, die wollen feiern. Macht euch auf was gefasst, es wird richtig richtig laut.
5: Ja, Fischer verwacht dat de Nederlandse bezoekers luidruchtig zijn en waarschijnlijk een flink feestje willen vieren.
0: Ja, zeker naar de kater van vannacht. Hè? Nou. En verder, wat gebeurt er meer op deze dinsdag, de 30e, de laatste dag van juni? RIVM publiceert naar verwachting een nieuwe versie van onderzoek naar het verband tussen vliegtuiggeluiden en slaapstoring. En tennisser Talin Griekspoor die treft in de eerste ronde van Wimbledon de Australiër James Duckworth. Vicevoorzitter van de Raad van State Tom de Graaf neemt afscheid en hij wordt vanaf morgen opgevolgd door voormalig CDA-leider Sybrand Buma. Zij hebben helemaal bijgepraat in het mediaoverzicht hier bij L1.

0: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd, maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
1: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Biesen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesen.nl. Het enige dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
0: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
1: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
2: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alfa Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Half acht, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
10: Goedemorgen. De rechtbank in Roermond behandelt vandaag een aanslag op een horecazaak in die stad. Een Italiaans restaurant werd in februari 2025 het doelwit van een explosie. Niemand raakte gewond. Twee jonge verdachten uit Tilburg werden al snel in de binnenstad van Roermond aangehouden. Eén daarvan staat vandaag voor de rechter. Van de grote Limburgse gemeentes beschouwde alleen Sittard Geleen de afgelopen nacht gespeelde WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko als een mogelijk risico voor de openbare orde. Een van de maatregelen die in Sittard Geleen werden genomen was dat de horeca niet open mocht blijven voor de wedstrijd die om 3 uur begon. Alle andere grote Limburgse gemeentes zagen geen reden voor speciale maatregelen. Marokko won na strafschoppen, Nederland is uitgeschakeld. Meerdere omwonenden van de nieuwe hoogwaterkering in Bijlveld vinden dat hun uitzicht is verpest. Het waterschap vond de situatie niet veilig voor de toekomst en besloot tot een versterking en een verhoging van een dijk. Aanleiding was onder meer het hoogwater van 2021...

0: ging het maar net goed in Bijlveld.
1: Het voornaamste is dat je een stuk zicht kwijt bent. Als ik vroeger daar ging zitten, dan kon ik naar Kessel kijken. Dat gaat niet meer. Dat is weg. Ja. Wim, die kon van daaruit kon die naar de stuw kijken. Ja. Naar de sluis kijken. Dat gaat niet meer, dat is dicht.
0: Dat is jammer, vindt het waterschap, maar de verhoging was noodzakelijk.
2: Och, en dat begrijp ik ook helemaal. Dat is het probleem. Alleen, het gaat erover uit, we bouwen door, of we werken niet aan hoogwaterveiligheid alleen voor de mensen die direct aan de Maas wonen, maar ook voor de mensen die erachter wonen. Eerdere kering die was afgekeurd, die was niet hoog zat voorgezien de waterstand die we verwachten in de toekomst. Vandaar dat die versterkt en opgehoogd moest worden. En dat hebben we de afgelopen jaren gedaan.
0: En sportvoetbal. Fortuna Sittard heeft Lequincio Zeefuik aangetrokken. De 21-jarige aanvaller doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en maakte vervolgens de overstap naar AZ. In de afgelopen periode werd hij door de Alkmaarders verhuurd aan OH Leuven en Heracles Almelo. Ook Fortuna Sittard huurt hem van AZ voor 1 seizoen. Het weer, de dag begint zonnig, daarna wisselend bewolkt, op een bui na droog en het wordt maximaal 27 graden.

0: Ach, vanmorgen we kwamen met goede zin kwamen door de L1-studio toe. De oranje shirtjes logen allemaal klaar. We dachten van, wat? Als het eindelijk lukt, dan doen we ze allemaal aan. Maar goed, ze gaan weer gestreken en wel zo de kas in. Op de een paar jaar ging eerst natuurlijk weer het Europees kampioenschap en dennen van vier jaar. Balen vandaag eigenlijk, zo'n dag. Heb je dat niet?
1: Ja,
0: beetje toch
1: beetje
0: wel.
1: Beetje katerig gevoel.
0: Beetje katerig zo, hè? Ja. Ik had nog willen denken van mensen, wat moet vanmiddag naar slingers genomen? Want het gaat gebeuren, hè? De stroten, we hadden er zo'n zin in. Ja. We dachten dit ging leuk allemaal.
1: Ik ken ze stroten allemaal, huppakee.
0: Ja, maar ze straks eens even bellen met hele alibi. Toch heet in die stroten. Ja, maar ja, ik denk dat meneer Maas dat hij wel een bed ligt. Tweede vraag geworden, hier bij L1. De dag gaat gebeuren door, de dag gaat weer beginnen. En we gaan eens even kijken wat de weerwaarneming gezien wat we allemaal hebben binnengekregen. Maar dat zijn natuurlijk weer de vaste mensen die altijd de beurt hebben genomen om toch even lekker de moeite te gaan en ergens op het dak te gaan stonden of ergens in de tuin. Nou, waar beginnen we vandaag dan? We
1: beginnen in de grashoek.
0: En die gaan bij André van Maris.
1: Geen oranje vlagjes meer.
0: Zien ze al opgeruimd?
1: Ja, maar ik zie daar wel veel bloeiende bloemkes.
0: Echt hoor?
1: Ja, ons maar metkijken.
2: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze dinsdagmorgen morgen vanuit de grashoek.
0: Oh,
2: de weerwaarneming. Ja, dan loogt het een beetje dicht vanmorgen. Er komt nog wel geen blauw erin. En dan zullen ze zeggen, ja, dat zal ook met mijn buiken wel. Maar ik denk dat vandaag toch de ganse dag wel droog zal blijven. Alleen ja, de ergste hits, die is dan gelukkig weg. En ik denk dat 23 graden ook wel een heel aangename temperatuur is vandaag.
0: Zeker.
2: Klein beetje wind, dus nauwelijks merkbaar. En ja, natuurlijk de ganse dag droog weer. De zon die zal nog wel meer door gaan komen dadelijk. Laten we het maar een onvervalste Hollandse zomerdag nemen.
0: Ja, dat hebben we door.
2: Ik wens u in de studio ook een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, dat was er weer. André van Maris. En ook door is de laatste oranje slipperkist die weer vandaag weer opgeveegd. En dan is alles weer voorbij. Wat best een oeink veel, Maarten, voor...
1: Oeh, dat moet ik nog even...
0: Ja, want er zijn er al veel uit, hè. Zal het dan toch weer Argentinië of Frankrijk weer of even die lijn?
1: Gaan de rode duivels nog door?
0: Duivels zijn toch al eruit?
1: Ja,
0: volgens mij zijn die al eruit. Ja,
1: dan weet ik, ja, ik heb het allemaal niet zo
0: gevoeld. Nee, in één keer geen in de kop gaan ze angels werken.
1: Ja, ja, zo is het. Ja,
0: hey, ik heb een bericht uit Remunje als het goed is van De Wit. Hallo.
3: Maarten Pascal, De Wit uit Remunje. Oh, goedemorgen.
0: Nou,
3: drie uur op, televisie aan, kieken, hoop haaien.
0: En?
3: Ik denk, kan ik dan ook nog heel even slopen voordat ik moet gaan werken, maar helaas, dat is er niet meer van gekomen.
0: Nee.
3: Dus ja, ik ben eigenlijk kipfit.
0: Oh.
3: Ja, het voetballen, Marokko was de betere ploeg, pien in het hecht, maar het is gewoon zo, dat de dingen iedereen gezien, jammer. Maar goed, terug naar de orde van de dag, zou ik zeggen.
0: Ja,
3: 16 graden op dit moment in Remun.
0: Ja.
3: We kregen er ongeveer een graad of 10 bier, dus dat betekent dat we uitkomen op 5, 26 graden.
0: Mm.
3: En dat is eigenlijk prima zomer weer. Een bulkske, af en toe gaat bewolkt, maar voor de rest prima. Zeker als de druk is op de afgelopen hete dag. Ja, en dan nog even terug naar dat voetbal, lieve vrienden. Weil, ik wil maar zeggen, dat man rausfliegt, dat komt in die beste länder voor. Ne? Radio,
0: dat was De Wit met zijn dagelijkse preutje natuurlijk over het weer in Remun. En nog een klein beetje over de peul, zoals we deze ochtend huurden. Ja, met de kater. Dan gaan we lekker door. De kater, daar zitten we in het kastje. En hoppakee, kastje maken we toe. De sleutel gooien we weg. En gaan we door tot de orde van de dag. Dan hebben we dus al Remun gehad. Maar komen we dan een keer terug in Remun? Dat is de vraag.
1: Nee.
0: Nee? Peter Meijer niet?
1: Peter Meijer is namelijk vandaag ook weer in Blierik.
4: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een lekkere frisse ochtend, 17 graden. Wat blauwe lucht, wat wolkjes eraan. Het zonnetje gaat zeker komen. Maximum is vandaag 26 graden. De UV-index is nog altijd hoog, dus als je buiten bent, toch nog goed insmeren, eventueel een petje opzetten. En voor de rest, geniet van de dag. En de groetjes. Tot morgen.
0: Tot morgen. Ja, oranje petje kan ze wel echt goed. Ja, dat tellen hem nu. Dan moeten we wel een langer petje gaan pakken natuurlijk. Dankjewel voor die bijdrage deze week. Ook weer. En dan zeker op deze dinsdag om 7:45. Moeten we toch maar eens even kijken wie het is. Door bovenop dat dak waar we gisteren donkere wolken zoeken. En donkere wolken zien we die vandaag ook.
1: Een beetje wel, maar ook het blauwde erheer. Oh. Al moet wijzen.
5: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we vanavond Zuidoosten, start met 11:30 behoorlijk weer. Verder zien we diverse kleuren in die wolken voorbij komen. Grijs, donkergrijs, maar ook licht en geel van kleur. Als we doorschieten van het zuidoosten richting het oosten, zien we tussen de bewolking door wel de opkomende zon beschijnen, die qua stralingssterkte wel waarneembaar is. Verder voorziet u ons vandaag weer van 16 uur en 27 minuten aan daglicht. Het wordt iets minder, maar we kunnen nog even vooruit ermee. Als we naar het oosten richting het noorden gaan, zien we ook daar goed die bewolking waarneembaar. Wind richting noordoost. Er staat een zwakke wind met bijna geen windvlagen. Temperatuur 16 graden. Dus lekker fris buiten. Dan ten opzichte van de andere dagen. Dus droog, beloven droog te blijven. Blijf wel goed drinken en smeren. En verder wensen jullie, ondanks het verlies, een fijne dag toe. Adiwa.
0: Dat zijn de Gord Kingsby, Helmut Weiss op televisie. Het is ook zo'n heel licht oranje zonnetje nog. Maar langzaam gaat het verdwijnen. Dan kregen we weer de normale zon. De normale zon die als gewoon zit. En dat weer een normale dinsdag is. Daar hebben we de kater over werken. En op de radio bij L1.

0: onze koppen bezitten, maar hebben we wel voor hoe moeten kieken. En toch wil ik je meteen even over hebben, Maarten, dat we nog kaarten kunnen weggeven voor Park City Live.
1: Ja, zeker.
0: Ik koppel de Waalgem met het WK voetballen vast. Maar we hebben een codewoord even moeten geroepen. En dat codewoord kennen de mensen zo meteen gewoon appen. En dan kennen ze kans maken op die kaarten voor Park City Live. Codewoord is vandaag namelijk Rode Duivels.
1: Rode Duivels?
0: Die zien door, de Rode Duivels.
1: Ze houden niet door, ze moeten morgen tegen
0: die moeten. Nou, dan kan maar nog even zeggen van oké, stel over dat lukt. Dan zou het heel fijn zien. Dan komen we natuurlijk voor de Rode Duivelkes, hè?
1: Zeker en vast.
0: Ik heb natuurlijk onze oranje shirts op een andere temperatuur wassen of ket op bier groeien. Dan werden de shirts dus allemaal goed, hè? Ik heb het niet allemaal laten morgen. Ik heb het over de televisie gaan zitten. Dat zou zo zien natuurlijk. Dus codewoord voor de kaarten van Park City Live is vandaag Rode Duivels. Als ze dat naar ons toe sturen, kan het zomaar zien. Dan hebben we die straks in de uitzending horen.

helaas is het allemaal niet gelukt. Maar goed, weer trappen weer op de rem. OBL1, dankjewel. Die eerste appjes zit al binnen. Rode Duivels is het codewoord om kaarten te winnen voor Park City Live. Hey, het is dinsdag en vandaag rond 6 uur komt er weer een nieuwe aflevering van Onder Vier, ook online, podcast. Waar we deze keer gewoon door een theatermaker, artiest, jurist, geschiedenisdocent, festivalorganisator, opa en tummerman. Wie is het ten, zo ze zeggen? Nou, Mark Hermans. Ik kan alles vertellen aan Ruud Kleijden. Nou, de straks kent ze dat andere uren.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Appen met de jocks. Download de L1-app.
2: Ik wek mijn eigen stroom op, maar hoe voorkom ik nou die terugleverkosten?
3: Met een energiemanagement systeem. Dat stemt opwek en verbruik slim op elkaar af. Geen verspilling, wel controle. Manage your energy op newenergysystems.nl.
4: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Poyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De rechtbank behandelt vandaag een aanslag op een Italiaans restaurant in Roermond begin 2025. Een 19-jarige Tilburger is de verdachte. Alleen Sittard Geleen beschouwde Nederland-Marokko als een wedstrijd die mogelijk gevolgen zou hebben voor de openbare orde. De horeca mocht daarom niet langer open blijven. En de gevangenis in Sittard mag vanaf woensdag naderende drones zelf uitschakelen. Voorheen moest worden gewacht op de politie.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
13: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
12: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
14: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
15: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
12: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden.
16: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
17: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
16: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
17: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
18: Elke keer na een dagje met de kleinkinderen voel je 's avonds pijn onder je voorvoet. Herkenbaar? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
19: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
20: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniel Strap Renovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
21: Honda Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
22: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
23: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Ja. Wat een zwonk is het natuurlijk, hè. Ik heb een oranje shirtje meegenomen deze ochtend in de studio. We hadden afgesproken.
1: Ja, allebei.
0: We doen het aan met z'n allen, maar...
1: Nee.
0: Zal de vouwwoorden maar weer inmaken. Netjes opvouwen, zoals ik dat vroeger geleerd heb.
1: Ja, dat kent ze wel goed.
0: Ja, ja, dat moet allemaal netjes voor de kast in, hè.
1: En voor vier jaar.
0: Oh, kies, jongens, het is me gek. Ze moesten zelf ook met de kater wakker geworden deze ochtend. Dan hebben ze het gehuurd op de radio. We hebben er vanmorgen om 6 uur verteld. We liggen droed. Het is jammer. Hm, geen beurt voor.
2: 15 pupje uit die ogen.
0: Ja, nog misschien de dronen.
2: Spring maar.

0: op deze dag, dinsdag. We zien met z'n allen vreugde opgestaan. Heb ik gekeken door voetbal, misschien heb ze wel op de radio gevolgd. Dat ze toch al een beetje los, een klein beetje in te doen met Elf Schuurt hebben. Ten onderzoek gewoon, hebben de roet zien, maar ook de Pruisen zien de roet. Kijk op de site lnnieuws.nl. Vreugde en verdriet op enkele 100 meters in Roermond. Dat is de kop. Feest bij Marokkaanse fans. Stedig Hans, uitgebreid iets van onze collega's die er alles neer hebben gezet met foto's en al. En voor wie dat we beleefd hebben. Maar ja, geen woorden ervoor. We mogen de rest van de lunch.
1: Ik heb er geen woorden voor. Het is heel dramatisch. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen.
2: Nederland is penalty schieten, dat is niet ons ding.
0: Nee.
2: En dat weet iedereen, toch? Ja, jij ook toch?
0: Ja, het is verschrikkelijk. En penalties, daar hebben we toch wel een trauma van hebben gehad de laatste jaren. Dat is al zo vaak voorgekomen. Maar goed, we moeten door. En dat komen we zeker ook de eerste dag doen. Het is gewoon weer 11 minuten over 8 geworden. De dag is gewoon weer begonnen. En morgen is het weer een gewone woensdag. Maar morgenavond, dan moeten wel de rode duiveltjes er even, hè. Duiveltje in een doosje. Ze gaan het weer doen.
3: Senegal.
0: Tegen Senegal, om 10:00 morgenavond. Nou, we zijn benieuwd wie dat allemaal af gaat lopen. En als die doorgaan, dan kunnen we natuurlijk zeggen van, we gaan lekker voor de Duitsers. We gaan even terugkijken naar de jongen.
3: Duitsers?
0: Ja, sorry, voor de Belgen.
3: Ja.
0: Ja, de Belgen.
3: Zo, die komt er bij jou, hè, jong.
0: Ah, ik zit er even de laatste tijd even een beetje moeilijk, maar goed. Dan gaan we even terugkijken naar 1993, 1995 en recenter 2021. Maar ja, die overstruimingen daarvan, die stonden veel inwoners van Belfeld nog helder voor de geest. Daarom zien de hoogwaterkeringen langs de Maas overlopen jaren flink aangepakt. En dat zorgt voor meer veiligheid, maar niet iedereen is blij met het eindresultaat. Jeroen Achten van Waterschap Limburg over hoe en waarom van de huidige kering.
4: De eerdere kering die was afgekeurd, die was niet hoog zat voorgezien de waterstand die we verwachten in de toekomst. Vandaar dat die versterkt en opgehoogd moest worden. En dat hebben we de afgelopen jaren gedaan.
5: Pieter Hendricks is kritisch op het waterschap. Met de nieuwe dijken is er volgens hem te weinig naar de buurt geluisterd.
6: Het voornaamste is dat je een stuk zicht kwijt bent. Als ik vroeger daar ging zitten, dan kon ik naar Kerstert kijken. Dat gaat niet meer. Dat is weg. Wim, die kon van daaruit kon die naar de stuw kijken.
4: Ja.
6: Naar de sluis kijken. Dat gaat niet meer, dat is dicht.
4: Och, en dat begrijp ik ook helemaal. Dat is een alleen, het gaat erover uit, we bouwen door of we werken niet aan hoogwaterveiligheid alleen voor de mensen die direct aan de Maas wonen, maar ook voor de mensen die erachter wonen.
7: Je hebt altijd een conflict tussen veiligheid en tussen uitzicht en esthetisch, door een esthetische bril kijken.
8: Is deze dijk nou, die nieuwe dijk, voor u als buurtbewoner een vloek of een zegen?
6: Laat ik zeggen, deze plek is een zegen om te wonen.
0: Ja, dat is wel. Maar goed, dat zei Pieter Hendricks, dat door de glazen panelen in de waterkering toch de voorbij varende boten op de Maas gaan zien. En dat is wel mooi ook. Maar het gaat in slotte ook gewoon om de veiligheid.
9: Het is zomer. Het is zomer.

Zuiderzetten van Malibu hebben de van Limburg, onze eigen provincie, door wat we trots op zien en wel wat we kaarten gaan weggeven op Park City Live. Codewoord ervoor is Rode Duivels. App het nu even nog door, dus Rode Duivels. Kunnen ze straks een uitzending. En met het even te nemen. Dan kan het zien dat zomaar een zoen naartoe geest. En het zien niet zomaar kaarten, het zijn weekendkaarten. Dit is L1, Zoeierwind, Marshmallow Moonshine. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal aan de hand is in de wereld. En het media.

0: En dan hadden we net even die modemaas van Bijlveld. Marshmallow Moonshine, Hebe, L1, 20 over 8 geworden. Dat is even een verzameling van al het mediaoverzicht.
1: L1 mediaoverzicht.
0: Over en uit. Nederland ligt rood op de WK. Oranje kwam dankzij een doelpunt van Gakpo. Maar op voorsprong aan Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. En dus kwam het aan op penalties. En toen ging het mis.
2: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
3: Ja, en ook de Duitsers liggen eruit. Ook na strafschoppen tegen Paraguay.
4: Wie dat? Het dritte matchbal voor Paraguay.
3: Ja, tijd voor een nieuwe bondscoach, komt de krant Die Welt. Maar Nagelsmann wil daar nog niets van weten.
0: En dan een hele andere zaak. Vandaag begint Sieren. Nieuwe campagne om mensen aan te moedigen eens spontaan een praatje met elkaar te maken. En want dat gebeurt vrij weinig. Bij de campagne zit natuurlijk een campagnelied. En dat lied klinkt zo.
5: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.

0: Ja, het campagne liet dus uit onderzoek van Sieren blijkt dat de meeste Nederlanders behoefte hebben aan een praatje, terwijl ze denken dat anderen er niet op zitten te wachten.
1: En dan festivalbezoekers, die laten de camping meestal niet al te netjes achter. En dat is ook zo bij de TT in Assen. Daar bleven luchtbedden, tentjes en andere kampeerspullen liggen. Jouke uit Groningen besloot een paar jaar geleden om daar verandering aan te brengen.
2: Toen dacht ik bij mezelf, nou, daar zou je zoveel meer mee kunnen doen. Toen ben ik mijn bedrijf begonnen en ben ik kampeerafval gaan verzamelen. En daar maak ik weer tassen van. Nou, het mag kapot zijn en een beetje vies, want we maken het zelf ook weer schoon.
1: Nou, dat is een schrale troost natuurlijk, hè. Er zijn onder meer tassen gemaakt van een luchtbed en een slaapzak. Camping van de TT is dankzij hem toch weer wat schoner.
0: En vanavond staat Helene Fischer in de Gelredome, de grootste muziekster van Duitsland. Stadion zal vol zitten met Duitse en natuurlijk ook Nederlandse fans. Ze heeft haar band daarom alvast gewaarschuwd om harder te spelen.
3: Ik heb mijn band gezegd, ik warne euch schon mal vor, es wird heute laut. Das holländische Publikum ist laut, die wissen wie man Party macht, die wollen feiern. Macht euch auf was gefasst, es wird richtig bittig laut.
0: Ja, die möchten gerne feiern. Ja, dat geloof ik ook wel. Naar de baken van vannacht. Toch een beetje flinke kater hebben. Fischer verwacht dat de Nederlandse bezoekers luidruchtig zijn en waarschijnlijk een flink feestje willen maken daar.
1: En op deze laatste dag van juli staat er natuurlijk ook weer van allerlei andere dingen op de kalender. Het RIVM bijvoorbeeld, dat publiceert naar verwachting een nieuwe versie van onderzoek naar het verband tussen vliegtuiggeluid en slaapverstoring. En tennisser Talon Griekspoor treft in de eerste ronde van Wimbledon de Australiër James Duckworth. Vicevoorzitter van de Raad van State, Tom de Graaf, neemt afscheid. Hij wordt vanaf morgen opgevolgd door voormalig CDA-leider Sybrand Buma.
0: Ze hebben helemaal bijgepraat in de mediaoverzicht hier bij L1.

0: Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Meerlijk.
1: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega-showroom, ook voor PWM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
2: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Het is 8:30, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
10: Goedemorgen. De rechtbank in Roermond behandelt vandaag een aanslag op een horecazaak in die stad. Een Italiaans restaurant werd in februari 2025 het doelwit van een explosie. Niemand raakte gewond. Twee jonge verdachten uit Tilburg werden al snel in de binnenstad van Roermond aangehouden. Eén daarvan staat vandaag voor de rechter. Meerdere omwonenden van de nieuwe hoogwaterkering in Bijlveld vinden dat hun uitzicht is verpest. Het waterschap vond de situatie niet veilig voor de toekomst en besloot tot een versterking en een verhoging van een dijk, maar ten koste van het uitzicht.
11: Het voornaamste is dat je een stuk zicht kwijt bent. Als ik vroeger daar ging zitten, dan kon ik naar Kerstel kijken. Dat gaat niet meer. Dat is weg. Ja. Wim, die kon van daaruit kon die naar de stuw kijken. Ja. Naar de sluis kijken. Dat gaat niet meer, dat is dicht.
10: Dat is jammer, vindt het waterschap, maar de verhoging was noodzakelijk.
12: Och, en dat begrijp ik ook helemaal. Dat is het probleem. Alleen, het gaat erover uit, we bouwen door, of we werken niet aan hoogwaterveiligheid alleen voor de mensen die direct aan de Maas wonen, maar ook voor de mensen die erachter wonen. Eerdere kering die was afgekeurd, die was niet hoog zat voorgezien de waterstand die we verwachten in de toekomst. Vandaar dat die versterkt en opgehoogd moest worden. En dat hebben we de afgelopen jaren gedaan.
10: Aanleiding van de maatregel was onder meer het hoogwater van 2021. Toen ging het maar net goed in Bijlveld. Van de grote Limburgse gemeentes beschouwde alleen Sittard-Geleen de afgelopen nacht gespeelde WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko als een mogelijk risico voor de openbare orde. Een van de maatregelen die in Sittard-Geleen werden genomen was dat de horeca niet open mocht blijven voor de wedstrijd die om 3:00 begon. Alle andere grote Limburgse gemeentes zagen geen reden voor speciale maatregelen. Marokko won na strafschoppen, Nederland is uitgeschakeld. En sportvoetbal, Fortuna Sittard heeft Lequincio Zeefuik aangetrokken. De 21-jarige aanvaller komt uit de jeugdopleiding van FC Volendam en ging vervolgens naar AZ. In de afgelopen periode werd hij door de Alkmaarders verhuurd aan OH Leuven en Heracles Almelo. Ook Fortuna Sittard huurt hem van AZ voor 1 seizoen. De dag begint zonnig, daarna wordt het wisselend bewolkt, blijft het op een bui na droog en het wordt maximaal 27 graden.

0: Bad Dreams. Ja, dat is een beetje een hele slechte droom, hè? Oh, wat zien we toch al terechtgekomen. Vandaag misschien best om 3 uur al opgestoken. Heb ze gezegd van, hey, we gaan even kijken door het Nederlands elftal. We hebben een oranje shirtje. Nou, vanochtend hadden we het daarom meegenomen. Ik heb het weer lekker opgevaaid. Ik heb een zoete kas in. Jommer. Het is voorbij. Het is over en uit. Oranje is uitgeschakeld. Sommige mensen zeggen, wat is het echt hoor? Oh, we kunnen het niet begrijpen. Door een spannende reeks penalties won Marokko. De wedstrijd verliep toch wel een klein beetje moeizaam. We hebben pas in de 72e minuut gescoord door Oranje. En leek er even goed uit te zien van Nederland, maar in blessuretijd werd het 1-1.
1: Mazraoui gaat naar de linkerkant van het veld. Voorzet komt er voor het doel. Het is 1-1 door Issa Diop. En weer krijgt Nederland de deksel op de neus in de extra tijd.
0: We zotten er zo dicht bij natuurlijk. Ja, maar goed, uiteindelijk kwam het na een verlenging dus aan op strafschop. En was het voorbij voor Oranje. In verschillende steden is een hoop getoeterd te horen van Marokkaanse en Nederlandse fans. In Amsterdam-Osborp, daar gaat het van links naar rechts. Getoeter en een feest daar in Osdorp. Overal vieren Marokkanen supporters. Daar gewoon een heel mooi feestje.
2: Fantastisch. Ongelooflijk. Perfect.
3: En iedereen maar haalt op Issa Diop. Hij heeft het toch gedaan, hè? Toch gedaan.
4: Het is al helemaal licht. Ik weet niet hoe vroeg het is.
2: Maakt niet uit. Iedereen moet werken. Mensen moeten werken. Mensen moeten huilen. Maar eerst Marokko.
0: Eerst Marokko. En zeker dus gaan opmaken voor een wedstrijd. Die is zaterdag tegen Canada. Goed, morgen dan moeten de Rode Duivels. En de Rode Duivels, dat is het codewoord. Mook ze nu gaan appen, kum ze de oerzending zo meteen. Dan krijg ze van ons keertjes, want die hebben hier liggen voor dich. Die hebben gisteren ook al vandaag 2 keer door voor Park City Live. Dus even appen, Rode Duivels.

0: Ronan Keating, live is een rollercoaster. En het was vandaag in de rollercoaster. My god, my god. We gingen door de bocht, van links naar rechts. En eindelijk hier sting de rollercoaster helemaal stil. En kosten we zeggen, Nederland is te woed. Maar getroost, de Pruisen, die zien er al goed. Die Deutsche Mannschaft, ken ook nieuws. Misschien zitten ze samen wel een vliegtuig, hè. Kennen ze ervaringen uitwisselen. Maar goed, de Rode Duivels zien wel door. En de Rode Duivels, dat is natuurlijk... Oh, het codewoord stiekem. Oei jee. Angel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, leuk. Ja,
0: hebben ze het meegemaakt vandaag om 3 uur? Ben ze opgestolen? Hebben ze naar de televisie gekeken?
1: Nee, ik ben leren opgestolen.
0: Wie hebben ze het gehuurd en hebben we het goed zien?
1: Nou, ik werd wakker gekeken op mijn telefoon. Ik dacht, ik denk, kan van slapen, zo wennen.
0: Ja, dat dacht ik zelf ook. Ja, ik ging toen even onder de douche en toen kwam ik toch al na onder de douche. Maar het werd alleen maar later, want het was geen goed nieuws, hè?
1: Ja.
0: Hebben we nu altijd pech met dat penalty zitten?
1: Ja, nou ja. Huh? Maar ook weer zo blij, dus...
0: Ja, zeker. Maar goed, we hebben natuurlijk nog de Belgische vrienden, om het zo maar te zeggen. Dat was natuurlijk ook het codewoord. Maar wensing het codewoord. Ja, wensing het codewoord.
1: Sterker nog, ik ben eigenlijk van Belgische afkomst. Dus dat moet goed komen.
0: Dan moest ik sowieso het codewoord weten. Want wie nemen ze door, de nationale ploeg?
1: De Rode Duivels.
0: Ja! En dat betekent, daar stik van ons kaartenkrijs voor Park City Live.
1: Nou, superleuk.
0: Maar ik kan wel helemaal niks meer horen van het hele mooie Belgische taaltje. Want je hebt ook zo'n ontzettend prachtig zacht taaltje, hebben die, hè?
1: Daar ken ik ook niks van. Dus ik kan het ook niet proberen.
0: Het is lang geleden en dat is behoeven hoesbust ons mooie Limburgse land.
1: Nou, mijn pap is Belg. Dus,
0: daar hebben ze een klein beetje mee gekregen, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, dit woont nu in Heel. Dat is er ook goed toe, hè?
1: Ja, heel goed.
0: Maar
1: waar
0: is ze mee bezig?
1: Ik van het sportcentrum op de loopband.
0: Nou, misschien weer veel kilometers tegen op de teller?
1: Iets meer dan 3 inmiddels.
0: Oh, dan mogen ze zo meteen nog even doorgaan, hè?
1: Ik ga nog even door.
0: Ja, doe dat lekker. Dan gaan we weer zorgen dat de keertjes naar je toe komen. We appen ze even naar je toe.
1: Ja, en dat geeft vanzelf.
0: Dat geeft allemaal vanzelf. Hoppakee, we gaan het heel makkelijk maken. Zeker om zo'n dag dat we toch al een beetje een kater hebben. Of vult het mee bij dit?
1: Nee, dat valt niet van
0: dit. Oh, dat is goed. Angel, dankjewel voor het meedoen. En een hele fijne dag, hè? Gerken, hoi.

De Fire en Ellen Olten Show. 10 van 9 geworden op deze dag. Daar hebben we een kateltje hebben. Ach ja. Veel mensen die zeggen, oh god, het is fijn. De Pruisen zien er ook goed. Het maakt allemaal niet zoveel uit. En nu we toch even Pruisen hebben. Van Overzeet Helene Fischer. Die zijn wel een gelgedoom. Oh, atemloos doof die nacht. We steken een ontzettend grote fan van Helene Fischer. Ik zou het Geer van dich willen wijten. En eens even kijken wat dat is, het virus van Helene Fischer. Eens kijken of ze vanavond het doen, gij. Of ze mee gaan zingen. Want we huren al dat de band extra helder gaat spelen door. Dat zei Helene Fischer zelf al vanochtend hier in de Ellen Olten Show. En misschien hebben ze Oude wel eens ook een keer gestaan voor het podium bij Rowan Heerzen en meegezongen met het prachtige nummer Heilige Antonius. Mocht ze het nu weer doen, waanzaag, anders werden de buren wakker. 10 van 9, want die hebben ook voetbal gekeken vandaag.

Robin Ayersen met de Heilige Antonius en Elliot Ofton Show. Waar we straks weer om kaarten gaan weggeven voor Park City Live. Zijn codewoord gehuurd. Codewoord is Rode Duivels. Dat heb ze straks gesnuurdig. Ook proberen we even te gaan bellen met de beste terras van Limburg. Want de Zoes is dat geboren. De Zoes, het helden. Misschien best wel vaker geweest. We willen ze even straks aan de tand gewoon vullen. Binnen 9 uur, Brian Adams. Summer of 69 op L1.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Appen met de jocks. Download de L1-app.
5: Zondag 5 juli. The Legendary Legends are back at the park. Just for you.
6: Met Beach Boys Best, Donna's Hotstad en Cosmic Carnival. In het Juliana Park in Venlo.
5: Doors open om 2 uur 's middags.
6: Boek your tickets. Legends.eventcruise.com.
7: De grote optocht van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De rechtbank behandelt vandaag een aanslag op een Italiaans restaurant in Roermond, begin 2025. Een jonge Tilburger is de verdachte. Alleen Sittard Geleen beschouwde Nederland-Marokko als een wedstrijd die mogelijk gevolgen zou hebben voor de openbare orde. De horeca moest afgelopen nacht de deuren dicht houden. En omwonenden van een verhoogde dijk in Bijlveld vinden dat hun uitzicht is verpest. De dijk was volgens het waterschap niet meer veilig.
4: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
14: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
13: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord, dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
15: Geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
13: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden.
4: Beter.
0: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
2: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
1: Zendjin.
16: Zendjin.
1: World Class Radios.
2: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
17: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
18: Win jij de allerlaatste tickets?
17: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
19: Van verf tot gereedschap, van schroeven tot plaatmateriaal. Bij Gamma, Quantum en Hornbach is elke klusser in zijn nopjes. Aanpakken begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar moet ik heen.

lekkere plaat van de Oasis en Wonderwall om 8 van 9 op deze dinsdag. Oh, met dat katertje. Ach ja, jongens, het is voorbij. We kennen weer van de orde van de dag.

0: Een ochtendshow als het shirtjes. Bieden Heinz natuurlijk. Let wel op, dat ze neerbieden witte wasduis. Want die kregen hele rare shirtjes. En dat kan het wasmachine neerverdragen. En zeker mono neer, die begint een kwart te weren. Maar gewoon met een shirtje maar gewoon netjes in de kast liggen. Doet over een paar jaar. Gaat gehoopt dat ik nog een paar dagen aankomst. Maar helaas is dat niet te nuttig. De Rode Duivels, die moet natuurlijk morgen. En Rode Duivels is ook een codewoord wat ze nu hebben vandaag. Want we gaan nog één keer kaarten weggegeven voor Park City Live. En als ze dat straks een teken geeft, dan moesten we even appen. Rode Duivels. Ik kan zomaar zien dat ik straks een oezending kom. Zijn die kaarten wil ik zien. Binnen nou 10 minuten over 9. We gaan eens even kijken. Want donderdag danstijd André Rieu weer op het Friedhof. Maar gisteren stonden 200 Maastrichtse basisschoolleerlingen op datzelfde podium door de show te stelen. Na een jaar vioolles op school mochten ze optreden met bekende Limburgse artiesten als Frans Teunis, de Trekzak en Lex Uiting. En onze collega Peter Beker ging kieken en loesteren.
1: Stichting Toekomst Muziek steunt inmiddels 5 basisscholen in Maastricht. Dat gebeurt in wijken waar de inkomens wat lager liggen. Muziekles op school kan volgens de stichting meer betekenen dan muziek alleen. De familie Rieu is een van de drijvende krachten achter de stichting, die gesteund wordt door het Elisabeth Stroevenfonds uit Maastricht.
2: Samen muziek maken, op welke manier dan ook, is een verrijking van een leven. Of dat nou blokfluit, viool, zingen, klappen, maakt niet uit. Ja, ik gun dat iedereen.
1: Hoe moet je viool spelen?
3: Je viool, die hou je met je linkerhand vast en het stokje met je rechterhand vast en dan kun je spelen.
4: Bij de begin is het moeilijk, maar als je verder gaat spelen, dan is het makkelijker.
5: Ik vind het een beetje spannend, maar ook weer niet. Dat we het vorig jaar ook hebben gedaan.
1: Het zijn deze kinderen die het moeten doen hier aan het Vrijthof. Waar vanaf donderdag die andere violist aan de beurt is.
0: Ja, die andere, die hele grote, de André Rieu. Wel knap hoor, om zeker om op deze leeftijd al viool te spelen. Ik heb het nooit geprobeerd. Zal me ook nooit gelukken.
6: Het is zomer.

Feesten de Molkanen in de provincie. We zien er hier ook een fijne foto van. Op LA Televisie kent ze allemaal mij kijken. Want ja, het is wel apart wat er allemaal gebeurd is. Voor Nederland natuurlijk, maar misschien hebben ze er wel voorbij zien komen allemaal. Op onze site lanews.nl. Ondanks het vroege tijdstip keken er toch op verschillende plaatsen in Limburg. Mensen door de voetbalwedstrijd tussen Nederland zelf en Marokko. En door de beslissende penalty via de fans op verschillende plaatsen de winst van Marokko. Remeun en Maastricht door een soort direct vuurwerk te logen. En ook in Venlo gingen auto's toeterend de straat op. En wie het vierde Molkaanse fans op straat de overwinning. Bij het station staken ze vuurwerk af en dansen ze op straat. Kijk maar mee op televisie.

En nog meer feesten en vulkanen en gans Urbanse kansen vind je op onze site lanews.nl. Dit is Carol G en de Jonas Brothers met X in de LA Ochtend Show.

We zeiden vanochtend al, twee keer gewoon doen bij L1. Kaarten weggeven voor Park City Live. Het codewoord is Rode Duivels. Hebben nu nog toe? Kan zomaar zien dat we zo meteen bellen. Dus codewoord Rode Duivels via de L1-app.

0: Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij. Op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Het is 9:30, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
8: Goedemorgen. In meerdere Limburgse steden is vanochtend de overwinning van Marokko op Nederland op straat gevierd. Dat gebeurde zonder incidenten. Van de grote gemeentes beschouwde alleen Sittard-Geleen de afgelopen nacht gespeelde WK-wedstrijd als een mogelijk risico voor de openbare orde. Een van de maatregelen die in Sittard-Geleen werden genomen was dat de horeca niet open mocht blijven voor de wedstrijd die om 3:00 begon. Alle andere grote Limburgse gemeentes zagen geen reden voor speciale maatregelen. Meerdere omwonenden van de nieuwe hoogwaterkering in Bijlveld vinden dat hun uitzicht is verpest. Het waterschap vond de situatie niet veilig voor de toekomst en besloot tot een versterking en een verhoging van een dijk, maar ten koste van het uitzicht.
9: Het voornaamste is dat je een stuk zicht kwijt bent. Als ik vroeger daar ging zitten, dan kon ik naar Kessel kijken. Dat gaat niet meer. Dat is weg. Ja. Wim, die kon van daaruit kon die naar de stuw kijken. Ja. Naar de sluis kijken. Dat gaat niet meer, dat is dicht.
8: Dat is jammer, vindt het waterschap, maar de verhoging was noodzakelijk.
10: Och, en dat begrijp ik ook helemaal. Dat is het probleem. Alleen, het gaat erover uit, we bouwen door, of we werken niet aan hoogwaterveiligheid alleen voor de mensen die direct aan de Maas wonen, maar ook voor de mensen die erachter wonen. Eerdere kering die was afgekeurd, die was niet hoog zat voorgezien de waterstand die we verwachten in de toekomst. Vandaar dat die versterkt en opgehoogd moest worden. En dat hebben we de afgelopen jaren gedaan.
8: Aanleiding voor de maatregelen was onder meer het hoogwater van 2021. Toen ging het maar net goed in Bijlveld. De rechtbank in Roermond behandelt vandaag een aanslag op een horecazaak in die stad. Een Italiaans restaurant werd in februari 2025 het doelwit van een explosie. Niemand raakte gewond. Twee jonge verdachten uit Tilburg werden al snel in de binnenstad van Roermond aangehouden. Eén daarvan staat vandaag voor de rechter. En sportvoetbal. Fortuna Sittard heeft Lequincio Zeefuik aan de selectie toegevoegd. De 21-jarige aanvaller staat onder contract bij AZ. In de afgelopen periode werd hij door de Alkmaarders verhuurd aan OH Leuven en Heracles Almelo. Ook Fortuna Sittard huurt hem van AZ voor één seizoen. Het weer. De dag begint zonnig. Daarna wisselend bewolkt op een bui na droog. En het wordt maximaal 27 graden.

0: Lekker man, Shakira en de Elle in Ochtendshow van deze dag. Dat we toch een beetje een kater hebben. Maar goed, voor sommige mensen wordt het toch een positieve dag. Omdat ze door en door gewoon met kaarten. Wellicht gewoon die naar Sharon doet zuster. Om eens even kijken of ze aan de telefoon is. Sharon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ook een ding even te vragen. Ben ze vannacht om 3 uur opgestaan en voor de televisie te gaan zitten?
1: Nee, ik heb
0: vannacht
1: niet.
0: Nee, maar wie huren ze doen het, hè? Dat we helaas niet door waren naar de volgende ronde met voetballen?
1: Ik heb het gezin op internet.
0: Oh, en wat dacht ze bij zichzelf?
1: Ja, maar mijn gat het wel een beetje verwacht, eerlijk gezegd.
0: Echt hoor, vertel eens even waarom dat.
1: Nou, ik merk dat als ze meestal door de poolfase heen zijn, dat meestal de eerste of tweede wedstrijd dan al helaas misgaat.
0: Is dat niks voor ding om trainer te werken van het Oranje, dan?
1: Nee, dank.
0: Heb schadigs met voetballen voor de rest?
1: Nee, verder niet.
0: Nee, nee, nee, er zal ook geen Oranje toestanden bij ding in de straat.
1: Nee, ik
0: vrije
1: weet niet
0: dat, joh. Ja. Maar goed, we hebben wel gehad te doen met voetballen samen. Want we hebben net een codewoord gegeven. En dat had weer te maken met de wedstrijd morgen tegen Senegal. Om 10 uur. Want dan moet de Belgische ploeg. En Vuur hadden natuurlijk een codewoord gegeven. Want ja, wie heeft de nationale ploeg van België?
1: De Rode Duivels.
0: En dat betekent, daar stig kaarten weer voor Park City Live. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dat klinkt even lekker, hè?
1: Ja, zeker.
0: En dan kennen we het weer over tot de orde van de dag, hè. Hoppakee, weg met het oranje. Lekker naar Park City Live. Gewoon veel succes, fans. En veel plezier door.
1: Dankjewel. Ik heb het zeker gehoord.
0: Groetjes, Sharon. De groetjes. Hoi.
1: Groetjes. Hoi.

0: Playboy Mac met Everywhere en Ellen Hoofdin Show. En vanmorgen kwam ik hier binnen. De zon is hier ook al liggen. Sinds er steeds drukker liggen ergens overal in de provincie. Misschien moet je het ook wel tegenkomen, Maarten. De foldertjes van het hoed van de Limburgs. Praat Limburgs met me. Het zijn best wel schoene foldertjes. Waarom steeds dat ze soms klein moest beginnen om over de Limburgs te spreken. Als het soms alleen nog maar begrieps. En dat ze er ook goed mee sproot. En dat hebben te maken met de Limburgse revolutie. En daar zijn we natuurlijk volle bak mee begonnen. Hij spreekt dan heel veel Limburgs. Beginnen we met een paar woordjes of zinnen. Wat wist ik mee begonnen, Maarten? Toen stinkt het begonnen te lieren, het Limburgs.
1: Dat weet ik niet meer.
0: Dat ze er meer? Ja. Wat het rare is, normaal gewoon is het zoals een boetelands woordje leert. Ze zien het meestal eerst een scheldwoord. Dat is heel raar. Op een of andere manier, maar ja, Limburgs.
1: Ik kan nog niet meer herinneren.
0: Ik kan het zich niet meer herinneren. Maar nu begint ze toch wel aardig te kennen. Ik vind het toch wel zoen. En het is ook zo, zeker als ze iemand tegenkomt. Praat Limburgs met me. Door het gebeuren, probeer het gebeuren. En als iemand anders het niet spreekt, ja, dan kent ze er altijd mee. Zeggen
1: wat
0: mij
1: dan weer opvalt aan dit, is dat er praat staat in plaats van proot of kal.
0: Ja, maar dat is bedoeld voor de mensen die misschien denken van, ken ik het niet proot? Dus ja, maar lees het maar eens voor. Ik ken best niet dat ze binnenkort overal die volkjes dus liggen van het hoes van Limburg van Schoen. Maar ik heb ze ook even opgezocht dat natuurlijk weer het woord van de week is door onze Sien uit Venlo. Ja. Ik laat het even huren.
2: Het Limburgse Venlo's dialect woord van de week is kielepe.
0: Kielepe, het Limburgse woord van de week. Nog één keer.
2: Limburgse Venlo's dialect woord van de week is kielepe.
0: Nou, ben ik toch wel erg benieuwd of je weet wat kielepe is. Wist ik het meteen wat kielepe betekent?
1: Ook niet.
0: Ik wist het nog niet. Wist ik wat het betekent? Laat het even weten via de L1 app. Zo meteen is de oplossing. No legs uitingen wachten. Het is blijkbaar een Venlo's woordje. Kielepe.

0: Rijksuiting wachten. En er hoeft niet meer lang te wachten, want we gaan nog vertellen wat het betekent. Kielepen, we kregen behoorlijk wat inzendingen binnen. Sommige mensen duiken. Kielepen. Kielepen betekent in het Venloos zwemmen. Groetjes van Bert Korteraad. En Marja heeft ook ingesproken. Zeg even hoe op Marja zit. Marja, goedemorgen.
1: Kielepen, ja, dat is natuurlijk zwemmen.
0: Zwemmen.
1: Maar ja, ik ben dan ook een Venloos, hè. Groetjes.
0: Groetjes. Goed, even aan het zien volgen. Wie zit het nou met het woord?
2: Limburgse Venloos dialect, woord van de week, is kielepen. En dat betekent zwemmen.
0: Hartstikke
2: de afgelopen dagen was het natuurlijk vreselijk warm. Mijn nicht zei tegen mij, er is maar één optie en dat is kielepen. En ik denk, kielepen? Wat is dat dan? Dat betekent dus gewoon zwemmen. Zwemmen. Ik dacht, zwemmen in Venloos is gewoon zwemmen.
0: Ja.
2: Ja, dat heb ik dus al die tijd verkeerd gezegd. Het is gewoon kielepen. Gewoon lekker kielepen. Het is me te heet boeten. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe ze dat zeggen in Maastricht. Want ik heb iemand gevraagd uit Sittard hoe ze dat daar zeggen. En hij zei het is gewoon zwemmen. Maar misschien weet hij het niet. Dat er ook een ander woord eigenlijk voor is. Net zoals ik het niet wist. Dus ik ben wel benieuwd. En mochten jullie andere suggesties hebben en andere woorden die echt nauwelijks nog of niet veel gebruikt worden en wat eigenlijk wel echt Venloos is, dan laat het me vooral weten, want ik ben heel benieuwd en ik wil het leren. We gaan lekker kielepen deze dag. Hoi!
0: Kent ze vandaag ook door. Temperatuur gaat naar 27, 28 graden. Kunnen we lekker gewoon kielepen. Remun, kielepen. De kielep, zeggen ze wel, Remun. Dat is gans gedaan, hè? Ja. Kielpen is een typisch Venloos dialectwoord voor duiken en dan met name kopje ondergaan in het water. De term is afgeleid van een Midden-Nederlandse woord kiel, dat schip of boot betekent. Vroeger werd hiermee verwezen naar de beweging die lijkt op het kapseis of van een duikend schip. Dat lukt je misschien weten via de L1-app. Dankjewel daarvoor. Wie zegt dat het in Remeuntje kunt zwemmen, hè?
3: Zwemmen.
0: Ja, veel zwemmen ook, hè? Ja, wils op een ruiver ook.
4: Lekker hoor.

0: Lekker knippen. Dat is zo'n woord eigenlijk, hè? Goed, we hebben het net gehoord. De vullen hadden het gehoord. Even een klein applausje voor die mensen die het wel gehoord hadden. Kielepen, woord van de dag. Dankzij Sien hebben we dat allemaal binnengekregen. Bij alleen. Zo meteen goed de regio met Ruud Kleine als laatste op nog één woord te bieden. Dat is een scheldwoord. En dat kan eigenlijk van alles zien. Ben benieuwd wat Maarten vandaag weer voor ons heeft. Op deze dinsdag, de 30ste, laatste dag van juni. Gewoon met het woord.
1: Vetjesveulig. Vetjesveulig.
0: Dat is een devies, of niet?
1: Ah, knijp de kat in het donker, daar vertalen ze het mee. Maar dat kent ze wel van alles dicht bij veulig.
0: Ja, dat kent ze dicht bij. Nog één keer het woord.
1: Vetjesveulig.
0: En een vetjesveulig. Nou, dat doen we mee op deze dag. Goed. Sean, veel plezier zo meteen met de goede regio hier bij Allijden. Dit is Beyoncé met Halo. En we zien er morgen weer vanaf 6 uur. Uiteraard met de veulgeluier.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op meerdere plekken in Limburg hebben Marokkaanse voetbalsupporters vanochtend vroeg de overwinning op Nederland gevierd. Dat verliep zonder incidenten. De rechtbank behandelt vandaag een aanslag op een Italiaans restaurant in Roermond, begin 2025. Een jonge Tilburger is de verdachte. En omwonenden van een verhoogde dijk in Bijlveld vinden dat hun uitzicht is verpest. De dijk was volgens het waterschap niet meer veilig.
7: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna €200 miljoen. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23.
9: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
11: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Is Route Regio.
12: Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.

Three Doors Down and Here Without You. De motor loopt voor Nieuwe Goed Radio. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Wij komen in heel Limburg. In Heerlen onder andere, maar daar wordt de wedstrijd NK Tegelwippen echt vol in de lak gezet. Elke tegel die er dan uitgaat is een overwinning voor jou en je tuin, is zo de gedachte. En meer groen betekent ruimte voor bijen, een koelere buurt en een tuin die beter bestand is tegen flinke regenbuien. Nou ja, je kan allerlei acties ondernemen, maar de gemeente denkt mee. Ze komen met tuinadvies, er is een tegeltaxi, gratis planten. Dus onder meer in Heerlen kun je meedoen aan dat tegelwippen. Er komt een nieuwe bestemming voor de kerk in Moorveld. De gemeente Meerse heeft besloten dat het gemeenschapshuis De Kollekamp die kant uitgaat, wordt 6 ton voor uitgetrokken. En met die 6 ton zou ook nog eens 6 ton van de provincie loskomen. Dus nou, dan kunnen ze daar toch een eind mee komen, zou je moeten zeggen. Provincie had het een goed idee om die kerken te herbestemmen. En dan gaan we het nog over voetbal hebben. Nou, waarom beginnen?

0: Koon uit IJsselstein. En dan zien de regen. Bij Route Regio komt er vandaag een nieuwe Onder Vier Ogen uit. Dat is een nieuwe multimedia project van L1. Dat klinkt gans erg duur en ingewikkeld. Maar betekent eigenlijk gewoon dat het op tv te zien is. En op de podcastkanalen te beluisteren is. En ook op YouTube kan ze kijken. 1-op-1 gesprek. En het wordt leuk, want we hebben vorige week een in het neus. Mark Hermans, kent van Ubberneer van de Dammekoer. En is wethouder geworden in de gemeente Gulpen-Wittem. Waar al jaren woont. Nou, dat is toch een interessante move. Wint ze normaal zo'n beetje in de kop was. Maar had er goed voor nagedacht. En weet ook, ze vertellen te, wat het probleem kan liggen van die functie.
1: Dat ze eigenlijk het goede wilt. Maar dat het totaal verkeerd werd uitgelaten. En dat dat eigenlijk tegen zich werd gebroeg. En dat ze er eigenlijk een soort hopeloos gevoel van overhaalt. Ja, maar luister, ik probeer het toch. Maar dat is echt wat politici dukken aan. Die willen eigenlijk allemaal gaat veranderen. Want het gaat om een verbessering of een verandering in de maatschappij. Waar dan weerstand in is. En waar die weerstand werd dan verwoord. Net zozeer op, met argumenten over wat dan over geet. Maar omdat stoel. Wat weet je er vanaf? Gang op de carnavalsbuunst of zo. Zodat dat soort argumenten dan gebroegd werden. Daar zouden we wel een beetje ongelukkig van kunnen worden, denk ik.
0: Ja, en nu is het natuurlijk ook zo dat het is gebleken in Gulpen-Wittem, de gemeente waarvoor u verhandt, de kiezer wordt het angers.
1: Ja.
0: En om dan het signaal af te geven dat het echt angers werd, zorg ervoor dat Mark Hermans in het college kunt.
1: Ja, misschien is dat.
0: Lutst zich toch voor gebroken,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, nee. Maar het is. Ik vind het toch echt wichtig dat er gaat veranderd. En dan moet ook gewoon in een lokale democratie moeten ook lugen gewoon opstaan die gewoon of met kunt helpen om die kar hoe ze het zo aan te duien. De moet ook met toe participeren de democratie. Betekent ook dat jullie moeten participeren. En mensen net met deze, met alle risico's van dien. Ja, dan had ze eigenlijk ook net echt recht van spreken, hoor. Snap ze? Ja. Dus het feit dat ik met kan doen. En dat ik misschien op een andere manier communiceer of zal gaan communiceren als dat de vuurgangers dat had gedaan, dat vind ik gans logisch. Want bij Roda is ook gerder Dreyman een nieuwe trainer. Dat deed totaal niks aan het spel. En de bal is om een ronk. Het is alleen dat die speler op een andere manier beginnen te rennen of het spelletje anders werd gedaan. Dus de persoon, maar ook dat team. De teamsamenstelling zorgt ervoor dat er een andere dynamiek is.
0: Ja, Mark Hermans dus wethouder in zijn gemeente in Gulpen-Wittem. Maar ze had ook nog door een Van der Neer van musical Kop in de Wolken lopen door straks geduurd.

0: beat is groove.
1: Don't stop.
0: So just kick off your shoes.
1: Hit the top.
0: And begin to groove.
1: Party.
0: Don't waste no time.
1: Get down.
0: Get drunk on wine.
1: Don't stop.
0: It's time to score.
2: Paris Latino. Bandolero nog eens een keer op de radio. Met zometeen hier het Limburgse nieuws. Dat ga je horen van Dennis.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Net 10:30 geweest, het Ellen-nieuws, dat hoor je van Dennis Ewald. Goedemorgen Dennis.
7: Goedemorgen Ruud. In meerdere Limburgse steden is vanochtend de overwinning van Marokko op Nederland op straat gevierd. Dat gebeurde zonder incidenten. Van de grote gemeentes beschouwde alleen Sittard Geleen de afgelopen nacht gespeelde WK-wedstrijd als een mogelijk risico voor de openbare orde. Een van de maatregelen die in Sittard Geleen werden genomen was dat de horeca niet open mocht blijven voor de wedstrijd, die om 3:00 begon en kort voor 6:00 was afgelopen. De andere grote Limburgse gemeentes zagen geen reden voor speciale maatregelen. Een aantal omwonenden van de nieuwe hoogwaterkering in Bijlveld vindt dat hun uitzicht is verpest. Het waterschap vond de situatie niet veilig voor de toekomst en besloot tot een versterking en een verhoging van een dijk, maar ten koste van het uitzicht.
8: Het voornaamste is dat je een stuk zicht kwijt bent. Als ik vroeger daar ging zitten, dan kon ik naar Kessel kijken. Dat gaat niet meer. Dat is weg. Ja. Wim, die kon van daaruit kon die naar de stuw kijken. Ja. Naar de sluis kijken. Dat gaat niet meer, dat is dicht.
7: En dat is jammer, vindt het waterschap, maar de verhoging was noodzakelijk.
9: Och, en dat begrijp ik ook helemaal. Dat is het probleem. Alleen, het gaat erover uit, we bouwen door, of we werken niet aan hoogwaterveiligheid alleen voor de mensen die direct aan de Maas wonen, maar ook voor de mensen die erachter wonen. Eerdere kering die was afgekeurd, die was niet hoog zat voorgezien de waterstand die we verwachten in de toekomst. Vandaar dat die versterkt en opgehoogd moest worden. En dat hebben we de afgelopen jaren gedaan.
7: Aanleiding voor de maatregel was onder meer het hoogwater van 2021. Toen ging het maar net goed in Bijlveld. De rechtbank in Roermond behandelt vandaag een aanslag op een horecazaak in die stad. Een Italiaans restaurant werd in februari 2025 het doelwit van een explosie. Niemand raakte gewond. Twee jonge verdachten uit Tilburg werden al snel in de binnenstad van Roermond aangehouden. Eén daarvan staat vandaag voor de rechter. En sportvoetbal. Fortuna Sittard heeft Lequincio Zeefuik aan de selectie toegevoegd. De 21-jarige aanvaller staat onder contract bij AZ. In de afgelopen periode werd hij door de Alkmaarders verhuurd aan OH Leuven en Heracles Almelo. Ook Fortuna Sittard huurt hem van AZ voor 1 seizoen. Het weer, de dag is zonnig begonnen, daarna wordt het wisselend bewolkt, blijft het op een bui na droog en wordt het maximaal 27 graden.
6: Dank je Dennis, tot straks.

0: En Shake It Off. Ja. Ha, toen de zon scheen. In ieder geval Bob opwoog. Uit het café gekomen. Ja, 0.0 uur. Niks aan de hand. En een nederlaagje op zak. Ach ja, zo ken het gewoon. Ik denk dat er wel gaat lui met dikke eusjes rondlopen. Toch, de wedstrijdje had metgepakt. Ieder op de oven natuurlijk al de uitschakeling van onze vriendelijke buren. Nou, misschien kan ze een vliegtuigje delen op weg naar hem. Ik weet het net. Vroeg eens een beetje, wie zit ze erbij? En kan ze überhaupt tegen winnig sloop? Wat mag ik dat eens weten? Via de L1 app 0681452500. En natuurlijk voordeel. Want vrouwen ooit in een voetbalwijsgeerde zag elk nadeel is zijn voordeel. Toernooi doet nog 3 weken. En we hoeven niet meer in spanning te zetten. We kennen het gewoon Azië. En dan zien we uiteindelijk Frankrijk wereldkampioen werden, denk ik toch? Nou, laat maar weten wie als het metgemaakt. En kan ze tegen wie in de sloop via de app.
1: L1. Dit is L1.
2: Met Rit.
3: Hij heeft natuurlijk een gebruiksaanwijzing. Die is ongeveer zo dik als het telefoonboek van Amsterdam. Maar dat maakt hem ook wel interessant.

0: George Ezra en Green Green Grass. Groeteregio bij L1. Een fitte werknemer is een tevreden werknemer. Maar ook een werknemer die in zijn vrije tijd, nou ja, zijn dingen kan doen die hij leuk vindt, is een tevreden werknemer. Moet je dan als werkgever, als baas meebuigen? Dien je rekening te houden met werknemers als ze bijvoorbeeld naar een concertfestival, voetbalwedstrijd of iets anders zijn geweest? En hoe waarborg je dan ook weer dat iedereen gelijk wordt behandeld? Praat ik over door met Michiel Maas, onze HR-specialist. Michiel, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Kleine oogjes?
1: Een beetje wel, hè?
0: Ja.
1: Het werd iets langer dan de bedoeling was, hè? Dus ja, als er dan nog eens een keer een verlenging en nog eens een keer strafschop overheen komen, ja, dan de tijd die je eigenlijk had bedacht, zo van nou, het zal ongeveer een 2 uurtjes duren en dan kunnen we feestend weer even een paar uurtjes slapen. Dat wordt dat niet.
0: Nee, we konden meteen naar de bakker. Hè?
1: Ja.
0: Maar dit is wel precies waar we het over hebben, Michiel. Want ja, er zijn natuurlijk hartstikke veel mensen die dat voetbal superleuk vinden. En die komen allemaal met kleine oogjes op hun werk. Moet je dat als baas, als chef laten gaan?
1: Ja, kijk, ik denk dat dit is natuurlijk een, nou ja, voor een aantal mensen niet, maar voor een aantal mensen is dit natuurlijk toch een nationaal iets. Hè. We zijn er allemaal trots op en kijk hoe Nederland speelt en stel je voor dat we winnen en het is 1 keer in de 4 jaar en ga zo maar door. Hè. En of het nou Olympische Spelen zijn of dat het nou het WK voetbal is. Je weet dat de tijden waarop nu gespeeld wordt, dat een impact kan hebben op die bioritme. Ik denk dat er de afgelopen weken genoeg over gepubliceerd is.
0: Ja.
1: En moet je daar als werkgever rekening mee houden? Ik denk het wel. Op het moment dat je gaat ontkennen en gaat negeren en gewoon zeggen van, nou jongens, we doen er niks aan en we geven er geen aandacht aan. Ja, dan zul je gaan merken in je output. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook te maken dat een aantal mensen gewoon zeggen van, ja jongens, ik vind het allemaal leuk en aardig, maar het voetbal, dat interesseert me niet. Ik ga naar een concert van iemand die hier naartoe komt. En dat je dan tot 12 uur in de arena staat en dat je dan nog even naar het Zuid-Limburgse land moet rijden en dat je pas bij wijze van spreken om 2:30 in bed ligt. Ja, daar houden we ook geen rekening mee. Dus je kunt nooit op individuele basis gaan kijken van, wat kunnen we eraan doen? Nogmaals, dit WK voetbal is iets groter dan een concert waar misschien 1 of 2 of 3 medewerkers van je eigen organisatie naartoe gaan. Maar het is wel iets waar je als werkgever wel de vraag kunt stellen van, oké, ik ga proberen rekening met jou te houden op het moment dat jij aangeeft dat dit voor jou belangrijk is. En op het moment dat je weet dat iets voor iemand belangrijk is, kun je daar gewoon rekening mee houden. En kun je ook zeggen van, is het dan niet verstandig dat je niet om 8 uur in de ochtend gaat beginnen, maar dat je iets later gaat beginnen. Dat je in ieder geval toch nog een bepaalde nachtrust hebt om uiteindelijk te zorgen dat ook gewoon de output die dag gewaarborgd blijft.
0: Ja, maar je kan het ook simpel houden, Michiel. Van zeggen, ja, luister, daar heb je dus verlofdagen voor. Of is dat weer niet modern werkgeverschap?
1: Sommige werkgevers zeggen dat.
0: Ja.
1: Die zeggen gewoon van, als jij hiervoor kiest, ja, dan is het jouw keuze. En dan kom je natuurlijk toch ook weer in dat grijze gebied, hè, van ben ik erbij, ja of nee, neem ik verlof hiervoor op en ik heb al zo weinig dagen, dan kan ik me beter ziek melden, want ik voel me niet lekker en wat dan meer.
0: Ja.
1: En om die discussie te voorkomen, in Nederland hebben we ooit een keer bedacht dat wij een zogenaamd calamiteitsverlof hebben. Ik zeg ook altijd van, goh, laten we nou gewoon eens even gaan kijken naar het totaal aantal verlofdagen. En laten we dan ook gewoon eens met elkaar een open gesprek hebben van, hé, hoe kunnen we mogelijk, pak je 1 dag, hè, of pak je 2 dagen of 1,5 dag. Maak daarover afspraken met je sociale partners, met je ondernemingsraad, met je vakbonden. Zeg nou, als dit soort events zijn, die we van tevoren weten, hè, Olympische Spelen, WK's, andere evenementen. We zeggen van nou, jij kunt gewoon gebruik maken van die dagen in een stukje flexibiliteit. Op het moment dat jij aangeeft van nou, ik wil graag naar een wedstrijd gaan kijken en ik weet dat ik dan om 3 uur moet beginnen en dat die tot in de vroege ochtend gaat eindigen. Wil je dan die flexibele dag of die flexibele dagdeel, wil je dat dan gaan opnemen zonder dat dat gelijk van je verlofsaldo afgaat?
0: Nou,
1: allemaal afspraken die je met elkaar zou kunnen gaan maken, omdat we ook gewoon zien dat duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, dit hoort bij ook een stukje, hè, al vonden we de wedstrijd heel spannend, althans een aantal van ons, hoort het ook bij vitaliteit. Het is ook iets wat jou bezighoudt, waar je een stuk energie van krijgt. En als werkgever, als goed werkgever, kun je ook goed dus vanuit dat belang gaan kijken van, ik vind het belangrijk dat jij de tijd en de gelegenheid krijgt om naar die wedstrijd te gaan kijken. Ik vind het belangrijk, stel je voor dat we hadden gewonnen, dat er dus ook, hè, dat je op dat moment vol trots de volgende dag gewoon naar het kantoor komt, dat je ook nog enigszins fit bent. Of dat je inderdaad ook gewoon tegen een medewerker kan zeggen, maar ik weet hoe belangrijk jij deze wedstrijden vindt. Weet je wat, wij maken een afspraak dat jij gewoon 2 uur later gaat beginnen of 3 uur later. Nou, daar gaan we een regeling voor treffen dat je die op een ander moment een keer opneemt. Of dat je een ander moment langer doorwerkt. Maar zorg er dan wel voor dat je het met elkaar hebt over de output en niet over wat de reden is, maar hoe kunnen we zorgen dat je output op niveau blijft en ook inpasbaar is met je collega's met wie je ook moet samenwerken. Ja. Nou, ik denk dat gewoon een goede afspraak zou kunnen zijn.
0: Duurzame inzetbaarheid dus. Michiel, dankjewel. We nemen hem mee. Ja, het duurt nog 2 jaar, dan is pas weer EK, hè?
1: Ja, maar laten we dan over 4 jaar gewoon weer wereldkampioen.
0: Oh, worden we weer wereldkampioen. Alweer? Ja, het schiet op. Ja, oké. Okay. Tot gauw, hè. Dankjewel.
1: Oké, okay, hoi. Ja, hoi.

0: Madonna en True Blue, hoe te reetje over. Je komt op zoek naar een leuke metzinger. Positief, vrolijk, meezingbaar liedje. Ik heb ervan gebroken, hè. Dat is de kets aanvragen via de beruchte L1 app 0682152500. En het hoeswerk is dat het leunt op het thema van gisteren. Toen over Eiland en de Regen van Roanesse en voorkomen van regen. Nou, dan hoort je Eiland Uver. Het eerste eiland, zo'n beetje muzikaal gezien, was tegenkomst, is toch Groot-Brittannië, hè? Engeland, Schotland, Wales. Zou voor een liedje door vandaan doen? Dat zitten toch veel de Beatles en de Stones en de Proclaimers. En nou, ik ken nog wel even Turk, hoor. Maar zolang het mag, hoe het Verenigd Koninkrijk komt, is het welkom. Vroeg hem aan, via de app.
1: Het type van het komende show, hey, bij Groeten Regie.

0: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 13:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Minder betalen.
3: Gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op meerdere plekken in Limburg hebben Marokkaanse voetbalsupporters vanochtend vroeg de overwinning op Nederland gevierd. Dat verliep zonder incidenten. De rechtbank behandelt vandaag een aanslag op een Italiaans restaurant in Roermond, begin 2025. Een jonge Tilburger is de verdachte. En omwonenden van een verhoogde dijk in Bijlveld vinden dat hun uitzicht is verpest. De dijk was volgens het waterschap niet meer veilig.
7: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna €200 miljoen. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23.
9: Deze zomer komt de wereld weer samen voor blaasmuziek, show en spektakel van topniveau. 75 jaar Wereldmuziekconcours Kerkrade. Het wereldpodium voor de blaasmuziek. Beleef uniek.

0: unieke optredens en onvergetelijke momenten. Mis niets. Koop nu tickets op wmc.nl.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: 75 jaar wereldmuziekconcours. Koop nu tickets op wmc.nl.
2: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Gloria Estefan en Get On Your Feet. Ik kreeg een appje van Jeanne. Het vuurdeel van Verlezen Vuur Oranje is dat ze zich niet door de Orange Man hoeven te laten feliciteren. Mochten ze kampioen zijn geworden. Ja. Dat best wel vanaf. Hoewel het vrij onzichtbaar is, hè, dit WK. Is toch bang voor Smegvuur gaat negatieve reacties links en rechts op de tribunes. Maar goed. Denk even over de midzinger. Hè. Voor komen van eiland in de regen. Rowan is gisteren wel regenthema. En nu van het eiland, oftewel Groot-Brittannië. Een leuke midzinger. En het zijn toch honderden, zo net duizenden. Dus dat moet je uit de vingers zien. Volg hem aan via de app.

0: Marcie Stork en Kiek Mijl zelf. Route regio skigebied met de Metzinger. Zo leuk zien we het van het eiland Kumpen, oftewel het Verenigd Koninkrijk. Is even kieken nou, of loesteren nou, het appje van oud.
1: De Beatles met Hello Goodbye. In verband met de sieren actie. Dat we net denk ik wat moeten zeggen tegen Den Danger.
0: Ja. Nou, dat is een goede verdurige dag. Rolf denkt aan Jump Around van House of Pain. Ik dacht zelf dat dat Amerikanen zijn. Maar dat moet ik even opzoeken, Rolf. Wat een te gek leedje. De Rolling Stones werden ook aangevraagd. Hey, verschillende leedjes. Nou ja, denk er maar eens even door. Leedje uit het Verenigd Koninkrijk. Ik ken dit net verdurig, hoor. Ja, het komt officieel uit Portugal, Nelly Furtado. Stay It Right bij Route Regio. En aanvraag, Dine Metzinger, 0684 1 4 2 4 00 of via de L1-app.

0: The Outfield and Your Love.
1: Meezinger, meezinger.
0: Bij Route Regio.
1: Meezinger, meezinger.
2: Happy verzoekje, het gemunde show, hey, bij Route Regio.
0: Yo! Even terugkomen op het appje van Rolf. Gaan het even opgezocht. House of Pain, inderdaad, Amerikaans. Wel van Ierse komaf. Nou, het zal voor bijna goed rekenen. Harald zegt Thunder met Castles in the Sands. Want die Hansen of Earl in Groot-Brittannië, kastelen. En het is eiland. Nou, dat is in één keer allerlei klappen. Summer Holiday kreeg ik binnen. Ruud twijfelde nog even over de huis. Maar komt erachter dat hij toch uit Zweden komen. Ik heb nog een appje van Journey.
3: Dan gaan we voor Robbie Williams. Met Nicole Kidman, dacht ik. Ja. Met Something Stupid.
0: Dankjewel voor het aanvragen. Goed als Summer Holiday, dat is van Cliff Richard. Maar ik kreeg ook een appje van Frans. Hey. Wie Engels wil ze net haar? Met Cliff Richard en The Young Ones en Living Doll. Daar ben ik het wel met eens. Lotte van der Doe. Leuke metzinger, dank je voor het appen.
4: Look everyone, he's coming through the doors.
5: Brilliant! He didn't even open them!
4: He's here!
6: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey, kid!

0: can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: 11:30, dit is het LA Nieuws, hoor je van Dennis Ewald. Hi Dennis.
3: Hallo Ruud. De gemeente Beekdalen zou vandaag de namen van de nieuwe wethouders bekendmaken. Grote vraag is of Levin de Koster kan terugkeren als wethouder. Zijn partij is de grootste in Beekdalen, maar de Koster raakte in opspraak toen hij dronken achter het stuur een ongeluk veroorzaakte. Daar hield hij ook een strafblad aan over. De Koster was zelf formateur tijdens de coalitievorming. Een aangekondigde persconferentie is zojuist uitgesteld. Waarom is niet gezegd. Na een steekincident in Venlo is vrijwel direct een 64-jarige Venlonaar gearresteerd. Dat gebeurde zaterdagavond, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie had het zaterdag ook nog over 2 gewonden, maar dat blijkt er eentje te zijn, een 57-jarige Venlonaar. Een aantal omwonenden van de nieuwe hoogwaterkering in Bijlveld vindt dat hun uitzicht is verpest. Het waterschap vond de situatie niet veilig voor de toekomst en besloot tot een versterking en een verhoging van een dijk, maar ten koste van het uitzicht.
4: Het voornaamste is dat je een stuk zicht kwijt bent. Als ik vroeger daar ging zitten, dan kon ik naar Kessel kijken. Dat gaat niet meer. Dat is weg. Ja. Wim, die kon van daaruit kon die naar de stuw kijken. Ja. Naar de sluis kijken. Dat gaat niet meer, dat is dicht.
3: En dat is jammer, vindt het waterschap, maar de verhoging was noodzakelijk.
5: Och, en dat begrijp ik ook helemaal. Dat is het probleem. Alleen, het gaat erover uit, we bouwen door, of we werken niet aan hoogwaterveiligheid alleen voor de mensen die direct aan de Maas wonen, maar ook voor de mensen die erachter wonen. Eerdere kering die was afgekeurd, die was niet hoog zat voorgezien de waterstand die we verwachten in de toekomst. Vandaar dat die versterkt en opgehoogd moest worden. En dat hebben we de afgelopen jaren gedaan.
3: Aanleiding van de maatregel was onder meer het hoogwater van 2021. Toen ging het maar net goed in Bijlveld. In meerdere Limburgse steden is vanochtend de overwinning van Marokko op Nederland op straat gevierd. Dat gebeurde zonder incidenten. Van de grote gemeentes beschouwde alleen Sittard-Geleen de afgelopen nacht gespeelde WK-wedstrijd als een mogelijk risico voor de openbare orde. Een van de maatregelen die in Sittard-Geleen werden genomen was dat de horeca niet open mocht blijven voor de wedstrijd, die om 3 uur begon en kort voor 6 uur was afgelopen. En de rechtbank in Roermond behandelt vandaag een aanslag op een horecazaak in die stad. Een Italiaans restaurant werd in februari 2025 het doelwit van een explosie. Niemand raakte gewond. 2 jonge verdachten uit Tilburg werden al snel in de binnenstad van Roermond aangehouden. 1 daarvan staat vandaag voor de rechter. Het weer, de dag is zonnig begonnen. Daarna werd het wisselend bewolkt. Op een bui na droog en het wordt maximaal 27 graden.
2: Dank je Dennis, tot later.

0: Baruschko en Raaptig PN. Vanaf 4 uur op L1 Televisie en nog op Spotify en YouTube en L1.nl. Onder vier ogen, één op één gesprek met een Limburger waarvan ze denkt, ja, zou ik wel eens wat meer van willen weten. Mark Hermans te gast. En Mark Hermans, dat doet vorige week bekend, dat hij ook wethouder werd. Naar alle beroepen en hobby's die hij al had uitgeoefend, nu ook wethouder in zijn eigen gemeente. In Gulpen-Wittem, want daar woont hij al een aantal jaren. Maar tegelijk, nu loopt ook de musical van Ummer Never met de kop in de wolken in het theater in Kerkrade. Kom het weekend nog te zien. En ik dacht, dat Ummer Never, dat is toch gedoe. Wie zit dat nu?
1: Ja, nou, eigenlijk is het zo van die afscheidsconcerten is eigenlijk als spelende band is dat gewoon in 2000, wat is het, 23, gelovig, en voor de echt met gestopt. Zo van vuur gunt dat nu niet meer door. Dus dat Ummer Never als band, einde oefening. Maar ja, dan denk je wel, is wel eerlijk leuk als we dan nog een schet anders zou je over kunnen leggen. Ja, en dan is het toch zo goed, dat materiaal lijkt dan maar iets te leggen. Met vuur op het spelen, we spelen het. Gaat het? Ja. Uur af en zo. En dan gaat op Spotify, maar dan horen dat. Dus is wel eigenlijk chic, want ze dat weer nieuw leven ik kan blazen. En daar een nieuwe laag ik kan sukken. En ja, een gans simpel verhaaltje, zeg maar, zit ertussen. Maar ja,
0: dat jullie bij musical.
1: Ja. Het stelt niet zoveel vuur, maar dat is natuurlijk het geval. Maar die muziek is wel enorm krachtig. Ik ben daar eigenlijk best wel van onder de indruk wat er zo steekt. Want ik stond natuurlijk eigenlijk zijdelings. Want met de kop in de wolken is ook letterlijk vuur stond in de wolken. Meer als die Muppet Show, ze kieken in de ogen zo van wat ze te aanspelen. En dat soort dingen. Oh, super hoor. Dat had vuur op tegen van meneer Oes in gang gebracht. En dat is een beetje dat idee.
0: En van Never War ook de dingen die gebeuren tussen de leedjes deur.
1: Ja.
0: Zit dat ook dan erin, dus niet? Dat houdt toch in bepaalde snedigheid, de dynamiek tussen Dick en Joost.
1: Ja, dat hangt van nu net echt aangegrepen.
0: Het is een musical publiek net weggejagen.
1: Nee, dat het past ook niet gans in het format achter, maar, snap je? Want anders is het gewoon maar om de neven. Of het is weer sketches met muziek en als we om de Madame Koor setting. Dus het moet echt het anders zien.
0: Ja. En ik kan vertellen, dat is het ook geworden. Mark Hermans en onder vier ogen de ganse aflevering dus vanaf u te zien en te loesteren.

Kygo en Parson James en Stole the Show. Ik kreeg toch verschillende appjes uit Belvend. Waar een Zeppelin is te zien. Rolf schikt zelfs een foto met. Ja, van een bekende autobangmerk. Volgens mij is dat dezelfde die door ieder ook al eens in de omgeving is gezien. Ook een appje van Eefta Uver. Ja, die hadden we ook gezien. Ook met foto. Maar die staan bij van het bier af. Nou, Zeppelins in de log. Ja. Gedankt als je in de oranje gloed, toch? Goed regio, Nathalie en Bloedia en Thorn.

Ja, een Zeppelin boven Belvend. En dan komen we meteen de Verzeugskes uit de richting binnen. Led Zeppelin werd aangevraagd. Nou, dat dankjewel. Dat ken Zuma nog eens. Een idee zie je. Zo meteen in ieder geval een nieuwe opgave van het routespel. Ja, het gaat hartstikke goed. Cryptische omschrijving brengt ons naar Inkplaatje in Limburg. De groeten vroeg welke. Daarbij maak je kans op keertjes voor de kasteeltuin in Arsen. Dat is toch leuk, hè? Komt er allemaal aan, Noord-Wellevoer. Nu, de Goo Goo Dolls. En Iris.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op meerdere plekken in Limburg hebben Marokkaanse voetbalsupporters vanochtend vroeg de overwinning op Nederland gevierd. Dat verliep zonder incidenten. De rechtbank behandelt vandaag een aanslag op een Italiaans restaurant in Roermond begin 2025. Een jonge Tilburger is de verdachte. En in Beekdalen zou vandaag duidelijk worden of Levin de Koster opnieuw wethouder wordt. De Koster veroorzaakte dronken een ongeluk. Een persconferentie is op het laatste moment afgezegd.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog te kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23.
7: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
8: 25 en 26 juli.
9: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
7: ihf-festival.nl.
10: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
11: Win jij de allerlaatste tickets?
10: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Poyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
12: Liefde voor Limburg.
13: Met jou.
14: Met jou.
13: Bij jou.
14: Dit is Route Regio.

0: Bruno Mars en Adjust Might. Route Regio L1. Wensen dicht op het terras zet. Dan wil ze natuurlijk lekker eten en drinken. En dan kiest ze best wel op het plaatje. Wat maakt dan het verschil tussen al die terrassen? Ja, dat is toch met name gasvrijheid. En juist daarin blinkt de Zoes en Helden uit. Terras is door het vakblad Misset Horeca uitgeroepen tot beste van Limburg. En steeds op de zevende plek van het ganse land. En die uitreiking, die bekendmaking, dat ging gisteren zo.
1: De nummer 7, maar ook de provincie-winnaar van Limburg. En dat is uit Helden, de Soes. Hier zijn ze, de beste van Limburg. Gefeliciteerd. Jongens, hoe voelt het om provincie-winnaar van Limburg te worden?
2: Ja, super toch. We hadden toevallig, hadden we al stiekem aangemeld. En we zijn onze keuken aan het verbouwen vanaf januari. Dus voor ons een hele hectische periode. Het team wist ook niet dat we meededen aan de terrasgronder. Dus ja, nu deze mooie plek daar is super tof.
1: Het is toch te gek dat je gewoon een boel aan het verbouwen bent. Dat je meteen al gewoon een prijs te pakken hebt. Geef nog een heel groot applaus uit Limburg. De beste van Limburg, de Zoes uit Helden.
0: Ja, en eens even kijken of eigenaar Frank van Meegen een beetje hees is van al dat gefeest. Frank, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Het geeft nog, hè?
3: Ja, het geeft nog, zeker.
0: Ja, ja. Wie trots bent ze?
3: Ja, super trots. Wat ze net ook al in het fragment hier, dus we zien vanaf januari onze keuken compleet aan het verbouwen. Het is inmiddels gelukkig klaar, maar we hebben zeg maar een aantal maanden in de jurytrajecten toen de mobiele keuken hebben moeten koken, wat voor het team super veel vroeg. Dus wij ook zoiets van, we gaan ons aanmelden, maar niet communiceren naar de rest van het team. En dus er loopt voor ons eigenlijk geen focus op om nog beter ons best te doen dan normaal om goed te scoren. En als ze dan toch zevende van Nederland willen, is dat een super mooie erkenning, zeker voor het team. Want ja, het was pittig de afgelopen maanden.
0: Ja, nu ben je in ieder geval onderscheidend op het gebied van gasvrijheid. En dan kiest natuurlijk ook wel eens door nieuwe lui te werken, Frank. Wie pakt ze dat dan aan? Wie leidt ze op in de Zoes-filosofie, zeg maar?
3: Mm-hmm. Ja, we hebben eigenlijk een soort stappenplan ontwikkeld samen met Wouter Verkerk. En daar stonden eigenlijk alle stappen in, zoals we zeg maar zullen willen, dat de gast reis maakte door ons bedrijf. Dus vanaf het telefonisch reserveren tot het afscheid. Zet hij me op papier en we doen er eigenlijk dagelijks het team ook in brieven. Dus dan nemen we 10 minuutjes de tijd om te kijken van ja, wat voor dag is het vandaag? Zien er speciale dingen? Komen er speciale gasten? En dan proberen we het team eigenlijk dagelijks te trainen om iedere dag een stapje beter te worden.
0: Ja, nu werkt hier, had ik begrepen, met handgeschreven, persoonlijk geschreven loonzakje bij de rekening voor de gasten. Wie zit dat precies?
3: Mm-hmm. Nou, we hebben samen met onze marketingpartner een mooi loonzakje ontwikkeld. Zoals Mandy vroeger ook kreeg, was het loon en onbetaald kregen. Ja. En daar hebben we een eigen ontwerpje van gemaakt. En als gasten de rekening vragen, presenteren we door met een lekker snoepje de rekening in. En dan schrijven we door een handgeschreven boodschap op. Tof dat jullie bij de Zoes zijn geweest. Een ontzettend fijn weekend en tot de volgende keer. Dus dan proberen we het persoonlijk te maken. Maar ook als er iets fout gaat, wat natuurlijk bij ons ook gebeurt. En dan kunnen ze er toch een leuke knipoog van maken. Van stel er eens een biertje op. En dan kunnen ze altijd zeggen van hey, sorry dat witte trappist oppast.
0: Ja.
3: En de volgende keer
0: weer
3: zullen we zorgen. Ja, ja precies. Ja.
0: Ja. Ja, ze kiezen dus toch de persoonlijke touch. Dat is dan erg wichtig. Hey, en nu zit de telefoon rood gloeiend. Lui die het tuffelke willen reserveren. Wie geeft dat nu voor u?
3: Ja, dat is sowieso gelukkig. Vanaf de start in 2016 gewoon lekker druk. Maar ons terras ligt eigenlijk aan de achterzijde van ons bedrijf. Dus geen super zichtbare locatie. En dat maakt het extra tof dat we dan toch door middel van dit extra publiciteit ontvangen. Want ja, als je langs kunt fietsen, dan zie je eigenlijk niet dat er zo'n prachtig terras aan de achterzijde ligt. Dat is gewoon fijn dat we hiermee toch Helden en de Zoes nog wat mooier op de kaart zetten dan het was toen.
0: Ja, ja zeker. Deze net vaker groot in die verkiezingen en nu dan de beste van Limburg. Doorblijven, zo hoog in die lijstjes, dat is natuurlijk het lastigste, Frank, of niet?
3: Klopt, zeker. We zien een keer tweede geworden, al een keer derde en een keer veertiende. Nou ja, gisteren dus plek 7. Dus we scoren wel redelijk goed. Alleen vorig jaar hadden we een wat terugvaller. Dus dat was eigenlijk wat minder. Hmm. Maar goed, we proberen op ieder jaar ons best te blijven doen. En eigenlijk iedere dag ons best te blijven doen voor de gasten. Want die zien natuurlijk het allerbelangrijkste. Daarom had het ook gewoon altijd een 9 gezien. En het staat ook wel in de visie van ons bedrijf dat we altijd iedere dag van de 9 gewoon. Dat we kwalitatief goed willen zien. Anders dan anders. En vakmanschap voorop. Want we werken wel nog volgens een redelijk authentieke en ambachtelijke manier. En ja, dat vinden we gewoon belangrijk om kwaliteit te blijven leveren dagelijks. En ja, wat dat dan nog meer brengt volgend jaar of het jaar dan al, ja goed. We gaan het meemaken. We zien helaas nog niet gewonnen, maar ja, als we deze lijn doorzetten, dan moeten we zeker nog meer mooie noteringen kunnen halen.
0: Ja. Hey, tot slot, gisteren dan die mooie erkenning door. En dan kreeg ze dan het Nederlands elftal erachteraan. Wie wordt dat contrast?
3: Klopt. Ja, nou ja, ik heb het zelf heel eerlijk niet gezien, want ik lag echt te slapen. Ja. Pittig dagje. Ja. Maar ik werd om 6 al wakker van het vuurwerk en toen wist ik al hoe laat het was. Ja. Dus helaas. Maar ja, ook door een horeca is gewoon topsport. En ik kan ze winnen en ik kan ze verliezen. En ik denk dat het zorgen is om ja, ook voor hun snel weer verder te gaan en te kijken naar de toekomst.
0: Zo is het. Man moest weiter machen. Oh nee, dat is wel voor de Duitse dan. Goed, mag naar doen. Frank van Meegen van de Soes in Helden. Dikke proficiat, hè? En tot gauw.
3: Ja, dankjewel. Tot snel.

Matthew Wilder en Break My Stride. En vrouwen van Wiert naar Pol van Ton Engels. Met zometeen de nieuwe opgave in het groetenspel. Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. De groeten voor welke?

0: Lost Frequencies. En Don't Leave Me Now. Appjes vanaf de A73 noordelijke richting is de Roertunnel Tow. De steed zet onder andere Mark compleet stil. Dankjewel daarvoor. Desondanks, riemen vast, daar gaan we.
1: Het Routespel.
0: Met een cryptische omschrijving onderweg naar één plaatsje Limburg. Dat is het routespel voor spelen voor twee keertjes vuur de kasteeltuinen in Arsen. Met de koffie- en fly arrangementje erbij. Dus niks mis met, zou ik zo zeggen. Dit is de nieuwe opgave, goed loesteren de kumpen. Met vuurspuwen zijn ze gestopt. Met vuurspuwen zijn ze gestopt. U voor welke plaatsje in Limburg geeft dit? Appen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel

0: spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Het is 12:30. Het LA Nieuws, dat hoor je van Dennis Ewald. Hi Dennis.
3: Hallo Ruud. Levin de Koster keert niet terug als wethouder in de gemeente Beekdalen. Hij heeft geen VOG gekregen, de vereiste verklaring omtrent gedrag. De Koster veroorzaakte onder invloed een ongeluk. Hij richtte forse schade aan in Tull, waar hij flink had gedronken bij de Alfa Brouwerij. Daarna trad hij af als wethouder. Het incident leverde hem ook een strafblad op. Desondanks was hij lijsttrekker bij de meest recente gemeenteraadsverkiezingen, werd zijn partij de grootste in Beekdalen en was hij formateur bij de coalitievorming. Een aantal omwonenden van de nieuwe hoogwaterkering in Bijlveld vindt dat hun uitzicht is verpest. Het waterschap vond de situatie niet veilig voor de toekomst en besloot tot een versterking en een verhoging van een dijk, maar ten koste van het uitzicht.
4: Het voornaamste is dat je een stuk zicht kwijt bent. Als ik vroeger daar ging zitten, dan kon ik naar Kessel kijken. Dat gaat niet meer. Dat is weg. Ja. Wim, die kon van daaruit kon die naar de stuw kijken. Ja. Naar de sluis kijken. Dat gaat niet meer, dat is dicht.
3: Dat is jammer, vindt het waterschap, maar de verhoging was noodzakelijk.
5: Och, en dat begrijp ik ook helemaal. Dat is het probleem. Alleen, het gaat erover uit, we bouwen door, of we werken niet aan hoogwaterveiligheid alleen voor de mensen die direct aan de Maas wonen, maar ook voor de mensen die erachter wonen. Eerdere kering die was afgekeurd, die was niet hoogzat voorgezien de waterstand die we verwachten in de toekomst. Vandaar dat die versterkt en opgehoogd moest worden. En dat hebben we de afgelopen jaren gedaan.
3: Aanleiding voor de maatregel was onder meer het hoogwater van 2021. Toen ging het maar net goed in Bijlveld. In meerdere Limburgse steden is vanochtend de overwinning van Marokko op Nederland op straat gevierd. Dat gebeurde zonder incidenten. Van de grote gemeentes beschouwde alleen Sittard-Geleen de afgelopen nacht gespeelde WK-wedstrijd als een mogelijk risico voor de openbare orde. Een van de maatregelen die in Sittard-Geleen werden genomen was dat de horeca niet open mocht blijven voor de wedstrijd, die om 3:00 begon en kort voor 6:00 was afgelopen. En na een steekincident in Venlo is vrijwel direct een 64-jarige Venlonaar gearresteerd. Dat gebeurde zaterdagavond, maar heeft de politie nu pas bekendgemaakt. De politie had het zaterdag in de eerste berichtgeving ook nog over 2 gewonden, maar dat blijkt er eentje te zijn, een 57-jarige Venlonaar. Het weer, de dag begon zonnig, daarna werd het wisselend bewolkt. Het is op een bui na droog en het wordt maximaal 27 graden.
2: Dankjewel, Dennis.

Marcia Beddingfield. En these words, hartstikke druk in de app voor het routespel. Cryptisch omschrijving brengt ons een plaatje Limburg. Een nieuwe opgave en voor spelen, voor keertjes, voor de kasteeltuin in Assen. Met de koffie en vlaai erbij. Met vuurspuwen zijn ze gestopt. Ongeveer 320 keer bezel binnengekregen. Ik kreeg ook binnen Weert, Venloken binnen en Kessel. Even kieken, Gronsveld. Kieke Gog, Zerum. IJsde, een Maastricht ook een aantal keer in verband met de Minkeleers op de Merret. Zit ook Geertje hey, in de app. Even kieken. Walum kunt ook binnen. Kerkroor kreeg ik binnen. Reuver. Ja, en nog 204 keer Bezel. En Heel kunt ook binnen. Is het allemaal net? Wat wel? Check appje.

0: The Script and Superheroes. Regio, schieken of het lukt met goede spelcryptische omschrijving die ons brengt naar één plaats in Limburg. Bij de nieuwe opgraven met vuurspuwen zijn ze gestopt. Gans vaak bezel, gans vaak heel ogezien. Wat kreeg nog binnen Maastricht en Sint-Joris tevens weer een aantal keer. Zerum nog een keer, Volskum binnen, Zittert en Mook, Heerle. Geleen, dat denkt Erik. Gebrook kreeg ik binnen. Nog een appje van Nout.
1: Is het misschien Kraawinkel?
0: Kraawinkel. En Daneke kreeg ook binnen. Geleen nog een keer Toer. Daar denkt Laura aan. Nog een keer Heel. Dus even kijken wat Alder van zegt.
2: Bij mij komt Valkenburg in de koop.
0: Valkenburg. En Oud Roester, oftewel Oudkerk. Daar denkt Jan aan. Appje van Leon.
3: Is het Geleen?
0: Nog een keer Geleen. Berk in verband met de lichtjesoptocht. Schieken voor enige uren.
4: Ruud, ik denk dat het Etzenraden is.
0: Etzenraden. En Windraak. Nog een keer Maastricht. Steven Zwiert nog een keer. En nog een hoop keren Bezel. Zit het goede antwoord er dan bij? Op deze, een beetje rare dag. 30 juni.
5: Nee.
0: Het zit er net bij. En de opgave gaat dus met naar morgen. Dan woont zich. Of we het dan nog eens proberen. Jammer.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De wethouder in Beekdalen die dronken achter het stuur veel schade veroorzaakte in Tull, wordt niet opnieuw wethouder. Hij krijgt niet de vereiste verklaring omtrent gedrag. De rechtbank behandelt vandaag een aanslag op een Italiaans restaurant in Roermond, begin 2025. Een jonge Tilburger is de verdachte. En op meerdere plekken in Limburg hebben Marokkaanse voetbalsupporters vanochtend vroeg de overwinning op Nederland gevierd. Dat verliep zonder incidenten.
9: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
12: Woensdag 1 juli is het feest in Melick. Jong Talent, een kleurrijke optocht en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je OLS, woensdag 1 juli...

0: Grande en Break My Heart. Duffy, van harte welkom op deze dinsdagmiddag. Dit is L1. Een nieuwe hitappe, inclusief een nieuwe vief. Ja, wat zijn de vief? Heel simpel. Vief pleetjes aanvragen, dat kan alleen of met dine collega's via de site van ons. L1.nl, ik ben heel benieuwd. Het is vandaag de buurt trouwens aan Monique. Ze had haar best gedaan op een hartstikke leuke top vief. En ze had daarmee ook nog een chocoladeverrassing van Rousseau in de wacht gesleept.
1: Hoi, dus met Monique uit Horst. Ik heb gestemd op de vief en op Rouwenhezen met Loop naar de Tap. Too late.

Lekker route 4 van Monique, Roanes en Loop naar de Tattoo Leij. Dat kenste je ook doen, hè? Een 4 samenstellen via L1.nl. Het is hit-up op deze dinsdagmiddag. Temperaturen vandaag in de provincie 26 à 27 graden. En ons zonnestraaltje op L1. Dit is Desiree.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. En repeat it. Nou, dat kent via de site van ons, L1.nl. Afgelopen zondag wordt de grote parade van de World Dance Festival Parade in Brunsum. En die is terug te kijken via onze site, L1.nl. Dinsdagmiddag L1 met Sean Kingston nu.
1: Dit is L1.
2: Say y'all!

0: luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: De grote optocht van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Janna Hoofs met het L1 Nieuws. Levin de Koster keert niet terug als wethouder van de gemeente Beekdalem. Hij krijgt geen verklaring omtrent

Die donderdagavond werd aangehouden na een dodelijk ongeluk op de Mokerplas in Middelaar is vrijgelaten. Wel blijft hij verdachte in de zaak. Volgens het OM Limburg is er geen reden om het voorarrest van de man te verlengen. Bij het vaarongeluk kwam de 28-jarige Mats Grotenbrecht om het leven. Na een steekincident in Venlo zaterdagavond is meteen een 64-jarige Venlonaar opgepakt. Dat meldt de politie vandaag pas. Eerst werd er ook gesproken over twee gewonden, maar er bleek er maar één te zijn. Er raakte een 57-jarige man uit Venlo gewond. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk. Claudia Beurskens kreeg gisterochtend een grote schok. Ze dacht dat ze afscheid had genomen van haar kat Henkie nadat die dood op straat was gevonden. Toen ze terugreed naar huis werd ze gebeld met de boodschap dat het dier springlevend op de trap zat. Welk dier er dan is overleden en naar het crematorium is gebracht is nog onduidelijk. Nu doet Claudia een oproep om de eigenaar te vinden. Marokkaanse supporters hebben vanochtend feest gevierd in Limburg. Marokko versloeg Nederland vannacht op het WK voetbal. Toch vierden de supporters dit op een Nederlandse manier. In Roermond en Maastricht schoot direct vuurwerk de lucht in. En ook in Weert werd er op straat feest gevierd. In Venlo gingen auto's toeterend de straat op. Het weer, het is vandaag bewolkt en blijft op een bui na droog bij maximaal 26 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 graden.

0: Cheryl Cole en Fight for This Love.
1: De Vief.
0: Ja, dat is net wie dat profielwerkstuk van vroeger, hè? Ja, dan moeten we dan inleveren voor de deadline. Maar god, ik heb geen deadlines. Ik heb geen druk op Dine's schouders gelegd. Maar ik zou het wel leuk vinden als ik dan even een Vief inschikt via de site van ons, hè? L1.nl. Kom ze dan morgen op de radio. Christen van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Werd dat smullen of werd dat smullen? Dat dacht ik toch. Het is vandaag de buurt aan Monique.
2: Ik heb gestemd op de Vief en dan Suzanne en Freek. Met als het avond is, omdat ik dat een heel fijn liedje vind.
1: De Vief. L1.

Lekker route 4 van Monique vandaag. Als het avond is van Suzanne en Freek. Ja, heb ze veel geslapen? Heb ze de avond doorgetrokken? Bist ze misschien wel in slaap gevallen? Of heb ze zich verslopen? Ja, ik ben van die categorie. Ja, wie wordt de wedstrijd van gisteren? Nederland tegen Marokko. Ja, de uitslag die kennen we wel. Dus we gaan even die kater wegdansen met Chaka Khan nu. Dit is I'm Every Woman.

één van de parels van de playlist van Pladderweg. Check dan even onze site om 24/7 te genieten van de beste Limburgse producties. L1.nl/Pladderweg.

0: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Levin de Koster keert niet terug als wethouder van de gemeente Beekdalem. Hij krijgt geen verklaring omtrent het gedrag. De 45-jarige man die donderdagavond werd aangehouden na een dodelijk ongeluk op de Mokerplas in Middelaar is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Na een steekincident in Venlo zaterdagavond is meteen een 64-jarige Venlonaar opgepakt en raakte een 57-jarige man uit Venlo gewond.
6: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23.
8: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
9: Maak van je tuin een paradijs. Gun de buitenmens in jou die oase van rust. Voor inspiratie, trends en heel veel mooie tuinartikelen ga je naar Intratuin of Exterio. Het buitenleven begint bij Retailpark Sittard Geleen. Retailpark Sittard Geleen. Daar wil ik heen.

0: Bijna 10% van alle liedjes van David Guetta is ingezongen door Sia.
1: De Vief.
0: Ja, en deze man die had wel in Nederland een aantal hits op zijn naam staan. Namelijk 73 officiële top 40 hits. Zo, hé. Ik ben al lang blij dat ik vier liedjes kan opnemen. Ja, daarom heb ik die een hulp nodig, hè. De Vief, even inchecken via de site l1.nl. Ik ben heel benieuwd.
2: Hoi, ik ben Monique. Ik heb gestemd op De Vief. En het liedje van Hutje op

Sam Fender, Olivia Dean en Remy en dit is L1. Temperaturen vandaag in de provincie 26 à 27 graden met heel veel zon. Dat betekent relax.

0: en Radio Gaga. Dit is L1, zometeen de belangrijkste Limburgse neuts. En de DJ die verzot is op sportwagens. Alleen dat tankbonnetje willen we er met z'n allen niet zien. Anders zitten we alweer in die roes van de afgelopen nachten.
1: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voldoende.

Janna Hoofs met het L1 Nieuws. Levien de Koster keert niet terug als wethouder van de gemeente Beekdalen. Hij krijgt namelijk geen verklaring omtrent het gedrag. Dat komt door een veroordeling voor het rijden onder invloed en het veroorzaken van een verkeersongeluk vorig jaar. Volgens de Koster is de termijn tussen zijn veroordeling en zijn eventuele aanstelling als nieuwe wethouder te kort. De Koster wil raadslid blijven en staat er ook open voor om fractievoorzitter van de vernieuwingsgroep Beekdalen te worden. Een 49-jarige Roermondenaar is opgepakt voor drugshandel en het witwassen van crimineel geld. Daarnaast arresteerde de politie gisteren nog 4 andere verdachten in Spanje, België en Nederland. Panden in Roermond, Den Haag, België en Spanje werden doorzocht. De politie legde in Spanje en Nederland beslag op 5 voertuigen en 4 panden met een totaalwaarde van ongeveer 5 miljoen euro. Bij doorzoekingen in Nederland werd ook contant geld en 1,5 kilo goud in beslag genomen. De 45-jarige man die donderdagavond werd aangehouden na een dodelijk ongeluk op de Mokerplas in Middelaar is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Volgens het OM Limburg is er geen reden om het voorarrest van de man te verlengen. Bij het vaarongeluk kwam de 28-jarige Mats Grotenbrecht om het leven. Claudia Beurskens kreeg gisterochtend een grote schok. Ze dacht dat ze afscheid had genomen van haar kat Henkie nadat die dood op straat was gevonden. Toen ze terugreed naar huis werd ze gebeld met de boodschap dat het dier springlevend op de trap zat. Welke kat er dan is overleden en naar het crematorium is gebracht is nog onduidelijk. Nu doet Claudia een oproep om de eigenaar te vinden. Marokkaanse supporters hebben vanochtend feest gevierd in Limburg. Marokko versloeg Nederland vannacht op het WK voetbal. Toch vierden de supporters dit op een Nederlandse manier. In Roermond en Maastricht schoot direct vuurwerk de lucht in en ook in Weert werd er op straat feest gevierd. In Venlo gingen auto's toeterend door de straat. Het weer, het is vandaag bewolkt en blijft op een bui na droog bij maximaal 26 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 graden.

0: Ja, deze man die had in meer sportwagens gereden dan weer ooit hebben uitgegeven van friet zuurvlees.
1: De Vief.
0: Afrojack en Never Forget You, BL1. Hij zit midden in de Vief van Monique vandaag. De gegeven dat ken via de site L1.nl. Ja, die Monique die had toch wel even een calorieënbom aangevraagd.
2: Hallo, dit is met Monique. Ik heb gestemd op de Vief op Santana met Dan kom ik maar aan. Omdat ik dat heel leuk

voor ook met gebruikersnamen kunnen gaan werken. Ja, als we dan toch namen moeten gaan verzinnen, dan wil ik ook die dansende banaantruc. Het is L1 Hit Hoppen met Casey and the Sunshine Band en Come to My Island.

Mojo, Lady and the Classic van ABBA. Knowing Me, Knowing You. Strakke trouwens, 15.40 en Euronde vanuit Limburgse Terken. En It's a Beautiful Day. Nou, Michael, ik weet niet wat dicht is geweest, maar goed. Het is L1, hit upper.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Luisteren L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Levin de Koster keert niet terug als wethouder van de gemeente Beekdalem. Hij krijgt geen verklaring omtrent het gedrag. De 45-jarige man die donderdagavond werd aangehouden na een dodelijk ongeluk op de Mokerplas in Middelaar is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Een 49-jarige Roermondenaar is opgepakt voor drugshandel en het witwassen van crimineel geld. Daarnaast arresteerde de politie gisteren nog 4 andere verdachten in Spanje, België en Nederland.
4: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna een derde van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
12: WK-avond? Haal alles in huis bij Trefcenter Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer! Kom gezellig langs, ook op zondag. Trefcenter Venlo.

0: Shotgun en de Pussycat Dolls, I Don't Need a Man.
1: De vijf.
0: Gezocht, vijf stuks. Ja, wat voor vijf stuks dan? Nou, vijf leedjes van dicht. Dine favoriete leedjes via L1.nl. Ik ben heel benieuwd. Steen een hele goede database. Even invullen. Hij kunt ze morgen op de radio. Kreeg ze van mij een chocoladeverrassing van Hoezo. Is dat een deal, toch? Ja, hey, dat kreeg ze ergens anders niet.
2: Hallo, dit is met Monique. Ik heb gestemd op de vijf en dan met Van Wakkel contact. Leuk nummer, gevuld met carnaval.
1: L1. De vijf.

Esther KG en Jerusalem in Hit Up. Dit is L1. Strak en net zo'n traditie wie vastelovend. 1540. Een nieuwe ronde van het Limburgse Terke. En de lekkerste Hit Up hits. Met Shakira, Die Die, na Prince. Dit is I Would Die For You.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Janna Hoofs met het L1 Nieuws. Levin de Koster keert niet terug als wethouder van de gemeente Beekdalem. Hij krijgt geen verklaring omtrent het gedrag. Dat komt door zijn veroordeling voor het rijden onder invloed en het veroorzaken van een verkeersongeluk vorig jaar. Volgens de Koster is de termijn tussen zijn veroordeling en de eventuele aanstelling als nieuwe wethouder te kort. De Koster wil raadslid blijven en staat er ook open voor om fractievoorzitter van de vernieuwingsgroep Beekdalen te worden. Een 49-jarige Roermondenaar is opgepakt voor drugshandel en het witwassen van crimineel geld. Daarnaast arresteerde de politie gisteren nog 4 andere verdachten in Spanje, België en Nederland. Onder andere panden in Roermond werden doorzocht. De politie legde in Spanje en Nederland beslag op 5 voertuigen en 4 panden met een totale waarde van ongeveer 5 miljoen euro. Bij doorzoekingen in Nederland werd contant geld en 1,5 kilo goud in beslag genomen. Claudia Beurskens kreeg gisterochtend een grote schok. Ze dacht dat ze afscheid had genomen van haar kat Henkie nadat hij dood op straat was gevonden. Toen ze terugreed naar huis werd ze gebeld met de boodschap dat het dier springlevend op de trap zat.
5: Je hebt net je kat met heel veel verdriet weggebracht. Dus ik zeg nee, Henkie ligt in het crematorium. Nee, Henkie zit echt op de trap. Dus ik ben naar huis gereden. Ja, en dat kun je eigenlijk bijna niet voorstellen. Ik heb pijn in mijn buik. Ongeloof, maar ook eigenlijk wel weer even een beetje lachen. Zo van, ja, weet je, dat kan alleen maar mij weer overkomen. Nou ja, goed, en het is dus echt, ja, dit is echt onze Henkie.
4: Welke kat er dan overleden naar het crematorium is gebracht, is nog onduidelijk. Nu doet Claudia een oproep om de eigenaar te vinden. De 45-jarige man die donderdagavond werd aangehouden na een dodelijk ongeluk op de Mokerplas in Middelaar is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Volgens het OM Limburg is er geen reden om het voorarrest van de man te verlengen. Bij het vaarongeluk kwam de 28-jarige Mats Grotenbrecht om het leven. Marokkaanse supporters hebben vanochtend feest gevierd in Limburg. Marokko versloeg Nederland vannacht op het WK voetbal. Toch vierden de supporters dit op een Nederlandse manier. Op andere plekken ging het vuurwerk

0: You too, I still haven't found what I'm looking for. Nou, kijk eens even op die dansende wasmachine van dicht.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs Keterke.
0: Yes, 15:40 op de klok, dan gun voor met de nieuwe single van Bram Bongers, Be Alleen. Zeg.

En toch wel een van die zomerhits uit eigen provincie. Miss Patty Pam Pam, Mien Zon en de nieuwe single van Bram Bongers uit Baarlo. En het perfecte recept BL1. Hij 15 minuten lang in de spotlight, oftewel onder de zon, hè. Wel ingesmeerd. Het Limburgske teken met Kovacs zometeen. Na vanzelf. Dit is Selfconscious BL1.

en Fanny. Dit is L1. Zometeen Ruben op de radio. L1 vandaag. Daarin natuurlijk kans op hele leuke prijzen in de L1 Neutsquiz. Een nieuwe opgave en wil ze meespelen? Dat vinden we hartstikke gezellig. Download even de L1 Nieuws app. En tik bovenin op app ons. Komt ze hier in de studio terecht.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Levine Koster keert niet terug als wethouder van de gemeente Beekdalem. Hij krijgt geen verklaring omtrent het gedrag. De 45-jarige man die donderdagavond werd aangehouden na een dodelijk ongeluk op de Mokerplas in Middelaar is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Een 49-jarige Roermondenaar is opgepakt voor drugshandel en het witwassen van crimineel geld. Daarnaast arresteerde de politie gisteren nog 4 andere verdachten in Spanje, België en Nederland.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beezen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op Beezen.nl. Het enigste dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
10: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
11: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
12: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
13: 25 en 26 juli.
14: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
12: ihf-festival.nl.
1: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
15: Dit is L1.
16: Dan volgt nu een programma in de zendtijd van
17: Limburg.
18: Limburg.
19: Limburg.
20: Limburg.
21: Limburg. Limburg.
22: Niet aan Limburg komen, hè? Je houdt op over Limburg, hè? Mm.

0: leek me toch enigszins ook wel ergens toepasselijk op deze dinsdagnamiddag. Nervous van Gavin James. Ja, zullen we nog eens even dunnetjes over doen? Het moment dat wij het meest nerveus van heel 2026 waren waarschijnlijk.
1: Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
2: L1 vandaag.
0: We hebben pijnlijke gedeelte meteen gehad. We doen ons uiterste best om je deze dinsdag toch van een beetje glans te voorzien. Ondanks kort nachtje, gigantische anticlimax dus. Tegelijkertijd, het welbekende, alles is relatief. Ook aandacht voor ander leed dan het voetballen hier vanmiddag. Want stel je nou eens even voor, het gaat hier vanmiddag ook over Claudia Zegers. Ze komt uit Grubbevorst. Ze moest deze week haar verongelukte kat naar het crematorium brengen. Ging niet helemaal zoals verwacht.
3: Kon ik om 11:30 kon ik terecht bij het crematorium. En goed, daar alles besproken. Wat mijn wensen daarin waren. En goed, op de terugweg krijg ik te horen dat Henkie bij ons thuis op de trap zit.
0: Ja, dus Henkie niet naar het crematorium. Welke kat bracht je dan wel naar het crematorium? En trouwens ook wel een flinke positieve insteek hier op de dinsdagnamiddag. Want bij veel middelbare scholieren was er wel degelijk reden voor een feestje vandaag. Spannende dag voor eindexamen leerlingen die hertentamen moesten doen. Ze hoorden vandaag of ze alsnog zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen. Nou, deze kids hebben in ieder geval al goed nieuws gekregen.
4: Gefeliciteerd allebei.
5: Ja, dank u wel.
4: Hoe voelt dat?
5: Ja, heel fijn, want je hebt 4 jaar netjes afgerond.
6: Ja, ik kijk er ook wel goed op terug, hoor. Ik heb een leuk jaar gehad met mijn vrienden. Dus,
7: Er staan hier volgens mij 2 relaxte jongeren voor me. Geen spanning.
6: Ik niet, maar mijn moeder vooral.
0: Nou, een van de weinige mensen die dan toch nog die Nederlandse vlag kunnen uithangen op deze beetje donkere dinsdag. Tegelijkertijd wat betreft de muziek, laten we zeker weten de zon schijnt. Zometeen Carlos Santana, maar eerst corona. En dan de muziekgroep Need It Virus met...
8: This is the-

vergangene schrieven, dat ik afvroeg waarom zijn vrouwen zo duks in de kamer. Op plaats er honger alle stong het antwoord. Is die vrouw zeer kleng verstukt? Zien dat als een juwelsje luk? Hoe kan ze lang dan naar de sauna, Jon? Het ligt met een glas wasser in de macht.

0: Oh, de romantiek wordt hier bezonnen door Carlos Santana en Michelle Branch. The Game of Love. Ja, over die liefde gesproken. De razendsnelle spreekbeurt gaat zo meteen over iets als een geliefde dat zegt. Ja, dan weet je dat er wel bekende poppen aan het dansen zijn. Ik ben niet boos, maar teleurgesteld.
1: Dit is L1.
0: En dan gaat het met name om dat laatste. Teleurstelling. Die voelden we vannacht en misschien vandaag nog steeds wel. Maar wat is dat nou precies? Waar komt dat door?

0: Sir Elton John moet je hem dan natuurlijk noemen. En samen met Dua Lipa, The Cold Heart hier net bij.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Misschien zit jij op dit moment nog net op kantoor, de welbekende zware laatste loodjes. Met een beetje dikke ogen, want een kort nachtje. En een kort nachtje die dat eindigde in een nogal grote anticlimax. Ja, voor de mensen die vannacht op zijn geweest, is het waarschijnlijk beetje een karwei vandaag om de werkdag door te komen. Maar voor iedere voetballiefhebber in Limburg, behalve dan van de Marokkaanse afkomst, is de teleurstelling groot. Maar met name dat laatste, teleurstelling als zijnde emotie. Wat is dat eigenlijk?
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Teleurstelling is een gemoedstoestand die men voelt wanneer aan een bepaalde verwachting niet wordt voldaan.
3: De teleurstelling die spatte de tv uit.
2: Ook wanneer er geen sprake van een verwachting is, maar slechts van hoop.
4: Teleurstelling kennen we allemaal.
2: Kan men teleurgesteld worden.
5: Omdat je het aankomende jaar nog wel een paar keer teleurgesteld gaat worden.
2: Over het algemeen komt men deze emotie snel te boven in de verwachting dat het beoogde doel alsnog bereikt zal worden. Of door de realisering dat het toch niet zo belangrijk was.
6: Voetbal is maar een bijzaak.
2: Onvervulde verlangens kunnen een patroon van teleurstelling of frustratie veroorzaken. Frustratie is dan weer de emotionele toestand van iemand die belemmerd wordt zijn verwachtingen, behoeften of doel te verwezenlijken.
5: Teleurstelling, dat overkomt je nou eenmaal regelmatig.
2: In tegenstelling tot depressie, een langdurige negatieve stemming, is frustratie meestal een tijdelijk gevoel.
7: Het interesseert me geen puntje.
2: De oorzaak kan liggen in invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld overmacht.
5: Het leven, dat loopt nou eenmaal niet altijd zoals je plant.
2: Iets wordt wel een anticlimax genoemd als de spanning steeds verder opbouwt, maar opeens teleurstellend eindigt.
8: Ja, dit is een vreselijke anticlimax dit.
9: Ja, zeker. Ja, dat is zeker een anticlimax.

0: Ja, natuurlijk. Van Hoek naar de Limburgse plek, daarnaast A2, hè. Born to be alive, Patrick Hernandez hier net bij L1 vandaag. Ondertussen komt de studio hier binnenlopen, onze hoop en bange dagen. Zonnetje van de radio, Jan Hoofs, goedemiddag. Zo beginnen we het laatste Limburgse nieuws.
1: Ja,
0: we hebben wel behoefte aan wat positiviteit, denk ik, op deze donkere dinsdag.
1: Ja.
0: Hoe is het met jou?
1: Bij mij, ja.
0: Gaat het goed? Psychologische hulp verlenen of is dat niet nodig?
1: Waarom vraag je dat?
0: Misschien heb je ook een wedstrijd gezien vannacht die uiteindelijk niet zo goed uitpakte.
1: Nee, ik heb vannacht heel aandachtig de binnenkant van mijn oogleden bestudeerd.
0: Ja. Dat is eigenlijk, ja, met terugwerkende kracht achteraf ga je liggen van even al. Was dat een betere tactiek geweest?
1: Jij hebt wel de wekker gezet.
0: Ja, nou ja, de wekker gezet. Ik kon eigenlijk niet eens in slaap vallen.
1: Oh, je had gewoon zoveel spanning.
0: Ik merkte het echt, ja. Ik was echt spannen. En ik vond het ook eigenlijk helemaal niet fijn om te kijken. Want die spanning nam alleen maar toe. En het werd niet echt bevredigd door goed voetbal. Ja, maar dat is hoogtepunt of dieptepunt, beter gezegd, de penalties. Baal je er wel van of denk je, ja, boeien?
1: Ja, als ik wakker ben en niks anders te doen heb, dan wil ik het wel kijken. Maar ik ga inderdaad, sorry, niet de wekker zetten ervoor. Of...
0: Nee, maar ik bedoel, meer oranje uitgeschakeld nu op de WK. Doet het je iets? Of zijn er genoeg andere dingen in uw leven die het nog de moeite waard maken?
1: Ja, dat wel, ja. Maar dus ik kan eigenlijk beter aan jou vragen hoe het gaat. Oh nee, dat doen we dadelijk wel als de muziek loopt. Ik kan wel zeggen.
0: Heb je een tissue bij je?
1: Ja hoor, kom maar hier.
0: We gaan even knuffelen hier, denk ik.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Beleef het zelf. Het Oost-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Poyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: De kwaliteitspuls, daar is de tijd voor. Jan Hoofs met het laatste Limburgs nieuws.
10: Goedemiddag. VDL wil nog dit jaar in Born weer drones en onbemande rupsvoertuigen voor defensie gaan produceren. Dat maakte het bedrijf gisteravond bekend tijdens een informatiebijeenkomst. De uitbreiding moet uiteindelijk 1500 tot 2000 banen opleveren. En volgens VDL mag het niet voor meer overlast zorgen voor de omgeving. Levine de Koster keert niet terug als wethouder van de gemeente Beekdalen. Hij krijgt geen verklaring omtrent het gedrag. Dat komt door een veroordeling voor het rijden onder invloed en het veroorzaken van een verkeersongeluk vorig jaar. Volgens de Koster is de termijn tussen zijn veroordeling en zijn eventuele aanstelling als nieuwe wethouder te kort. De Koster wil raadslid blijven en staat ook open ervoor om fractievoorzitter van de vernieuwingsgroep Beekdalen te worden. Claudia Beurskens kreeg gisterochtend een grote schok. De Grubbevorste dacht dat ze afscheid had genomen van haar kat Henky nadat hij dood op straat was gevonden. En toen ze terugreed naar huis, werd ze gebeld met de boodschap dat het dier springlevend op de trap zat.
11: Je hebt net je kat met heel veel verdriet weggebracht. Dus ik zeg, nee, Henky ligt in het crematorium. Nee, Henky zit echt op de trap. Dus ik ben naar huis gereden, ja, en dat... Ja, dat kun je eigenlijk bijna niet voorstellen. Ik heb pijn in mijn buik, ongeloof. Maar ook eigenlijk wel weer even een beetje lachen. Zo van, ja, weet je, dat kan alleen maar mij weer overkomen. Nou ja, goed, en het is dus echt, ja, dit is echt onze Henky.
10: Ja, welke kat er dan overleden naar het crematorium is gebracht, is nog onduidelijk. Nu doet Claudia een oproep om de eigenaar te vinden. En Marokkaanse supporters hebben vanochtend feest gevierd in Limburg. Marokko versloeg Nederland vannacht op het WK voetbal. En toch vierden de supporters dit op een Nederlandse manier. Op andere plekken ging er nog vuurwerk de lucht in en reden auto's toeterend door de straat.
9: Nog even over die Henky, hè, die dus gewoon op de trap zat. Krabt die kat dan ook de krullen van de trap?
10: Kun je dat nog twee keer herhalen?
9: En dat wil ik jou voorleggen.
10: Ja, dat denk ik wel.
9: Oké.

Zuidelijke richting, dat gaat iets anders. Drie kwartier vertraging namelijk in zuidelijke richting op die A73 tussen Roermond en knooppunt het Vonderen. Daar is een fikse file. Dat heeft allemaal te maken met een ongeluk. Dat veroorzaakt werd door technische problemen. Rechterrijstrook is zodoende afgesloten bij de Roer- en Zwalmentunnel.

0: Chic de Frimmel. Le Freak. Hey net, BLN. Vandaag goed dat we natuurlijk ook weer even buigen over een grensgevalletje. Wederom in WK-thematiek. Jawel, ik weet. Dat kan een beetje pijnlijk zijn.
1: Weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
2: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Zodoende zouden we te denken dat we dan eventueel ook een beetje een tranentrekker kosten aanzwengelen. Van nou, aanleiding van Oranje, van Oet Heerlen zelfs. Dat is dan een afvaardiging in de vorm van Volumia.
2: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Ja, Volumia bezingt dus het Nederlandse voetbalverdriet, maar met Er is altijd een weg. Terug richting Schiphol, denk ik, komende week. Of vanuit Zweden, ABBA, met The Winner Takes It All. Want zij spelen straks tegen Frankrijk. En vanuit die Stokbroodrepubliek, Julien Clerc, is ook nog een optie. Ik hoor het heel graag van je. De keuze mag door via de gratis L1-app. Ons eigen Nederland. Svensk of François.

0: De Jonas Brothers hier op weg naar de dinsdagavond met Sakker bij L1 Vandaag. Waar we het ook even stilstaan bij een heel andere muzikaal hoogstandje.
1: Waar in het bronsgroen eikenhout het nachtegaaltje zingt.
0: Die kennen we wel, denk ik,
1: hè? Over het malse korenveld, het lied des leeuweriks klinkt.
0: Ja, trouwens, de uitnodiging om even met de hand op het hart te staan.
1: Waar de hoorn des herders schalt, langs der beekjes boord.
0: Der beekjes ook, hè?
1: Daar is mijn vaderland.
0: Der Dardig.
1: Limburgs dierbaar oog.
0: Oh, prachtig muzikaal chauvinisme bij L1 Vandaag. Meg. De reden dat we het erover hebben. En zo mensen kunnen het Limburgse volkslied op een schopkit. We hebben er een heel andere versie voor terugkrijgen. En muzikale input kun je vernoemen. De bijzondere ook, durf ik wel te zeggen. De gouverneur hemzelf. En de meeste mensen weten wel, hij is nogal metal-minded. Zo meteen nu een stukje van mogelijk de nieuwe versie dan.

0: met een beetje gejodel van het Roanesse natuurlijk. Trouwens, hele andere muzikale dilemma's toch wel. Want een heusse strijd is het toch wel aan het weer. Het grensgevalletje, wederom helemaal binnen de thematiek van het WK speelschema. En dan natuurlijk ook een beetje de muzikale vertaling van de teleurstelling van vannacht. Het is dan in de vorm van Limburgs materiaal. Want die één groep, die wordt ontstaan in Heerlen.
1: Het grensgevalletje.

0: gevalletje.
1: Dit is LLE.
2: Het gaat toch wel tussen Volumia en Julien Claire. Volumia dus voor het Nederlandse voetbalverdriet. En dan vanuit Zweden, ABBA. Zij spelen straks tegen Frankrijk. Niet ABBA, hè, maar de Zweedse ploeg. En ze doen er dan ook nog Julien Claire vanuit Vive la France. Heel even heel wat anders. Ook wat betreft muziek. Ja, we hadden het er net al even over. Het Limburgse volkslied krijgt misschien wel een upgrade. Het gebeurt allemaal in het televisieprogramma van L1 Op Verzoek, Op Bezoek. Met Rob Mennel natuurlijk, Gilles Bezoek bij regionale, vaak landelijk bekende artiesten, celebrities, notoire Limburgers kun je zo wel noemen. Sloot dit seizoen af met een bezoek aan de gouverneur, Emiel Roemer. En die ontving Rob in het gouvernement. En samen gingen ze aan de slag voor een upgrade van het Limburgs volkslied.
3: Wat je zegt is echt heel rustgevend.
4: Ja, je bent halverwege de zin en is de week voorbij.
5: Goed, dan gaan we zingen. Oh, geweldig.
4: Ja, geweldig. Ik zie me nou helemaal in een prachtig theater zitten naar een cabaret.

0: smakelijk eten.
1: Ja. Ja. Ja, dat is, ja. Met twee woorden zeg je eigenlijk genoeg. Ja. Ik geloof dat die versie die ik ergens in mijn hoofd heb, die zit niet op de piano.

0: ik ben om.
1: Ja, hè. Ik denk dat je je piano kan inruilen.
0: Een nieuwe versie stel ik voor.
1: Blijkbaar wel. Die gaan we vaker doen. Fantastisch. Ja, je maakt me de hele dag goed.

0: De Gypsy Kings met een zeer rap Spaans gitaartje. Volare, of bolare, want we dan zeggen. De V is een B in Spanje dag.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, dat was ook nog een hanger internationaal dilemma hoe dat we ons over moesten buigen. Het klikkertiet, het overmaat, de overmaat van de stemmen. Theo, Peter, Marieke, Schra, Willemien en Roy en many more, die gingen toch echt allemaal ver.
1: Het grensgevalletje.
2: Bonjour, comment ça va?
3: Dit is LLE.
0: Viva la France! Die moeten vanavond pas voetballen, maar deze strijd...

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: De grote optocht van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alfa Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
3: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
4: Bij Stocks viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maasbracht en Bergen te Blijt. Bij Stocks, waar groen al 50 jaar thuis is. Bij
5: Stocks. Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio. Die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een automobilist is vanmiddag op de A73 van de weg geraakt. De auto kwam daarna terecht in de berm en sloeg over de kop. VDL wil nog dit jaar in Born meer drones en onbemande rupsvoertuigen voor defensie gaan produceren. Dat maakte het bedrijf gisteravond bekend tijdens een informatiebijeenkomst. Levin de Koster keert niet terug als wethouder van de gemeente Beekdalem. Hij krijgt geen verklaring omtrent het gedrag.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
12: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De jongen was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joe Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Woensdag 1 juli is het feest in Melick. Jong talent, een kleurrijke optocht en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je OLS, woensdag 1 juli in Melick.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
16: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
1: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
2: De nieuwe Volvo EX60, uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
1: Mobiliteitswereld, voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
2: Henk Scholten Volvo, opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
3: Deze zomer komt de wereld weer samen voor blaasmuziek, show en spektakel van topniveau. 75 jaar Wereldmuziekconcours Kerkrade. Het wereldpodium voor de blaasmuziek. Beleef unieke optredens en onvergetelijke momenten. Mis niets. Koop nu tickets op wmc.nl.
4: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: 75 jaar Wereldmuziekconcours. Koop nu tickets op wmc.nl.
5: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: lekker pingeltje. Pauza is verantwoordelijk voor met Magnetic. Rechtstreeks vanuit Noorwegen komen die mannen trouwens. Mee ondertussen aan de rechterkant van wie voor op deze laatste werkdag van de maand juni.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L1, de Polygonese.
0: Vrij positief, hè, laatste werkdag van de maand juni. Met tegelijkertijd durf ik te zeggen dat de meeste mensen er gewoon nog draaien motten voor deze week, voordat dat heilige weekend zal losbarsten. Of gaat vakantie, hè? Dat is helemaal mazzel, natuurlijk. Tegelijkertijd, hey, even een duik in de historie achter deze laatste maand van de of achter deze laatste dag van de maand juni, zo mag ik het zeggen. We beginnen bij 30 juni 1972 voor de eerste keer werd er een zogeheten schrikkelseconde ingevoerd. Ik ga er tot vandaag nog nut van geurs. Collega's van Radio 1, leg even goed wie er precies zit.
3: Het is dat er soms een seconde wordt toegevoegd aan de tijd, omdat de rotatie van de aarde niet helemaal gelijk loopt met de klok. Want soms draait de aarde gewoon een fractie sneller, soms een fractie langzamer. Dus af en toe, één keer in de zoveel tijd, is het nodig om zo'n schrikkelseconde toe te voegen in de tijdrekening, zodat die netjes blijft kloppen met een rondje rond de zon.
0: Ja, Kim, je zou absoluut niet vaak vuur. Ik zit er dingetjes in bij Joris in op de schrikkelseconde. Hielen sprong verder, 30 juni 2006. Jan-Peter Balkenende biedt het ontslag aan van het Twizy-kabinet Balkenende. Best hoort toch wel, ik zat te denken. In totaal is hij maar liefst 4 keer premier van Nederland geweest. Hij zal vooral voor hen herinnerd worden, denk ik, vanwege dat ene skateboard-akkefietje.
4: Ja, ja, maar ik zie aan u dat u de feeling al hebt.
5: Ja, het ging heel goed.
0: Het
5: deed mijn best.
0: Hij stofte statig zijn kleren af en wist toch nog zeer trots te verkondigen dat hij toch zijn best had gedaan. Dan door naar 30 juni 2017, kleine 10 jaar geleden, weervrouw Helga van Leur presenteert haar laatste weerbericht bij RTL 4 na 20 jaar trouwe dienst. En dan even in het bijzonder, vooral de kennis op het gebied van topografie van Helga. Ja, uitmuntend was dat uur. Even spieken, hoe heb ik Helga over Stan Oeissen. Helga en de weerkaart.
6: Gaat u naar Frankrijk of Portugal, dan is het daar prachtig weer. Wat zware onweersbuien langs de noordkust van Marokko. Nee, Marokko ligt daar. Wat daar dan ligt, ik weet het altijd. Behalve als je live op televisie bent, dan weet je het niet meer. En in de omgeving van Griekenland ook een aantal regen- en onweersbuien. Nou ja, de warmte zit met name in het zuidoosten van Europa. 24 graden maar liefst. Gaat lekker raar, hè? Daar waar ik ook weet hoe dat eiland ligt, maar nu niet. En 13 graden bij ons in de zachte lucht.
0: Ja, meestal wisten het wel, dat vooropgesteld. En trouwens, een sportlegende die vandaag 60 jaar is geboren, de mens van die situatie. Ja, Mike Tyson neemt een hapje uit het oog van zijn tegenstander. In 1997 was het. Tot slot nog even wat muzikale historie. Ook wel uitzonderlijk. 30 juni 1977, één specifieke band kreeg een eigen stripalbum. Dat is op zich al vrij uitzonderlijk. Maar wat voor een stripalbum ook. Eerder bandlid geeft ze bloot af om het vervolgens te vermengen met rode inkt. En de inkt kan dan vervolgens gebruikt worden voor de strips. 1-1-1-L. Het gaat over Gene Simmons en de rest van de mannen van Kiss. Maar als je leest dat de tong van Gene Simmons minimaal 2 keer zo lang is dan een normale tong. Klopt dat, Gene? Het is echt een gigantisch geval.

stomme s'morgens op om 7 uur. Ik spring het bed uit, ik kleed me aan. Ik gooi de balkon erop en ik stap naar buiten. Geen

0: dan nog altijd chauffeur. Rijd je misschien op de A2, A73 of hoe dan ook welke snelweg. Kies rechts of links van en zit er zo'n gigantische gespierde kale mens met allerlei doodshoofden getatoeëerd op zijn kop. Die plaat keihard mee zingen.
1: Ja,
0: zelfs de meest stoere badass typjes die zwichten toch nog voor Vanessa Carlton, denk ik. Zometeen, heel wat angst, het verhaal van een dame uit Grubbevorst, die haar kat helaas naar het crematorium moest brengen door een ongeluk. En terwijl ze door met het kadaver van die kat stond, kreeg ze telefoon. Namelijk dat de kat gewoon bij haar op het trap zat. Welke kat hij dan naar het crematorium gebracht? Ja, zometeen nu er meer over.

0: Beetje een therapeutische insteek naar vannacht, naar de anticlimax, kon je even alle frustratie van de gaaf kaken. Kamerad BL1 vandaag. Ja, zometeen vertelt Janna echt alles over dat kattenmysterie door in Grubbevorst, maar ook Anger Limburgs Noos. Bijvoorbeeld over de oorlogsindustrie, breed je op volle toeren. En dat merken ze ook wel in Borrenbeet, voormalige VDL Netcar. Ja, hoe dan precies dat huurtje? Zometeen van Janna.
1: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: In het staartje van de dinsdagmiddag horen we het laatste Limburgse nieuws van Janna Hoofs.
10: Goedemiddag. Door een ongeluk op de A73 bij Maasbracht is vanmiddag vertraging ontstaan. Een automobilist verloor de macht over het stuur en raakte van de weg. De auto kwam in de berm terecht en sloeg over de kop. De vrouw moest uit de auto worden bevrijd en is naar het ziekenhuis gebracht. En daarna was er ook nog een storing in de tunnels. VDL wil nog dit jaar in Borren meer drones en onbemande rupsvoertuigen voor defensie gaan produceren. Dat maakte het bedrijf gisteravond bekend tijdens een informatiebijeenkomst. De uitbreiding moet uiteindelijk 1500 tot 2000 banen opleveren. Volgens VDL mag dat niet voor meer overlast zorgen voor de omgeving. Levine de Koster keert niet terug als wethouder van de gemeente Beekdalen. Hij krijgt geen verklaring omtrent het gedrag. En dat komt door een veroordeling voor het rijden onder invloed en het veroorzaken van een verkeersongeluk vorig jaar. Volgens de Koster is de termijn tussen zijn veroordeling en de eventuele aanstelling als nieuwe wethouder te kort. De Koster wil raadslid blijven en staat ervoor open om fractievoorzitter van de vernieuwingsgroep Beekdalen te worden. En een bijzonder verhaal uit Grubbevorst. Claudia Beurskens dacht dat ze gisterochtend afscheid had genomen van haar kat Henkie. Die was namelijk doodgevonden op straat. Maar toen ze terugreed naar huis, werd ze gebeld met de boodschap dat het dier springlevend op de trap zat.
11: Dus ik ben naar huis gereden, ja. En dat, ja, dat kun je eigenlijk bijna niet voorstellen. Ik had pijn in mijn buik, ongeloof. Maar ook eigenlijk wel weer even een beetje lachen. Zo van, ja, weet je, dat kan alleen maar mij weer overkomen. Nou ja, goed, en het is dus echt, ja, dit is echt onze Henkie.
10: Ja, welke kat er dan overleden na het crematorium is gebracht, is nog onduidelijk. Nu doet Claudia een oproep om de eigenaar te vinden.
0: Ik heb toch wel een innerlijke strijd bij dit bericht. Is dit categorie grappig of is dit categorie hartstikke zielig?
10: Ja, een beetje zielig is het ook wel. Als je geen afscheid kan nemen van je kat, toch?
0: Ja, zeker, inderdaad. Maar goed, ja, ook alweer reden tot vreugde. Dat denk ik gewoon, staat, of, zit te chillen op de trap.
10: Voor Claudia is het positief.
0: Dat wel, inderdaad. Ja. Voor de eigenaar die gezocht wordt, niet echt.
10: Het weer er nog. Het is vandaag bewolkt en blijft op een bui na droog bij maximaal 26 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt, mogelijk met wat regen. En ook dan wordt het 26 graden.
0: Jana, dankjewel en groetjes van Henkie.

0: Alex Warren, Burning Down hier net bij LN Vandaag. Waar ook vandaag een modewaardebon van maar liefst 50 euro's voor Kastelein Mode hier op het spel staat. Dus ja, kun je die een beetje donkere dinsdag na het voetbalverdriet toch een beetje opbeuren.
1: LN Vandaag, de nieuwsquiz.
0: En de quiz gaat dan vandaag over een Nederlandse volkszanger die vanaf de late jaren 70 van de vorige eeuw ontzettend populair was. Geldt als een van de meest succesvolle artiesten, succesvolste, moet ik eerlijk zeggen, van ons land.
2: Hij leeft

0: mij zomer. Ja, als je in de zomer op het terras gaat zitten en je hebt dan dat nummer op staan met ik heb de zomer in mijn bol. Ja, dat is gewoon, ja, dat is lekker. Dan heb je gewoon meteen weer zin in de zomer.
1: Het volgende liedje, dames en heren. Ik heb...

0: Schitterend.
1: Schitterend inderdaad. Ja, ze vinden nog altijd veel mensen de muziek van André Hazes. Natuurlijk, hij overleed in 2004. De datum van vandaag zou jarig zijn geweest. Volgens sommigen is het zodoende zelfs André Hazesdag. Brengt ons dan bij de vraag. Weet je het jaartal dat die Hazes, die André, geboren is? Het juiste bouwjaar? Dan maak je dus kans op die modecheck. Welk jaartal werd André Hazes geboren?
2: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.

0: niet alleen hier dan, maar Radio Velok.
1: Radio Relok.
0: O, Relok.
1: Cinco de la mañana.
0: Ah.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Ja, sinds volgens mij met een morsapparaat bezig of zo. Manu ciao. Me gustas tu, heet net op de vroege dinsdag avond. Hoe dat we trouwens antwoorden binnenkregen op... ja, het zit er ook een beetje als André Hazes dagboek vandaag. En zo je vandaag, Jorg Sienkewees. Wat betreft de quizvraag, volg ons af van welk bouwjaar dat... de man is, de man die nog in iedere kroeg de baas is. Nou schrijft Marianne, ja, hij is van 49.
3: Nee, dat is niet goed.
0: Ietskes jonger, moet ik dan zeggen. Tegelijkertijd, hey, dadelijk gaat het over een heel angerheerschap. Een heerschap dat nogal in de spotlight stond in de gemeente Beekdalen. Niet per se in positieve zin. Levin de Koster van de vernieuwingsgroep Beekdalen krijgt geen VOG... en kan dus ook geen wethouder worden. Zo meteen huurtje wie de mensen door in Beekdalen zelf op reageren. Dat is natuurlijk allemaal vanwege de dronkenmansrit van, wat is het, dik jaar geleden al.
4: Zo meneertje, hebben wij gedronken. Ik geef u een proces verbaal voor rijden zonder invloed. Ah, wat een onzin. U slingerde over de weg.
5: Ja, maar dat is omdat ik geen rijbewijs heb.
4: Oh, mee naar de buurt.
5: Nee.

0: trivia wat betreft deze plaat. De producer, dat was destijds Arif Martin. Arif Martin, denk ik, dat is, daar spreekt hij vroeg. Barry Gibb van de Bee Gees. Nou, ik heb eigenlijk een zo hoog mogelijke zang nodig voor deze plaat. En Barry Gibb zette in en kwam eigenlijk zelf tot de ontdekking dat hij heel hoog kon zingen.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ging maar hoger en hoger en hoger. En hij verraste zichzelf, zo gaf hij later te kennen in een interview. Hier nu heel wat anders dan de Bee Gees. We moeten even richting Beekdalen. Levien de Koster van de vernieuwingsgroep daar krijgt geen VOG. En dat betekent dus dat hij ook geen wethouder gaat worden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft dat bewijs van goed gedrag niet af, omdat ze vinden dat de periode tussen zijn ongeluk onder invloed en zijn wethouderschap te kort is. Ja, even voor de context, zijn partij werd de grootste, kreeg ruim 1500 voorkeurstemmen, maar wordt dus toch geen wethouder in de gemeente daar. Zelf vindt hij het jammer. Ja, wat vinden de inwoners van de gemeente Beekdalen? Had hij een tweede kans moeten krijgen of is het goed zo?
2: Ik vind wel dat hij gewoon wethouder kan worden. Iedereen maakt fouten en nee, ik vind eigenlijk dat dat gewoon kan.
3: Dronken achter het stuur, voor iedereen geldt dat dat niet kan en mag. En dan moet je de consequenties van dragen.
4: We hebben voor allemaal net een keer gedaan wat niet mag. En er is niet de eerste de beste na die dat is gebeurd.
5: Als hij geboet heeft, of hij heeft een boete gehad, dan heb je je straf gehad. Ja. En dan kun je weer verder gaan.
6: De meeste mensen vinden dat hij goed zijn werk doet. Een goede rol speelt in de gemeente. En hij mag een nieuwe kans krijgen van ons.
7: Ik denk dat hij zijn lesje wel geleerd heeft.
4: Er zien wel meerdere mensen die in een wat voor dingen ook, die in een scheve schaatsje hebben.
0: Ja, als het een gemeentelijk referendum was geweest, dan was het toch wel wethouder geworden, volgens mij. Maar helaas werkt het dus niet zo. De inwoners van Beekdalen zijn toch overwegend vergevingsgezind. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vindt toch dat een VOG nog niet te overhandigen is.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Appen met de jokes. Download de L1-app.
5: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
6: Win jij de allerlaatste tickets?
5: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
7: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
8: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
9: Beleef het zelf, het Oost-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
10: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
11: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
10: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
12: Zondag 5 juli, de Legendary Legends are back at the park, just for you.
13: Met Beach Boys Best, Donna's Hotstad en Cosmic Carnival in het Juliana Park in Venlo.
12: Doors open om 2 uur 's middags.
13: Boek your tickets, legends.eventcruise.com.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een automobilist is vanmiddag op de A73 van de weg geraakt. De auto kwam daarna terecht in de berm en sloeg over de kop. WDL wil nog dit jaar in Boren meer drones en onbemande rupsvoertuigen voor defensie gaan produceren. Dat maakte het bedrijf gisteravond bekend tijdens een informatiebijeenkomst. Katie Cotty, waarbij de afschaffing van de slavernij wordt herdacht, groeit uit tot een terugkerend moment op meerdere plekken in Limburg, terwijl het een paar jaar geleden amper zichtbaar was.
4: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
21: Dorald Negens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: WK-avond. Haal alles in huis bij Trefcenter Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer. Kom gezellig langs, ook op zondag. Trefcenter Venlo.
3: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
4: 25 en 26 juli.
5: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
3: ihf-festival.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
7: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
8: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar blond haar en ze draagt een blauwe jas.
9: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Stiel Heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
12: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
13: Dit is L1.
14: Wat brengt de maestro tussen avond voor ons? Dat zal ik zeggen. Geen

0: The Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. Op de radio hoor je misschien wel eens de afkorting BPM voorbij komen. Beats per minute. Dit zat om nabij op een 175 beats per minute. Zijn er best wel wat. Tegelijkertijd hier bij L1 hebben we een andere vertaling van die afkorting. Laat ik het zo zeggen. Een andere uitleg. Het B-prot moment.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers. Ja,
0: en geheel toevallig is dat op dit moment aan de hand. We kan nog even bij wat betreft Limburgs nou eens wat hier allemaal de revue passeert op deze dinsdag. Git Ongeranger over de hoogwaterkeringen langs de Maas. Die zijn de afgelopen jaren flink aangepakt. Ze heeft meer veiligheid, maar hebben op sommige plekken wel invloed op het uitzicht.
2: Het voornaamste is dat je een stuk zicht kwijt bent. Als ik vroeger daar ging zitten, dan kon ik naar Kerstel kijken. Dat gaat niet meer. Dat is weg. Wim? Die kon van daaruit kon die naar de stuw kijken. Ja. Naar de sluis kijken. Dat gaat niet meer, als dicht.
0: En de Zoes in Helden is door vakblad Miset Horeca uitgeroepen tot het beste terras van Limburg. Het zit zelfs op de 7e plek van heel Nederland. Eigenaar is Frank van Meegen en die is natuurlijk wel content met die notering.
3: Ja, super trots. We zien vanaf januari onze keuken compleet aan het verbouwen. Maar we hebben zeg maar een aantal maanden toen de mobiele keuken hebben moeten koken. Ja, en als ze dan toch 7e van Nederland willen, is dat een super mooie erkenning. Zeker voor het team, want ja, het was pittig de afgelopen maanden.
0: Ja, hopelijk dat het team dan nou wat extra foei kan ontvangen dan. Dan tot slot nog wat muzikaal nieuws. 200 Maastrichtse basisschoolleerlingen op het podium van het theater aan het Vrijthof. Ja, dat is een uitzonderlijk gezicht natuurlijk. Nog een jaar vioolles op school mocht ze optreden met bekende Limburgse artiesten. Denk dan aan Frans Teunis, de Trekzak, Lex Uiting. Het is allemaal een initiatief van de familie Rieu namens Stichting Toekomstmuziek. Jullie Pierre Rieu over.
4: Samen muziek maken, op welke manier dan ook, is een verrijking van een leven. Of dat nou blokfluit, viool, zingen, klappen, maakt niet uit. Ja, ik gun dat iedereen.
0: Het telt allemaal dus. Onder andere materiaal van deze mensen.

0: Lekker, beetje rustig aan op deze vroege dinsdag en over het UB40, here I am. Mocht je trouwens vannacht de Real Box hebben volgeschieten, hier is nou de mogelijkheid om een nauw box te kopen. Wederom vandaag een waardebon van Kasteleinmoeder ter waarde van €50 op het spel.
1: Wauw, geweldig.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Of een gum, kan natuurlijk ook, die zullen ze het ook wel hebben. Quiz gaat vandaag over een Nederlandse volkszanger. Ja, ontzettend populair, nog altijd waaldingig. André Hazes. Volgens sommigen is het zelfs André Hazesdag. Zelfs vandaag. Want dit is sowieso een verjaardagszin geweest. Wij vragen ons af. Van welk bouwjaar is ze? Welk jaartal is André Hazes geboren? De man ja, die heel wat muziek heeft gebracht. En ik denk, als hij verschillende mensen vraagt, dan zijn beste plaat, krijg je heel wat verschillende antwoorden ook.
3: Dames en heren.
4: Afrofiet een nummer, dat is een beetje verliefd.
5: Een beetje! Een beetje verliefd.
6: Zij gelooft in mij.

0: Mac en Leo Sawyer hier net op de dinsdagavond. Thunder in my heart again, notabene. Zometeen ook again. Het laatste Limburgse nieuws hoor je natuurlijk van Jan Hoofs. En ook antwoord op de vraag of het een beetje een schoenen dagbeloftje weer te wonzig.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
5: Natuurlijk! Zo optimaliseer je het stroomverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Het laatste Limburgs nieuws, dat horen we hier van Jan Hoofs.
14: Goedenavond. Door een ongeluk op de A73 bij Maasbracht is vanmiddag vertraging ontstaan. Een automobilist verloor de macht over het stuur en raakte van de weg. De auto kwam in de berm terecht en sloeg over de kop. De vrouw moest uit de auto worden bevrijd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daarna was er ook nog een storing in de tunnels. VDL wil nog dit jaar in Born meer drones en onbemande rupsvoertuigen voor defensie gaan produceren. Dat maakte het bedrijf gisteravond bekend tijdens een informatiebijeenkomst. De uitbreiding moet uiteindelijk 1500 tot 2000 banen opleveren. Volgens VDL mag dat niet zorgen voor meer overlast voor de omgeving. Steeds meer plaatsen in Limburg staan stil bij Ketikoti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij herdacht. Een paar jaar geleden was dat nog nauwelijks het geval. Volgens de organisatoren komt dat door de groeiende aandacht voor het slavernijverleden en de toenemende belangstelling van het publiek. En een bijzonder verhaal uit Grubbevorst. Claudia Beurskens dacht dat ze gisterochtend afscheid had genomen van haar kat Henky. Die was namelijk doodgevonden op straat. Maar toen ze terugreed naar huis, werd ze gebeld met een boodschap dat het dier springlevend op de trap zat.
15: Dus ik ben naar huis gereden, ja. En dat kun je je bijna niet voorstellen. Ik had pijn in mijn buik, ongeloof. Maar ook eigenlijk wel weer even een beetje lachen. Zo van, ja, weet je, dat kan alleen maar mij weer overkomen. Nou ja, goed, en het is dus echt, ja, dit is echt onze Henky.
14: Ja, welke kat er dan overleden na het crematorium is gebracht, is nog onduidelijk. Nu doet Claudia een oproep om de eigenaar van het dier te vinden.
0: Zou het niet gewoon een zeer slinkse, sluwe poging van Henky zelf zijn om van die debiele naam af te komen? Ik zou ook een identiteitscrisis verkeren dat ik Henky heette.
14: Je bedoelt dat hij een
0: dat hij zijn eigen dood in scène heeft gezet, Henky.
14: Ja, maar er is een kat dood, hè?
0: Ja, niet Henky. Ja, dus hij heeft een ander naar voren geschoven. Hé, er is een detective-serie over minder gemaakt, hoor.
14: Ik
0: vertrouw dit niet, Jana.
14: Nee, precies. Ik denk dat jij hier nog wel even over na gaat denken.
0: Ik ga je eens even nader indenken.
14: Ja, vertel ik nog heel even het weer.
0: Graag.
14: Het was vandaag bewolkt en op een bui na droog. En het werd maximaal zo'n 26 graden. Nou, vannacht daalt de temperatuur naar een heerlijke 12 graden. Morgen is het dan opnieuw wisselend bewolkt. Mogelijk valt er wat regen en ook dan wordt het 26 graden.
0: Janna, dankjewel.

0: De Shivers van Ed Sheeran. Hey. Alleen vandaag toch op zoek worden naar het geboortejaar van een hele andere artiest, namelijk André Hazes. Dat is niet heel toevallig vandaag, want het staat zelfs een beetje te boek als André Hazesdag. Op een 30ste juni werd hij geboren, maar werkelijk jaartal. Annie, goedenavond.
1: Goedenavond, Stefan.
0: Ruben, maar dat maakt niet uit.
1: Ruben, sorry.
0: geen probleem. Ja, de stemmen lieken wel een beetje op elkaar. Dat hoor ik wel eens vaker van mensen.
1: Oké.
0: Ik kijk ontzettend op naar Stefan, dus ik probeer hem altijd een beetje na te doen. Dat kan het dan ook wel liggen.
1: Hij moest het niet doen, je wint het zelf.
0: Oké. Ja, dat is trouwens ook weer bezig gehad. Annie, het moet een dame natuurlijk nu snel een leeftijd volgen. Maar ja, in deze context van geboortejaren ben ik stiekem toch wel benauwd je van welk bouwjaar ik ben.
1: Nou, hij is een jurke ouder.
0: Een jurke ouder, oké, dus dan heb ik wel een idee. Tegelijkertijd, ja, ik loop het antwoord aan dicht natuurlijk. We kregen binnen van, even kijken, wat was het volgens mij van Marjan. Ze zag 1947.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Nou ja, ik zou zeggen, brandlos, Annie. Welk jaar zochten we?
1: 1951.
3: Goed!
2: Ja, dat is goed!
3: Dat is ook goed!
1: Voor ons een hele speciale datum.
0: Of vertel.
1: Onze zoon is ook jarig vandaag.
0: Oké. Oh, wat leuk. En wie oude is jij geboren?
1: 48.
0: Oeh, dan zit je dan richting de 50.
1: Ja, langzaamaan.
0: Is dat een dingetje voor hem of vind je er vrede mee?
1: Ja, ik denk dat het er wel vrede met het.
0: Ja, dat doet er weinig aan. Hè,
1: iedere leeftijd heeft zijn charme.
0: Ja, dat is
1: ook
0: wel inderdaad.
1: Ook op
0: als dat staat zes, dan ben ik wel benauwd aan die iedere leeftijd heeft zijn charme. Als dat ze zo terugkijkt, zijn ze wel een bepaalde periode in die leven. Hoe des van dus. Nou, daar heb ik eigenlijk, ja, dat was wel echt super.
1: Ja, ik
0: mag
1: voor het algemeen niet slagen. Zeker, nu heb ze al iets wel eens een keer dat er een beetje tegen zit. Mm-hmm. Maar over het algemeen zie je wel wat fijner ergens al. 52 jaar langzamer. Dus we mogen niet mopperen.
0: Ah, kijk eens zo. Dat zijn inderdaad wel flink wat jaren inderdaad. Ja, ja. 52 ja. Jaar, ja. Nou, daar kunnen we nog wat van leren, denk ik. Mocht iemand nou zitten te luisteren en denk ik, ja, daar gewoon ik ook wel voor. 52 jaar huwelijk. Wat is die een gouden tip voor een perfect werkend huwelijk?
1: Dezelfde blijven. Dat is de eerste plaats. En nooit met ruzie slapen, altijd doet vallen.
0: Maar dat geloof ik al, ja. Altijd even toch wel het kusje voor het de bed gewoon. Ja. Super, ja. Alleen al vanwege het goede antwoord, maar ook vanwege deze zeer wijze adviezen. Een modewaardebon van Kastelein mode voor €50 kunt je in de kant op. En dan bovenop, Annie, wat betreft Hazes. Aan dichte keuze, zo is er bloed, zweet en tranen. Of zij geloofde mij van dezelfde Hazes willen huren?
1: Nou, doe maar.

0: Zij gelooft in mij.
1: Kijk eens, ja, ik ga je als een beetje zo'n vuurgevul. Pas al wel binnen 52 jaar huwelijk, hè. Annie, dankjewel en tot in de mensen groeten.
0: Oké, dankjewel.
1: Dik bedankt, groetjes.
0: Merci. Hoi.
2: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja. Maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Nou, we halen ze gewoon helemaal vanuit Italië. De DJ's en de andere artiest hier. Gigi D'Agostino.
1: Dit is L1.
0: Met het raadselachtige The Riddle bij L1 vandaag. Misschien heb je de afgelopen tijd alles voorbij horen komen. We hebben een serie, een collega van ons, Lissy Speens, heeft een serie gemaakt over bijzondere beroepen. Zodoende kwam er al voorbij. Even kijken, hypnotiseur, een medium. Ook een priester uit het zuiden van de provincie die ook verwend motorrijder met stoere motorjas en alles erop en eraan is. Ditmaal, vandaag, staat een girafverzorgster centraal. Mirthe van Braam.
2: Het is eigenlijk een uit de kluiten gewassen geit. Dit werk is mijn kinderdroom. Het stond ook in menig vriendenboekjes vroeger dat ik giraffenverzorger wou worden. Dus dat het is gelukt, vind ik zelf vandaag de dag ook nog steeds wel heel bijzonder.
3: En is het ook gevaarlijk voor jou om zo dicht bij de giraffen ze te voeren?
2: Ja, er zit zeker een gevaar in. Ze kunnen best wel dichtbij mij komen. En nou, giraffen die bijten niet, maar ze zijn gewoon heel lomp. Dus het is, hè, ze kunnen nogal hard slaan met hun kop.
3: En heb je ook het idee dat je een soort band opbouwt met de giraffen?
2: Ik weet wel zeker dat ze mij kennen. Maar het is vooral mijn kleding. Maar loop ik nu in mijn privékleding en ik roep ze, dan zie je ze wel zoeken. Maar ze vinden de kledingcombi niet. Het is meer dat ik een band met hun heb dan andersom. Maar wat wel zeker is, van ik verzorg nu 8 jaar de groep. En ik ken ze wel van binnen en buiten. Kijk, zoals die dame nu achterin. Ik weet, zij vindt gewoon, als je hier nu alleen loopt, dan staat ze hier gewoon lekker bij. Komt ze mee eten. Maar omdat jij nu al mee bent, die vindt dat eng. Ja, dit kunnen we wel. Dus wij kunnen ze wel gewoon in principe uit de hand voeren. Het is een wild dier. Dus het zal nooit zo zijn, weet je, dat zij ons leuk of aardig vinden. Want het is puur dat ze zien mij als een functioneel item dat zorgt dat er eten in het verblijf ligt. Dus ik heb nou geen eten meer, ik ben klaar. Dus nu ben ik niet meer interessant. Nou boeit het me niet. Eigenlijk een uit de kluiten gewassen geit. Even hoeveel hoeft hier, 4 magen. De giraf heeft een lange nek. Maar ze hebben evenveel nekwervels als ons. Kan iets, jongens? Ik ga ze echt absoluut, wat mij betreft, tot mijn pensioen blijf ik hier lekker rondhuppelen met deze groep.
0: Ja, er is wel passie mee gemoeid, volgens mij, bij Mirthe. Girafverzorgster dus. Nou, dat doet het goed, denk ik, op vrijdag. Zou ze ook weten waarom een giraf dan altijd verliefd is? Altijd met het hoofd in de wolken, hè?

0: stiekem toch alweer 3 jaar geleden. Dit was de zomer van 2023. Dat dan ook alles op radio was duren. Peggy Goo, rechtstreeks vanuit Zuid-Korea. It goes like na na na na na na na na.
1: Het is zomer.
2: Zomer in Limburg.
0: Maar nog een beetje dieper dan in die historie. Want dit is dan ook korter bij huis. Uit ons eigen Nederland, onder leiding van George Baker. En de rest van de selectie natuurlijk. Yeah.

0: Doedeloe.
1: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een automobilist is vanmiddag op de A73 van de weg geraakt bij Maasbracht. De auto kwam daarna terecht in de berm en sloeg over de kop. VDL wil nog dit jaar in Boren meer drones en onbemande rupsvoertuigen voor defensie gaan produceren. Dat maakte het bedrijf gisteravond bekend tijdens een informatiebijeenkomst. Steeds meer plaatsen in Limburg staan stil bij Katie Cotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij herdacht.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
8: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
9: Er zat bij mij op de balie een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
10: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
9: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneekte.
8: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
11: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
8: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat ze ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek. En ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog, en dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13... Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat